0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Deze hele week maak je kans op 2 laatste tickets voor de Nijmeegse Vierdaagse. Luister voor de Radio Gelderland Ticket Vierdaagse. En wie weet sta jij vrijdag in de finale voor die felbegeerde kaarten.
1: Kijk voor meer informatie op gld.nl/Vierdaagse.
2: De hele dag dichtbij. Dit is Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakte hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
3: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
4: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
5: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc, ingetogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
0: Goedemorgen Gelderland. Met Frank van Dijk. Radio
6: Gelderland. Goeie

flink schijnen vandaag, maar vanmiddag ontstaan er landinwaarts wat stapelwolken. Op een enkel licht buitje na blijft het droog. Het wordt zo'n 19 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. En terwijl het buiten lente is, begint vandaag binnen de spanning. Want ook in Gelderland starten de eindexamens. Voor veel scholieren dus geen terrasje of vrij mibo, maar een paar uur focussen in de gymzaal. En de experts zeggen, slaap is belangrijker dan tot diep in de nacht blokken, dus pak ook je rust vooral. Oh, en een tip van mij en collega Frits hier in de studio. Een banaan doet meer voor je energie dan een blikje energiedrank. Dus in plaats van een koelkast loop je gewoon even langs de fruitschaal. Wij pakken hier zelf nog een bakje koffie en de ochtendkranten. Want wat wordt er geschreven op de voorpagina's? Dat lees je onder andere bij ons op de site en in de app ook. Een greep uit het Gelders nieuws van vandaag. De Gelderlander en het AD schrijven dat de brandweer in onze provincie vorig jaar flink moest uitrukken. Een duidelijke verklaring is daar niet voor, al speelde de droogte waarschijnlijk wel mee. Hè? Het NRC meldt dat het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers zo groot wordt dat het COA vreest niet meer iedereen onderdak te kunnen bieden. De bezetting zit op 104% en de komende maanden dreigen nog eens 40 locaties te moeten sluiten. De brand die vorige week uitbrak bij het Harde bleek veroorzaakt door een oefening met springstoffen. Joh, dat had volgens Defensie zelf niet mogen gebeuren. Voorlopig oefent Defensie bij droogte zonder munitie en open vuur. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag is gisteravond een vuurwerkbom afgegaan. Binnen zaten op dat moment zo'n 30 jongeren bij een bijeenkomst. Niemand raakte gewond, maar de schrik is wel groot. De politie heeft 1 persoon aangehouden. De Telegraaf schrijft dat het kabinet opnieuw probeert om overlastgevende asielzoekers sneller aan te pakken. Ze kunnen straks makkelijker ongewenst worden verklaard en zelfs een gevangenisstraf krijgen. De Amerikaanse minister Rubio is op bezoek geweest bij paus Leo in het Vaticaan. Dat was nodig ook, want president Trump haalde de afgelopen weken flink uit naar de paus. Na een gesprek van ruim 2 uur lijkt de lucht weer een beetje geklaard. Het Nederlands Dagblad schrijft dat de snelle vrede met Iran, waar Trump op hoopt, er voorlopig niet in zit. Iran noemt de Amerikaanse claims over een akkoord ronduit nepnieuws en roept burgers juist op zich voor te bereiden op een langer conflict. David Attenborough, de man met de mooiste stem van de natuur, wordt vandaag 100 jaar. De BBC viert dat met een nieuwe serie over de tuinen van Engeland. En ze gaan weg, heb je dat al gehoord? De nimmerdringertjes. Je weet wel, die chipjes die je als kind dan om je vingers deed en dan 1 voor 1 afknabbelde. Cheetos haalt ze uit het assortiment omdat ze zich willen focussen op snacks met meer smaak en meer voedingswaarde. Op sociale media wordt nu massaal gerouwd. Dus als je nog een zakje nibbits wil, moet je opschieten. Dit wordt echt het nieuwe goud, hè? Ik heb nog een zakje nibbits thuis.

0: allemaal. Shake, shake, shake. Schud je veren, schud je staart, schud je til verder. Lekker man. Bob en Earl in de Harlem Shuffle. Gewoon met die kont schudden 's ochtends op de vrijdag.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Dat lijkt me een goed begin van de vrijdag, ja toch? Ik wil een plaat draaien deze ochtend. En aan jou de vraag of je kunt raden welke plaat dat is. Op basis van de eerste paar seconden, het intro.
1: Een goed begin.
0: Dat dus. Meer krijg je niet. Frank@gld.nl of een appje naar de studio als je weet welke plaat dit is. Ik geef je er even de tijd voor om over na te denken. En ik zal hem nog één keer laten horen. Deze plaat wil ik draaien.
1: Een goed begin.
0: En dat kan ik alleen doen als ik het juiste antwoord krijg via de mail of de app. Frank@gld.nl of

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl. Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur. Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl. Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
1: Alweer je leesbril kwijt?
2: Mijnleesbril.nl.
1: Het grootste assortiment leesbrillen.
2: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt. Verras je moeder, oma of geliefde met onze kleurrijke collecties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
4: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Heelweg West, dat is gemeente Oude IJsselstreek, is het nu 6,2 en in Horssen, gemeente Druten, 9,3. De zon schijnt flink en vanmiddag komen er zeker landinwaarts behoorlijk wat stapelwolken ook bij. Op een enkel licht buitje na blijft het wel droog met een zwakke tot matige noordoostenwind, maximaal 19 graden. De brandweer is gisteravond uitgerukt voor een melding van een industriebrand aan de Beekhoekweg in Lunteren, maar trof achter een schuurtje alleen een container met brandend afval aan. Het vuur was snel onder controle. En boa's in Apeldoorn troffen een trailer vol exotische dieren aan zonder de benodigde certificaten. De officier van justitie eist nu een boete van 25.000 euro voor de Italiaanse eigenaren. Meer Gelders nieuws lees je nu bij ons op de site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan kijk ik nog even of er op dit moment verkeer te melden is. Nee, dat scheelt.
5: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
6: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
7: Bloemen van Josmom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten, slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Josmom in Huissen.
6: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
8: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
9: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
10: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Paas van Blondie. Goedemorgen Gelderland. 6:04 is het. En terwijl veel jongeren vandaag voor het eerst dus de examens hebben en dus de afgelopen dagen vooral met hun neus in de boeken zaten, zijn er ook al leeftijdsgenoten die flink aan het ondernemen zijn. Job is 17, hij begon 2 jaar geleden auto's te poetsen in een werkplaats bij zijn ouders thuis. En inmiddels staan de klanten voor hem in de rij. Van doffe, vermoeide auto's maakt hij weer glimmende parels.
1: En waar zijn we nu, Job?
2: In mijn werkplaats.
1: Wat doe je hier?
2: Hier poets ik auto's in vakanties en vrije tijd. Polijsten, wassen, binnenkant, buitenkant. Alles.
1: Dat doe je allemaal alleen?
2: Allemaal alleen, ja.
1: Dat is jouw bedrijfje?
2: Ja.
1: Wat staat er voor prachtige auto?
2: Hier staat een Volvo 47. Ik denk uit de jaren 80, 90. En die ga ik helemaal netjes maken. Helemaal polijsten. En weer glimmend maken.
1: En heb je het jezelf allemaal aangeleerd? Of heb je hier nog voor gestudeerd? Of hoe werkt dit?
2: Filmpjes kijken, heel veel filmpjes kijken. En ik heb veel mensen gesproken die het ook veel doen. En heel veel vragen gesteld. En die hebben mij veel tips gegeven. Ik ga normaal 5 dagen in de week naar school. Dus dan doe ik vaak 's avonds even 1 auto. Elke avond probeer ik ermee bezig te zijn als het kan. En nu heb ik vakantie. En dan ben ik elke dag eigenlijk mee bezig, 5 dagen in de week. En dan kan ik 2 of 3 auto's in de week doen.
1: En als ik nou nog zo'n oude Volvo heb staan en die wil ik bij jou laten opknappen, wat kost mij dat?
2: Ik denk dat ik, hier ben ik dan 2 dagen mee bezig. En ik denk dat dat ongeveer €200 kost.
1: Oh.
2: Ja. Maar we moeten niet te hoog beginnen, dus.
1: Nee, dat is waar. Je begint net natuurlijk.
2: Ja, ik ben nu 2 jaar bezig, dus. Het wordt wel natuurlijk steeds iets duurder. Ik begon denk ik met een auto voor €100 helemaal poetsen. En daar was ik dan 2 dagen mee bezig. En inmiddels kost het natuurlijk wat meer, iets meer ervaring, dus dan is het ook iets beter. Het mooiste vind ik gewoon als je een auto helemaal vies binnenkomt en dat die, als die opgehaald wordt, dat de klant dan ook wel echt waardering heeft voor wat je gedaan hebt. Gewoon, je levert een nette auto af en het wordt gewoon echt mooi. Meestal, en dat gebeurt natuurlijk ook wel eens dat het niet helemaal perfect is, maar over het algemeen, de waardering vind ik gewoon heel mooi aan alles.
3: Het laatste nieuws, de lekkerste muziek en Frank van Dijk. Dit is Goedemorgen Gelderland.

0: The hardest part, het moeilijkste stukje. Ik hoop dat dat voor de leerlingen die vandaag beginnen aan hun examens, dat meevalt, het moeilijkste stukje. 6:11. Goedemorgen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ik heb, 20 minuten geleden ongeveer, een intro laten horen van een plaat die ik graag wil draaien nu.
1: Een goed begin.
0: Maar meer ook niet. Dat is het enige wat ik je gaf. En toch is dat al voldoende voor bijvoorbeeld voor Willy, maar ook voor Marcel of voor Leon, om daar dan Eric Idle in terug te herkennen. Of eigenlijk beter, voor de meeste mensen bekend als Monty Python. Want dat was het. Het is inderdaad uit de film Life of Brian. Always look on the bright side of life. Nou, dat vind ik zo'n mooie boodschap met het weekend voor de deur.
2: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Steely Dan en Do It Again. En daarvoor Eric Idle van Monty Python en Always Look on the Bright Side of Life. Het is 7:11. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Ja, Jeroen Elverink van Weerplaza, goedemorgen. Ik kreeg een appje van Leon die zegt: goedemorgen Frank, wil jij aan Jeroen vragen zometeen wanneer we regen krijgen? Want ik heb op mijn app gezien dat het pas maandag gaat komen. Klopt dat?
2: Nou ja, dat is natuurlijk al wel een hele grote spoiler zo, maar zeker. Pas maandag kunnen we op regen verheugen, tot die tijd blijft het nog droog. Wat nu verder wel echt opvalt, zijn de hele grote verschillen binnen Gelderland op dit moment.
0: Vertel.
2: Nou, in het westen is het veelal bewolkt, bij een graad of 10. Terwijl het in de Achterhoek, maar ook in het rivierengebied, of eigenlijk in de IJsselstreek, sorry, daar helder is. En aan de grond vriest het daar nu momenteel.
0: Oké, ja, dat is een koud begin van de vrijdag.
2: Ja, daar een koud begin, maar onder die bewolking is het 10 graden. En dat valt dan nog wel weer mee. Dus ja, wel grote verschillen deze ochtend.
0: Maar hoe vaak heb je in Gelderland een verschil op dit soort uren van 10 graden?
2: Ja, nee, dat heb je niet vaak. Nee. Dat heb je wel over het hele land soms, maar niet over zo'n kleine strook.
0: Nee.
2: Uiteindelijk gaat het zo meteen gewoon opwarmen. Overal zijn die verschillen weer rechtgetrokken. De bewolking in het westen trekt wat verder naar het westen toe. En de zon komt er dan even bij. Uiteindelijk ontstaan er ook stapelwolken. En dan kan het vanmiddag een graad of 18 worden.
0: Oké, en dat is dan wel gewoon overal in de provincie?
2: Ja. Heel de provincie gewoon prima weer vanmiddag. Ja.
0: En het weekend?
2: Nou, het weekend ziet er ook heel goed uit. Zeker morgen veel ruimte voor de zon. Een paar vriendelijke stapelwolken. Temperatuur een graad of 21. Zondag 19 graden, misschien ook nog wel weer lokaal 20. Maar die noordenwind trekt dan aan. En ja, begin volgende week gaan we dat zeker merken. Want maandag trekken er een paar buien over, dan gaat het eindelijk regenen. Maar later in de week wordt het echt wel fris.
0: Ja, wat is fris?
2: Ja, een graad of 13 maximaal.
0: Oké, dan gaan we echt weer terug. Nou, dan gaan we van het weekend extra genieten met elkaar. Zal ik over een uurtje bij jou terugkomen?
2: Is helemaal goed.
0: Afgesproken. Tot zo. Tot zo. En straks na 7:00 ook plaatdelict natuurlijk. Een verdachte plaat op vrije voeten waarmee jij, als je het procesverbaal goed beluistert en ontrafelt, kans maakt op een Radio Gelderland zaklampje. En dan hadden we gisteravond natuurlijk ook plaatsdelict op de radio. Het opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. En daar zat onder andere een driewielerdief in. Laat ik je zo even horen, want wie gaat er nou driewielers jatten? Doe je toch niet?

0: grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken, super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
0: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
3: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18 Sierbestrating.nl.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
7: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
6: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
8: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
6: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Jennifer, dankjewel. Verkeersinformatie, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en Everdingen. Daar liggen voorwerpen op de weg. Er staat nu 4 kilometer, 3 minuten extra reistijd en zijn 2 rijstroken dicht. Wat daar op de weg ligt, weet ik niet. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Zeven naar Knoopend Velperhoek. De gebruikelijke werkzaamheden aan de IJsselbrug vielen. Die is op dit moment 6 kilometer, kost je 8 minuutjes. Nou, als je dat vergelijkt met de afgelopen dagen, valt dat nog reuze mee.
10: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL-pak. €4,89. Mooi toch?
7: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
8: Goedemorgen Gelderland.

Gary Rafferty en Ride Down the Line. Goedemorgen Gelderland, het is vrijdag 8 mei. We krijgen vandaag een mooie lentedag. Volop zon, later wat stapelwolken, hooguit een licht buitje. Het wordt 19 graden vandaag, het weekend zelfs 20 tot 22... met vooral morgen ook veel zon. Daarna gaat het wind draaien en na het weekend wordt het duidelijk frisser. Maar eerst even de dag van vandaag, de eindexamens beginnen. En dat betekent weer spannende dagen voor duizenden scholieren in Gelderland. En de docenten adviseren, ga rustig zitten, blader je examen eerst even helemaal door, deel je tijd slim in, dus misschien eerst even die ene vraag die je wel weet en dan straks de tijd nemen voor die andere, wat lastigere opgave. En als de zenuwen toch opeens toeslaan, rustig ademhalen, weet dat je anders altijd nog een presentator kunt worden van de ochtendshow op radio. Een overzicht van het Gelders nieuws nu en dat wat in ochtendkranten staat geschreven. De Telegraaf schrijft dat het kabinet opnieuw probeert om overlastgevende asielzoekers sneller aan te pakken. Ze kunnen straks makkelijker ongewenst worden verklaard en zelfs een gevangenisstraf krijgen. Het Financieel Dagblad opent met Shell dat bijna 7 miljard dollar winst maakt in het eerste kwartaal. De oorlog in Iran stuwt de olieprijzen, maar toch daalde de koers. En de discussie over het belasten van die enorme winsten laait weer op. Trouw schrijft over groene beleggingen. Wie geld heeft gestoken in bedrijven die windmolens of zonnepanelen maken, ziet dat nu groeien. Normaal profiteren vooral olie- en gasbedrijven van zo'n energiecrisis, maar dit keer is het andersom. Op een school in Zuid-Holland slaagden voor het tweede jaar op rij alle MAVO-leerlingen voor het examen. 100% dus. De school zegt dat het geen doel op zich is, maar gewoon het resultaat van goed onderwijs. En de tip bij hun is dus niet alleen blokken in die laatste week, maar gewoon het hele jaar een beetje opletten, hè? En goed slapen. De brand die vorige week uitbrak bij het Harde bleek veroorzaakt door een oefening met springstof. Dat had volgens Defensie zelf niet mogen gebeuren. Voorlopig oefent Defensie bij droogte nu zonder munitie en open vuur. Kijk. In jeugdgevangenis De Hunnebergen in Nijmegen is het onrustig. Medewerkers worden bedreigd en aangevallen. Er is te weinig ervaren personeel en jongeren krijgen niet de behandeling die ze nodig hebben. De Hunneberg zelf zegt dat collega's zich over het algemeen veilig voelen, maar erkent dat het ziekteverzuim hoog is en dat het vinden van goed personeel een enorme uitdaging blijft. In het tv-programma In het Vizier van de Jager wordt hier de komende weken verder op ingegaan. David Attenborough, de man met de mooiste stem van de natuur, wordt vandaag 100 jaar. De BBC viert dat met een nieuwe serie over de tuinen van Engeland en een eerbetoon vanavond muzikaal met een groot concert vanuit de Royal Albert Hall. En het hoofd van Eddie Merckx is weer terecht. Het gezicht van het standbeeld van de kannibaal was er afgerukt door vandalen in België. Maar vier kinderen uit de buurt gingen op speurtocht en vonden het hoofd na een paar uur terug onder een struik. Dankzij een paar jonge speurneuzen dus kan het wieler-icoon straks hopelijk weer met het gezicht en al op zijn plek staan. Eind goed al goed. Hopelijk is dat ook voor de volgende zaak. Uit het programma Plaatsdelict van gisteravond. De driewielig dief in Harderwijk. Ik vertel er meer over na Sting. Dit is Englishman in New York. Goedemorgen.

0: En daar loopt hij.
1: De Engelsman in New York.
0: Sting was dat, Radio Gelderland. Goedemorgen.
1: Gisteravond hadden wij ons programma Plaatsdelict op tv. Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Met onder andere deze zaak. Midden in de nacht loopt er een man naar de fietsenstalling van een zorginstelling in Harderwijk. Twee elektrische driewielers staan daar, bedoeld voor mensen die er afhankelijk van zijn, verdwijnen die avond. En de politie zoekt die man met capuchon en hoopt dat er iemand is die meer weet.
2: Donderdagnacht 2 april. We zijn bij een zorginstelling aan de Guido Gezellenlaan in Harderwijk. De nacht verloopt rustig, tot we deze man in de verte aanzien komen lopen. De man loopt naar een fietsenstalling toe, maar als het licht aanspringt lijkt de man zich even te bedenken. Hij blijft namelijk stilstaan bij de deur. Vervolgens draait hij zich om en neemt duidelijk alle fietsen in zich op. Aan de schaduw op de grond is te zien dat de man 2 minuten later nog steeds bij de stalling staat. Maar dit keer laat hij weten dat hij er is. Want hij slaat het raam kapot. Het glas breekt in duizenden stukjes en vrijwel gelijk zien we de man naar binnen lopen. De man is hier duidelijk voor maar 1 doel en dat is de driewieler. Deze driewielers worden gebruikt door cliënten die er erg afhankelijk van zijn. Zo behouden cliënten hun vrijheid en zelfstandigheid. Maar daar heeft deze man maling aan. Hij knipt het slot door en tilt de fiets naar buiten. Op een andere camera zien we de man met een flinke pas met de fiets weglopen. Dan zou je denken, de buit is binnen. Maar nee hoor, niet veel later zien we hem weer opduiken. Want er staat er nog 1 in de stalling. En ook nu wordt het slot opengeknipt. En gaat de driewieler met wat moeite mee naar buiten.
3: Jennifer, waarom zou je dit in hemelsnaam doen?
4: Ja, dat is echt je eerste reactie. Wie doet nou zoiets? Hij steelt ook niet zomaar fietsen. Hij steelt elektrische driewielers van mensen die daar echt afhankelijk van zijn. Dus het zorgt ook voor veel verontwaardiging voor zowel de betrokkenen als voor de omgeving. Gelukkig is er wel goed nieuws ook te melden, want die fietsen die zijn al teruggevonden. Die zijn tijdens een surveillance door mijn collega's aangetroffen. En die fietsen die werden dus gevonden achter de garageboxen bij de Alberdink Tijmlaan. En de fietsen zijn ook weer teruggebracht naar de rechtmatige eigenaren. Dus gelukkig waren zij ze niet heel lang kwijt. Maar toch hopen we dat mensen ons meer kunnen vertellen over deze diefstal. Misschien heeft iemand wel de man bezig zien gaan met die fietsen. Misschien zijn er wel beelden gemaakt die wij nog niet hebben. Dan horen we dat heel graag. Mogelijk komt hij uit de buurt. Hij komt namelijk aanwandelen. Alle informatie over hem is welkom. Tippen kan gratis via de opsporingstiplijn op 0800 60 70 of anoniem via meldmisdaad anoniem.
1: Ja, het anonieme nummer is 0800 7000. Eline die appt ons nog vanochtend. Die driewielers zijn bij mij op het werk gestolen. Dus die werkt daar bij die zorginstelling in Harderwijk. En Eline laat ons weten, de cliënten zijn erg blij dat de driewielers tenminste weer terecht zijn. Maar noemt het ook een laffe daad. Dat is het inderdaad. Dus hopelijk kunnen we ook er nog achter komen wie deze man is die dat heeft gedaan. Adam James nu op de radio. Deze is zo lekker.

0: Nou, niks te veel gezegd, toch?
1: Het is echt fijn. Etta James. And I just want to make love to you.
0: Plaatdelict. Hadden we net plaatsdelict, nu plaatdelict.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Want we hebben weer een verdacht dossier, een verdachte plaat voor je klaar liggen. Ik ga het procesformaal voorlezen. En als jij weet welke plaat ik bedoel, welke ik vandaag zoek, dan maak je kans op een Radio Gelderland zaklamp. Het enige wat je daarvoor moet doen is doorgeven via de app de titel en de artiest van de volgende plaat. Wij behandelen een situatie in een café vandaag, een horecagelegenheid. Daar zit een groep mannen, die heeft zich verzameld rond de tafel met wijn en muziek. Volgens de verklaring betreft het hier buitenlandse arbeiders, gastarbeiders, die na hun werk samenkomen ver weg van hun thuisland. En in het relaas wordt beschreven hoe ze drinken, hoe ze zingen en hoe ze praten over vroeger. Terwijl de sfeer wordt gekenmerkt door heimwee en gemis. Ja, wat is er dan mis? Ze zijn eenzaam. En de betrokkenen merkt op, deze groep ogenschijnlijk buiten het dagelijks leven van de omgeving staat en nauwelijks aansluiting vindt met die samenleving waarin ze verblijven. Wat op het eerste gezicht dus een gezellige avond lijkt, blijkt bij nadere beschouwing een moment van samen zijn in afzondering. De sociale uitsluiting van gastarbeiders, die staat hier centraal. Een groep structureel aan de rand van de maatschappij. De sociale uitsluiting en de marginalisering van de gastarbeider. Wie zoeken wij? Wij zoeken een Oostenrijkse zanger en componist uit de jaren 70. Bekend om zijn verhalende chanson. Ze zingen over thuis, maar ze zijn ver van huis. En de wijn verbindt, maar ook het gemis verbindt deze mannen. Ik ben benieuwd. Frank@gld.nl, als je het weet, de titel en de artiest. En je mag het ook appen, hè? 06-22-22-1342. Dit is Sommieux.

0: Hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus.
1: Het grootste assortiment geraniums, terras- en balkonplanten van Gelderland vindt u bij bloemenkwekerij Jos Mom in Huissen. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis.
2: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: Mitsie!

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
4: 8:01 in Zwolle, Oost-Gelre is dat, 4,9 in Kerkwijk, Zaltbommel, daar is het alweer 10,1. De zon schijnt flink en vanmiddag komen er zeker landinwaarts behoorlijk wat stapelwolken nog bij. Op een enkel lichtbuitje na blijft het droog met een zwak tot matig noordoostenwindje en maximaal 19 graden. Na incidenten met kokend water en een steekpartij groeit de onrust in jeugdgevangenis De Hunneberg in Nijmegen. Personeel spreekt van toenemende agressie en aanhoudende personeelstekorten. En ouders van de Willy Brodersschool in Groenlo blijven onrustig, ondanks nieuwe uitleg van de schoolbestuurder over de toekomst van de school. De discussie over de huisvesting en mogelijke fusie met een andere school zorgt voor veel onzekerheid. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie, de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velbroek door werkzaamheden aan de IJzerbrug. Op dit moment 8 kilometer file en dat kost je zo'n 17 minuten extra. En op de A28 richting Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek is een ongeluk gebeurd. Daar kom je één afgekruiste rijstrook tegen.
5: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
6: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en dat alles goed geregeld is. Op 9 mei opent Velderhof een nieuwe winkel in Nijmegen. En om dat te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Wiegensweg 180 in Nijmegen. Ook op Tweede Pinksterdag geopend.
5: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
7: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
11: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
10: En voor de sta-opstoel van Toon.
12: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Randy Crawford en de Crusaders en Street Life. Goedemorgen. Vrijdag 8 mei is het. Bijzonder verhaal dit over het voetbal. Dan heb ik nog niet over het WK voetbal. Dat is pas, bijna over een maand, hè? Ja, 11 juni begint het WK voetbal. Nee, wat doet een doelpunt van Dennis Bergkamp eigenlijk met iemand die bijna alles is vergeten? Alzheimer Nederland heeft een middag georganiseerd voor mensen met dementie om samen iconische voetbalmomenten terug te kijken. En dan maakt dat Dennis Bergkamp, toch veel meer los dan je denkt.
1: In het verleden zijn ze naar voetbalwedstrijden geweest aan de hand van hun vader, met hun vrienden. Ze hebben samen overwinningen gevierd en bittere nederlagen omgehuild, zeg maar. Dus dat is emotioneel geladen. En wat we inderdaad zien is dat mensen die niet meer zich kunnen herinneren wat ze gisteren geluncht hebben, maar nog wel kunnen vertellen de opstelling van Willem II, wat de beker won in 1963 bijvoorbeeld.
0: Ja, bijzonder hè, dat soort feitjes dan dus wel blijven hangen, omdat er een bepaalde emotie aan gebonden zit. Die middag werd ook bijgewoond door oud-bondscoach Bert van Marwijk. Hij zag het met eigen ogen natuurlijk, hè, dat moment.
2: Er werden oude beelden getoond. Dan moesten zij raden wat dat was. Maar die beelden werden ook nog wat verbloemd. Iemand anders, zeg maar, de beelden naspeelde op een voetbalveld. Dus zeg maar de iconische situatie met Rob Renzebrink in 78 in Argentinië.
3: De bal op de paal.
2: Dat werd nagespeeld, juist. En dan moesten die mensen raden welke speler dat was.
0: En dan weten ze dat dus gewoon, de bal op de paal van Renzebrink. Het project heet Voetbalherinneringen. Inmiddels doen zo'n 47 clubs in Nederland hier aan mee, met Alzheimer Nederland. En het idee komt eigenlijk uit Schotland. En het werkt dus verrassend goed, want juist de oude herinneringen, die zitten er nog wel. Hoe verder terug eigenlijk, hoe scherper het beeld. Bijzonder, hè? Iemand die dus soms zijn eigen naam niet meer weet, roept wel zo meteen gelijk de strafschop van Neeskens voor je op. 1974? Ja, exact. Kijk, ik moet erover nadenken. Zij niet. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling nu.

0: heeft zo'n gevoel in zijn lijf en hij kan dat maar niet tegenhouden, hè, die Justin Timberlake.
1: Plaatdelict.
0: Wij door met Plaatdelict, de oplossing. De laatste zaak van deze week is ook weer opgelost. Met dank aan de luisteraar. Dank daarvoor voor het meedenken en vooral het opsturen van de oplossing via de mail of de app. We hebben de dader kunnen pakken. We hadden te maken met een sociaal kritisch slagerlied dat de eenzaamheid en de lage acceptatie van de Griekse gastarbeider aan de kaak stelt in Duitsland. Ja, we pakken alles. Het nummer beschrijft weemoedig hoe deze mensen in een donker café hun heimwee verdrinken. Zich onbegrepen voelen door de Duitser en die het nummer zelf als een gezellig meezingfeestje beschouwt. Maar het lied schetst eigenlijk een heel somber beeld van het leven van die gastarbeider, de gastarbeider. In de jaren 70 was dit, hè. Zij werkte hard, maar voelde zich niet thuis in Duitsland. Het is een ontmoeting in een Griekse taverna waar de sfeer gelaten is. De trieste inhoud van het lied, mede door de aanstekelijke melodie, maakte dat het vaak verkeerd wordt geïnterpreteerd. Men denkt, ah, dit is een vrolijk vakantienummer. Maar dat is het dus niet. Het is wel een van de meest bekende nummers van deze zanger. Maar het is wel eentje met een diepere laag achter die melodieuze slagerklank. En dat werd geraden door Lies en door Dini. En door Alex. Maar ook door Annie. Goedemorgen, Annie.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, vanuit Uggelen.
2: Uit het mooie Uggelen.
0: Uit het schitterende Uggelen.
2: Ja, de zon schijnt.
0: Ja, heerlijk. Ja, dat hebben jullie, dat hebben jullie vaak wel goed voor elkaar daar in Uggelen, die zon.
2: Is het zo?
0: Ja, vind ik wel.
2: Ja, het is echt. Het zonnetje schijnt heerlijk. Dus het is nog wel koud 's morgens, maar het komt wel beter.
0: Ja, op sommige plekken was het zelfs een beetje aan het vriezen aan de grond. Het was echt,
2: dat hoor ik elke keer 's morgens ook van de nieuwsman. Dat het soms net op het vriespuntje ligt.
0: Ja, dan stap ik, op de fiets en dan denk ik brrr.
2: Oh, ja, precies. Als je 's morgens vroeg weg moet, dan is het inderdaad handschoentjes nog aan, denk ik.
0: Ja, zeker. Ja, ja.
2: Ja.
0: Wat ga je doen vandaag, Annie?
2: Nou, ik krijg zo dadelijk een tante van 93 op bezoek. Die moet naar het ziekenhuis. Die komt dus even koffie lekker drinken bij ons. Mm-hmm. En daarna ga ik lekker boodschappen doen.
0: En die help je even, die breng jij?
2: Nee, die komt met haar zoon. Moet nagaan. 93, dan heeft nog een zoon van 73. Dus die komen gezellig op de koffie.
0: Dat is toch grappig, hè? Ik kom even met mijn zoon langs, 73.
2: Ja, precies. Leuk, hè?
0: Ja, wat goed zeg.
2: Maar goed, en daarna gaan we even lekker samen boodschappen doen. En voor de rest eventjes natuurlijk elke ochtend dat Plaatdelict luisteren. Lukt me nooit. En nu wist ik hem eigenlijk, toen je hem noemde, toen je zei Oostenrijkse componist, wist ik hem eigenlijk gelijk.
0: Want
2: ik heb hem nog even nagecheckt en het klopte. Dus ik denk, ja, kan niet anders.
0: Nou, heel goed dat je hebt, want om wie gaat het?
2: Het gaat om Udo Jurgens met Griekse wijn.
0: Ja, Griekse wijn, Udo Jurgens. Ik ga hem speciaal voor jou draaien.
2: Nou, geweldig. Ja, ik vind het een prachtig nummer.
0: Nou, dat vinden heel veel mensen, want ik kreeg niet alleen de goede inzending binnen, maar ik kreeg ook vooral appjes binnen van, ja, leuk, draaien. Dus dat ga ik doen.
2: Ja.
0: En we gaan een zaklamp richting Uggelen sturen.
2: Nou, geweldig.
0: Ja.
2: Dankjewel.
0: Alvast een goed weekend, hè?
2: Ja, voor hetzelfde, Frank.
0: Doei.
2: En een fijne uitzending nog.
0: Dankjewel.
3: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Plaatdelict opgelost vandaag. Met dank aan jullie en aan Annie dus. Udo Jurgens, Griechische wijn.

0: appjes, dat is dan zo grappig om te lezen. Alex, ja! Met dank aan mijn vrouw, het is gelukt. En Ton laat ook weten, ik had het ook een keertje goed. En ik woon ook in Uggelen, net als Arnie die we net hoorden. Nou, mooi is dat. Ja, dank iedereen voor het meedenken. Plaatdelict is opgelost. Udo Jurgens was het dus. Heb jij nou ook een tip voor ons voor een plaatdelict? Die kun je dan doorgeven via frank@gld.nl of een appje naar de studio. En wat je ook zou kunnen doen, is dat je even de plaatselijke politie tipt.
1: Zaak gesloten.
0: Kunnen ze vast waarderen. Het is 7:50 geworden, tijd voor het weerbericht. En dat krijgen wij vanochtend van Jeroen Elverink. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, er is een bijzondere situatie eigenlijk aan de hand vanochtend in onze provincie. Want we hebben het wel eens over temperatuursverschillen binnen de provincie. Nou, daar gaat het over als je van het ene hoekje naar het andere hoekje gaat, vaak maar over een paar graden. Maar vanochtend is het echt wel bijzonder, hè?
2: En vanmorgen vroeg was het echt best wel bijzonder te noemen. De temperatuur lag aan de grond, onder nul in de Achterhoek. Terwijl het een graad of 10 is of was in het rivierengebied en in de Gelderse Vallei. Ja, toch wel een fors temperatuurverschil. Maar het temperatuurverschil wordt nu al een beetje opgeheven. Want daar waar het zo koud was, schijnt nu de zon. En daar warmt het dus al op. Daar is het nu een graad of 7. Terwijl het onder de bewolking een graad of 9 is. Dus die verschillen zijn afgelopen uur al behoorlijk opgeheven. En we zien nu een vrij scherpe grens over Gelderland heen. Met aan de ene kant in het oosten volop zon. En aan de andere kant volop bewolking. Uiteindelijk krijgt de zon de overhand ook in het westen. Dus daar komt de zon er zo meteen ook bij. En dan volgt er een aantal best wel mooie en zonnige uren.
0: Oké. Nou, daar gaan we dan lekker van genieten deze vrijdagmiddag. En dan gaan natuurlijk onze gedachten al een beetje naar het weekend zo langzaamaan. Dan ben ik wel benieuwd, krijgen we ook een mooi weekend van jou?
2: Ja, vanmiddag nog wel een paar stapelwolken die uiteindelijk weer gaan ontstaan. En dan een temperatuur van 18 of 19 graden. En morgen wordt dan de warmste dag van de week met temperaturen van 20 of 21 graden. Opnieuw weer vrij veel zon, misschien nog wel iets meer zon dan vandaag. In de middag ook een paar stapelwolken. En niet al te veel wind uit oostelijke richting. Dus ja, morgen wordt echt een topdag. De barbecue zou zelfs aan het eind van de dag gewoon aankunnen. En zondag, dan wordt het ook nog wel warm. Maar dan komen er wel wat meer wolkenvelden opzetten. En de wind uit het noorden trekt aan. Zo rond het middaguur is het waarschijnlijk 20 of 21 graden. Aan het eind van de middag is het misschien nog maar 14, 15 graden. Dus dan zou ik zeker niet barbecuen op moederdag.
0: Nee.
2: Dan kan de jas wel aan. En de jas kan zeker maandag aan, want dan wordt het echt fris. De temperatuur gaat dan naar 12 of 13 graden.
0: Oké, dus als je nog geen cadeautip hebt voor je moeder voor zondag, een jas zou...
2: Geen barbecue.
0: Geen barbecue.
2: Tenzij je schoonmoeder niet mag of zo.
0: Ja, oké. Helemaal goed, dankjewel. En over een uurtje weer?
2: Ja, is goed. Tot straks.
0: Bij deze afgesproken. En wij gaan naar Susan Vega en DNA. Die zijn al begonnen, hoor je? Dit is Tom's Diner op Radio Gelderland. Het is 7:58. Goedemorgen allemaal.

0: of bijzondere hobby die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolgergezocht.
1: Isolatiecheck, nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
2: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
3: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
2: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
4: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
5: Een stuk minder betalen en toch lekker slopen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
6: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
10: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten: oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
9: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
11: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
9: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Jennifer, dank je wel. Verkeersinformatie. De A12 richting Arnhem bij de IJsselbrug. Door werkzaamheden staat er op dit moment 6 kilometer, een kwartier vertraging. Er is 1 rijstrook dicht op de A28 richting Zwolle, tussen Wezep en Zwolle-Zuid. Dat komt door een ongeluk. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle, tussen Heerden en Knoopend Hartmenbroek. Door dat ongeluk op de A28, ook daar een file, 6 kilometer, 12 minuten.
13: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
14: Ervaar de rust. Beleef de ruimte. Tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
13: Betting Ressing, nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingressing.nl.
15: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
16: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
17: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Goedemorgen Gelderland.

0: Abba, je dagelijkse dosis was dat weer. Knowing me, knowing you. Goedemorgen, het is 8:08. De zon gaat vandaag goed haar best doen. Vanmiddag komen er wel een paar stapelwolken bij. Het blijft vrijwel overal droog. Maximaal 19 graden wordt het vandaag. Het weekend wordt zelfs zomers, 20 tot 22 graden. Vanaf maandag stroomt er koudere lucht de provincie binnen en dan zakt het kwik weer naar de 13. Tussen die lentezon door vandaag begint ook de examenperiode. Voor veel jongeren in Gelderland is dat nu echt menens. Hè? 3 uur lang knallen in de examenzaal. Succes allemaal. En de tip van mij en Frits hier in de studio is wat ook alle deskundigen zeggen. Blijf zoveel mogelijk bij je normale ritme. Dus nu niet eens liters koffie erin gooien als je normaal een kopje kruidenthee drinkt. Vertrouw erop, je hebt hier jaren voor gewerkt en je kunt dit. Wat ons betreft ben je goed zoals je bent. Nou, dat is toch lief. Krijg je van mij ook even een overzicht van het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de kranten op de voorpagina hebben staan. De Telegraaf schrijft dat het kabinet opnieuw probeert om overlastgevende asielzoekers sneller aan te pakken. Die kunnen straks makkelijker ongewenst worden verklaard en zelfs een gevangenisstraf krijgen. De brand die vorige week uitbrak bij het Harde bleek veroorzaakt door springstoffen en dat had volgens Defensie zelf niet mogen gebeuren. Voorlopig oefenen ze bij droogte zonder munitie en open vuur. In de gemeenteraad van Nijmegen is iets ongewoons gebeurd. Raadslid Jeroen Meesters van Forum voor Democratie wilde 2 mensen aanstellen die hem helpen bij vergaderingen. Normaal is dat een formaliteit, maar andere partijen vroegen om een stemming en wezen beide namen af. Burgemeester Bruls stak zijn verbazing niet onder stoelen of banken, want zo'n stemming had nooit mogen plaatsvinden. Meesters staat er dus nu alleen voor en zegt zo zijn raadslidwerk niet goed te kunnen doen. Het is stressen dus voor de 145.000 leerlingen die vandaag beginnen aan de examens. Dat geldt ook voor de docenten trouwens, die hun vraag hebben ingestuurd. Zij vragen zich nu af of hun vraag terechtkomt in het examen.
1: Ja, je hoopt natuurlijk dat de leerlingen het goed gaan doen en dat de onderwerpen die je behandeld hebt in de klas enigszins terugkomen in het examen.
2: Als je dan een vraag van jezelf ziet, maak je dan een sprongetje van vreugde?
1: Dan hoop ik vooral dat de leerlingen ze heel goed maken.
0: Ja. De Amerikaanse minister Rubio is op bezoek geweest bij paus Leo in het Vaticaan. Dat was nodig ook, want president Trump haalde de afgelopen weken flink uit naar de paus. Na een gesprek van ruim 2 uur lijkt de lucht weer een beetje geklaard. En heb je het al gehoord? Ze gaan weg. De Nibbit Rings. Je weet wel, die chipjes die je als kind dan om je vingers deed. Niet alleen als kind trouwens. En dan 1 voor 1 afknabbelde. Op de verjaardag, bij de voetbalclub, op school als iemand trakteerde. Generaties zijn ermee opgegroeid. Cheetos haalt ze nu uit het assortiment omdat ze zich willen focussen op snacks met meer smaak en voedingswaarde. Op sociale media wordt massaal gerouwd. En je kent het wel, je loopt tijdens je vakantie 's ochtends naar het zwembad en alle lichtstoelen liggen al vol met een handdoek. Niemand te bekennen, maar de plekken zijn bezet. Soms is het al voor het ontbijt zo, ondanks dat het resort er eigenlijk een verbod op had. Een Duitse toerist op het Griekse eiland Kos pikte dit niet langer, stapte naar de rechter en krijgt nu gelijk. De reisorganisatie had moeten ingrijpen, blijft dus in gebreken en er krijgt nu bijna 1.000 euro boete die hij aan de meneer moet terugbetalen. Handdoekje leggen, niemand zeggen en betalen dus. Want ja, het is toch niet de vakantie die je had geboekt. Als je de hele dag bij het zwembad had willen liggen en dat niet kunt en je wel die belofte hebt gekregen. Ja.

0: Daydream Believer van The Monkees in de vorm Mike and the Mechanics en Silent Running. Goedemorgen Gelderland, vrijdagochtend is het, 8:20 bijna. Als jij het noodnummer belt en dus de politie aan de telefoon krijgt, dan bel je eigenlijk met Apeldoorn, wist je dat? Daar is de meldkamer. Er komen dagelijks honderden telefoontjes binnen. Een flink daarvan is eigenlijk ook helemaal geen noodgeval. Maar op dat moment is dan wel de lijn bezet voor iemand die wel echt hulp nodig heeft. Jarno werkt nu sinds 2 jaar als centralist op de meldkamer in Apeldoorn. Wat hij meemaakte in het begin van zijn werk daar was meteen behoorlijk heftig.
1: 112 brandweer, wat is de locatie van het noodgeval? Ik ben brandweercentralist hier op de 112 meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn. Toen ik hier, ik denk 2-3 weken klaar was met de opleiding, zat ik hier in een nachtdienst, kreeg ik een telefoontje van iemand die was met de auto van de weg geraakt. Die wist niet zo goed waar hij was op dat moment. Met onze middelen die wij kunnen gebruiken om iemand zijn locatie te achterhalen, erachter gekomen waar die persoon op dat moment zich bevond. Eenheden zo snel mogelijk aangestuurd en gelukkig was de brandweer daar heel snel. En konden ze die persoon net op tijd uit de auto halen. Anders zou de auto volledig vol met water zijn gelopen en zou die persoon verdronken zijn. Je probeert iemand tips te geven om toch boven water te blijven. En op dat moment is het gewoon een kwestie van hopen dat de eenheden daar zo snel mogelijk zijn om die persoon te bevrijden.
2: En hoeveel belletjes krijg je gemiddeld op een dag of in een week?
1: Gemiddeld zijn dat er 100 tot 150 per dag die hier binnenkomen. Welk huisnummer? Een persoon kan bijvoorbeeld helemaal in paniek zijn als de kat in de boom zit. En de andere persoon kan heel rustig klinken als bijvoorbeeld zijn of haar woning in brand staat. Het gebeurt met enige regelmaat dat mensen 112 bellen terwijl het eigenlijk niet de bedoeling is. De 112 lijnen die zijn ook maar beperkt beschikbaar. Dus ze kunnen tegelijkertijd maar zoveel mensen 112 bellen. Dat betekent dus ook dat mensen die 112 bellen voor iets wat niet 112 waardig is, dat zij wel een lijn bezet houden. En wat we ook best vaak horen is, ik wist niet zo goed wie ik moest bellen. Dus ik bel de brandweer maar. Want jullie hebben vaak wel een oplossing. En vaak hebben we die ook. Maar sommige dingen zijn gewoon niet voor de brandweer weggelegd.
3: Wij zijn opgeleid om daar een keuze in te maken, wel of geen brandweer. Sommige mensen kunnen heel dwingend zijn van jullie moeten even daar de brandweer naartoe sturen. Maar sommige dingen zijn gewoon voor de brandweer geen taak.
2: Wanneer moeten mensen jullie wel bellen?
3: Mensen moeten ons bellen als zij twijfelen of dat het 112 waardig is. Dan is het advies bel vooral. En dan kunnen wij al snel laten weten of dit wel iets voor de brandweer is of niet. Of voor het geen spoednummer van de brandweer. Heb je een melding en het heeft geen spoed, bijvoorbeeld de welbekende kat in de boom, bel het geen spoednummer van de brandweer, 0900 0904. Bel je voor een brand, bijvoorbeeld je ziet ergens rook uit een gebouw komen, bel ten alle tijde 112. Ook voor ongevallen, ook voor incidenten met gevaarlijke stoffen. Bij twijfel altijd 112 bellen.
0: Ja, dan dus wel. En dan krijg je dus misschien ook gewoon Jarno aan de telefoon. Dat is toch grappig? Hé, Jarno, ik heb jou gehoord op de radio. Oh ja, sorry, er is brand. Wil je komen?

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar, hoor, buurman.
1: Aan je toon.

0: de mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
1: Woonboulevard Zutphen is Hemelvaartsdag vanaf 11 uur geopend. Pollaan 50 in Zutphen.
2: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
3: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
2: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
4: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
7: Schrijf wel een nieuwe prijs van een bed. Bislieb Reverbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleep Reverbis.
6: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
7: Een stuk minder betalen en toch lekker slopen. Slop slimmer. Sleeprefurbish.com.
8: 8:30 exact is het. Goedemorgen Gelderland. Eens even kijken, wat zullen we dus bijpakken? Zeeuwend? In Zeeuwend. In Zeeuwend is het 6 graden, in Molenhoek is het 9 graden. De zon schijnt flink vandaag. Er komen vanmiddag wel wat stapelwolkjes bij, landinwaarts. Op een enkel lichtbuitje na blijft het vandaag droog. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind en het wordt 19 graden. Papierfabriek Koldenhoven in Eerbeek is failliet verklaard, waardoor 110 medewerkers hun baan verliezen en het dorp opnieuw een eeuwenoud bedrijf kwijtraakt. En een uitslaande brand heeft gisteravond gewoed in een leegstaand voormalig bejaardenhuis aan de Snippendaalseweg in Rhede. De politie vermoedt brandstichting. Het is niet de eerste keer dat het in het leegstaande pand gebeurt. En ze hebben het pand gisteravond gecontroleerd laten uitbranden. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Op dit moment staat er weer een file natuurlijk op de A12 bij de IJsselbrug vanwege de werkzaamheden vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek, 18 minuten over 7 kilometer. Op de A28 was een ongeluk gebeurd, maar de weg is nu weer vrij. Er staat nog wel 4 kilometer, kost je 4 minuten tussen Weesup en knooppunt Hattemerbroek.
0: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
9: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en dat alles goed geregeld is. Op 9 mei opent Velderhof een nieuwe winkel in Nijmegen. En om dat te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Wiegensweg 180 in Nijmegen. Ook op Tweede Pinksterdag geopend.
10: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter horen, beter leven.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
13: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
12: En voor de aangepaste fiets van Maria.
14: En zo kan ik er weer op uit.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Nu, later en altijd.
16: Ga je bijna met pensioen?
17: Ja.
16: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
17: Nee.
16: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Medipoint.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe.
17: En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
19: Ik krijg een vakantiebroertje.
20: Huh?
19: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
20: Cool, wil ik ook.
21: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
22: EuropaKinderhulp.nl.
23: Goedemorgen Gelderland.

Freddie Mercury zingt met Queen. Ook een beetje een eerbetoon aan Elvis. Hè? Dat hoor je natuurlijk wel in terug met die gitaar ook. Een van de weinige nummers waarbij Freddie ook zelf op gitaar speelde altijd als ze het live deden. 6:08. Goedemorgen. Misschien volg jij die serie wel via Videoland over Maxima. De tweede seizoen is inmiddels online en wordt goed bekeken. Maar nu zijn ze bezig voor het derde seizoen. En Videoland zoekt daarvoor nieuwe prinsesjes. Meisjes worden gezocht tussen de 7 en de 14 jaar voor de rollen van Amalia, Alexia en Ariane. Want in het derde nieuwe seizoen maken we een sprong in de tijd en krijgen de dochters van het koningspaar ook een grotere rol. En ook Willem-Alexander en Maxima zelf worden gespeeld dan door nieuwe acteurs. De serie over het leven van Maxima is inmiddels aan meer dan 80 landen verkocht. En nu mogen dus ook nieuwe jonge talenten auditie doen. En er kan van alles uitkomen, hè? Want het mag inmiddels al bekend zijn dat de acteur en de actrice van seizoen 1 en 2 van Willem-Alexander en Maxima ook in het echte leven wat kregen. Een romance. Inmiddels weer uit volgens mij, maar ja, wat is het leven? Celine Dion, and I'm Alive voor je nu.

Céline Dion en I'm Alive op Radio Gelderland. Goedemorgen. Tijd voor het woord van de dag. Dat pakken we iedere dag mee om... dat geven we mee, moet ik eigenlijk zeggen. Om op de kou om over na te denken en misschien om lekker te gebruiken. Dat komt allemaal uit de Dikke van Dijk. Dat is mijn bescheiden eigen woordenboekje. Vol met vergeten taalparels. En het woord wat we vandaag gebruiken is... Olijk. Olijk is een woord dat... toch eigenlijk wel direct een glimlach op je gezicht tovert. Hè? Het betekent grappig, maar dan op een ondeugende, vrolijke manier. Dus als iemand een olijke blik in de ogen heeft... dan weet je dat er een grapje aankomt... of dat diegene aan iets leuks zit te denken, iets leuks in de zin heeft. Het is een soort schattig ondeugend. En de herkomst van het woord olijk is eigenlijk best verrassend... want heel vroeger, honderden jaren geleden... was olijk helemaal niet zo positief. Dat betekende toen slecht of boosaardig. Gelukkig is het woord door de eeuwen heen een stuk vriendelijker geworden. En nu gebruiken we het eigenlijk alleen nog maar voor die gezellige, guitige vrolijkheid. Maar ik vind het altijd bijzonder hoe woorden kunnen veranderen. We kunnen het danken, dit woord, dat we dat vandaag hebben aan Bart en Henny uit Duiven. Die kwamen het woord tegen bij een bord bij een kapper in Deventer. De olijke kapper. En Henny schrijft mij, volgens mijn man Bart zou dat toen een prachtig woord zijn voor jouw rubriek. En daarom hebben we je gemaild. Woorden die je niet vaak meer hoort, dus bij deze kun je zeggen, nou kijk, die Bart en Henny. Zij kijken met een olijke blik de wereld in terwijl ze door Deventer wandelen. Of opa Bart vertelde met een olijke twinkeling in zijn ogen over de avonturen van vroeger. De kapper had een olijke naam gekozen voor zijn zaak, waardoor je direct met een goed humeur binnenstapte. Hoewel ze zeiden dat ze braaf waren, verraadde hun olijke lach dat ze eigenlijk een streek hadden uitgehaald. Probeer hem vandaag maar eens ergens te laten vallen. Het woord olijk. Wie weet levert het een leuke reactie op. Of moet iemand er in elk geval even om glimlachen. En voor Bart en Henny, heel veel plezier nog met jullie volgende citytripjes. En dank voor het doorgeven. Wordt gewaardeerd. The Temptations hoor je nu. En papa was een Rolling Stone.

0: Temptations. En papa was een Rolling Stone. En ik gaf je het woord voor vandaag mee, Oolek. En dat brengt Jos gelijk bij de herinnering aan een kinderboekenserie van vroeger. De Oolekke Tweeling. Ja, dat is inderdaad zo. Bijna 9:10. Zometeen Rob Klaars met Op de Koffie. Maar eerst nog even het weer met Jeroen Elverink. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, als je vroeg deze kant op komt, zoals Frits en ik, dan is het nog best frisjes. Sterker nog, op sommige plekken in de provincie was het echt rond het vriespunt, hè?
1: Ja, vanmorgen vroeg vroor het zelfs 2 graden aan de grond in de hoek van Winterswijk, Achterhoek. Ja, toch echt wel fris. De ijsheiligen moeten nog komen, dus op zich niks geks. Maar nu ligt de temperatuur echt weer ruim boven nul, een graad of 10. In de gebieden met zon is het wat warmer zelfs. Dus het begint zichzelf om te keren. Vanmorgen hadden we natuurlijk die hoge temperatuur in de delen waar het bewolkt was. Maar die bewolking die lost nu ook langzaam aan op in het westen. En de komende uren komt de zon er dan overal bij. Er staan ook stapelwolken en dan wordt het vanmiddag 18 of 19 graden. Dus helemaal geen slechte middag.
0: Helemaal geen slechte middag, nee. En dan krijgen we een hele mooie zaterdag, hè?
1: Ja, morgen wordt de warmste en ook deels de zonnigste dag van de week. De temperatuur gaat naar 20 of 21 graden. Daarbij niet al te veel wind uit oostelijke richting. In de middag weer een paar stapelwolken. Maar die stapelwolken zullen wat minder groot zijn dan de voorgaande dagen. Dus ja, echt een prachtige dag morgen. En ook zondag, moederdag, echt nog wel een heerlijke dag. Veel ruimte voor de zon, later wat meer wolkenvelden. Zo rond het middaguur ligt de temperatuur rond de 18 tot 20 graden. Eind van de middag wordt het wel fris, want die noordenwind die neemt wat koudere lucht mee.
0: Oké, en die koudere lucht die hebben we dan volgende week zeker?
1: Ja, maandag is het echt wel fris. 12, 13 graden, een paar buien, een stevige noordenwind. Ja, echt wel guur te noemen. Beetje herfstachtig in de lente. Ook de dagen daarna temperaturen rond 13 graden, af en toe een bui. Ja, dat echte lente of zomerweer, dat is wel even verleden tijd.
0: Oké. Jeroen, dankjewel.
1: Geen dank, tot straks bij Rob.
0: Tot straks, hè, bij Rob. Inderdaad, helemaal goed. Ik zit even te kijken of Rob in de buurt is. Nou, weet je wat, we gaan gewoon anders even naar Mr. Mister. Een Kyrie. Rob zal het vast wel zijn, hoor, 9 uur. Ik zie hem alleen niet echt. Ik had hem vanochtend wel gezien. Nee, hij is er wel.

0: en Mr. Mister op Radio Gelderland. 9:05. Zometeen tussen 9 en 12 op de koffie met Rob Kleijs. Vroeg me alleen net even af, waar is meneer Kleijs? Waar is hij, waar is hij? Maar toen kreeg ik een tip via de app van Omroep Gelderland. Lies die zegt, Rob is bij de koffieautomaat.
1: Ja, hierboven is hij kapot, dat is verschrikkelijk, hè? Dus we lopen nou met een man of 20 al een half uur op en neer. Naar beneden en naar boven.
0: Is toch alleen maar goed?
1: Ja, dat is goed voor de beweging. Maar...
0: de beweging, extra trappetje.
1: Ja.
0: Maar dan zie je opeens hoe vaak zo'n apparaat wordt gebruikt. Ja, toch?
1: Hoe essentieel koffie is voor de mens. Ochtends. Ja.
0: Heb je het echt nodig, ja? Om maar op te starten?
1: Wel een beetje, hoor. Om op te starten. Ja, dat merk ik wel. Dat is zo zwart mogelijk. En dan,
0: Want ik heb ook wel eens gehoord dat er bijvoorbeeld ook mensen zijn... die dus juist heel rustiger worden. En dat bijvoorbeeld gebruiken voor het slapen gaan.
1: Voor? Met cafeïne erin?
0: Ja, die dus een kopje koffie nemen en dan gaan slapen. En dan lekker op slapen.
1: Ja, alles kan, maar...
0: Terwijl je zou zeggen, cafeïne,
1: ja, daarom. Als je juist op, analyseert, dan zou het een beetje een peppertje moeten zijn. Maar ik heb ook geen last van 's avonds koffie. Klopt ook wel. Ja.
0: Hey, waar wil je het over hebben zometeen?
1: Hey, moederdag, wat heb jij geleerd van je moeder?
0: Zondag is het moederdag. Ja. En jij stelt de vraag, wat heb jij geleerd van je moeder?
1: Ja.
0: Misschien hebben jou gelijk iets naar binnen.
1: Ja, maak je niet te druk. Maar dat is, ja, het heeft wel te geroepen.
0: Heb je jezelf gehoord vanochtend?
1: Dat bedoel ik.
0: Dus willekeurige ochtend.
1: Wat zou je hebben
0: hier bezig met de ochtendshow? Dan komt Rob binnen.
1: Behalve als de koffie op is.
0: Over van alles maak jij je druk, toch?
1: Ja. Nee, daarom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus je hebt het wel meegekregen?
1: Ik heb het wel meegekregen. Zo ja, wat heb je meegekregen?
0: Je hebt het niet echt geleerd.
1: Ja. Ja. Dus laat maar komen.
0: Ja. Rob@gld.nl of een appje dus. Wat heb jij meegekregen of wat heb je echt geleerd van je moeder? Waarbij je dus aankomende zondag zou kunnen zeggen... Mam.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel. Zo is dat. Rob@gld.nl of een appje.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
9: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfotuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam. En kijk op gardner.nl.
13: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
14: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
15: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
16: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
5: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
16: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
17: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
16: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. De verkeersinformatie dan, de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek, 8 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A28 nog een kleine vertraging van 5 minuten. Op het stuk Amersfoort richting Zwolle tussen knooppunt Hattemerbroek en Zwolle Centrum, 4 kilometer langzaam rijden, stilstaan door een wegdek dat in zeer slechte toestand is. En daarom is de linkerrijstrook daar dicht.
18: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
19: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in gestoffeerde, gecertificeerde zorgbedden.
22: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
23: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
24: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
26: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
27: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bouw.
28: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
27: Beren goed, thanks Bouw.
28: Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: En actie Olifant.
9: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
28: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
15: Op de koffie.

Scratch and Why Did You Do It? Het is 9 minuten over 9 geworden, vrijdag de 8e mei. Een heerlijke dag weer voor de boeg. De zon zit nu al lekker in de lucht. En moederdag, hè, dit weekend. Onthouden, die zijn de Four Tops.

0: Hier op Radio Gelderland om 18 over 9.
1: De plaat bij de dag.
0: De plaat bij de dag. Die is van Erik. En Erik zegt, ja, voor mijn moedertje neem ik altijd een lekkere bos rode rozen mee. Vindt ze geweldig op moederdag. En eigenlijk kan er maar eentje over rode rozen zingen. En dat is Jantje Koopmans, toch? Ja, wat zeg jij, Erik? Je hebt helemaal gelijk. Daarom is de plaat bij de dag. Van jou, voor je moeder, voor alle moeders. Jantje Koopmans.

Jantje Koopman, zijn grote hit, Rode Rozen, voor Erik zijn moeder, want Erik vroeg hem aan het plaat bij de dag. Ja, en over dat huwelijk, ja, Jantje Koopmans mag daar wel van meespreken, hoor. Hij heeft de diamantenstatus gehaald met zijn vrouw. Inmiddels alweer 12 jaar niet meer onder ons. Maar dit plaatje hoor je geregeld

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier!

Danny Vera en Vaya con Dios, No What-Ifs. Ja, Danny speelt vanavond door Roosje in Nijmegen. Maar gisteravond had hij een extra concert en mensen die erbij waren, duimen omhoog, was gewoon weer ouderwets Danny Vera. Topkwaliteit voor een hele goede prijs. We blijven even in Nijmegen voor het nieuws, want dat hebben we even overgeklikt op gld.nl. Daarop staat onder andere te lezen dat in jeugdgevangenis de Hunnenberg in Nijmegen steeds meer onrust is te voelen. Ook een paar maanden geleden al een medewerker die kokend water over zich heen krijgt gegooid. Een paar maanden later een beveiliger neergestoken. Er is enorm veel personeelstekort en de toenemende agressie zorgt voor een gevoel van onveiligheid daar op de werkvloer. En ja, voor de jongeren blijft dan ook eens die hulp nog uit. De veiligheid van het personeel is daar in het gevaar, zegt de medewerker van de Hunnenberg, anoniem, op gld.nl. Te zien is het ook in ons televisieprogramma Het Vizier van de Jager. Maar ja, je zou er maar werken daar op de Hunnenberg. Ander nieuws, ook daar is positieve nieuws. Want de minister wil statushouders sneller aan het werk krijgen. En de Achterhoek heeft gezegd, dat doen we mee. Minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie wil dat statushouders sneller aan het werk gaan. En in ruim 80 gemeenten moeten nieuwkomers met een verblijfsvergunning de inburgering gaan combineren met een zogenoemde startbaan. En ook alle 8 de Achterhoekse gemeenten gaan daaraan meedoen. Wil je er meer over weten? Dan ga je gewoon even naar gld.nl. Het nieuws uit Gelderland daar te lezen. De hele dag. 7 dagen in de week. En heb jij zelf nieuws? Denk je dat mag ook wel op die site? Tip ons via de app 06 22 22 1342. Die zijn de PG's. Ordinary Lives.

Martijn de Groot, ik ben ik en jij bent jij. Ja, dat zijn duidelijke teksten, hè? En dan moet je maar uitvogelen wie ik is en wie je bent precies. Misschien is het filosofisch veel groter dan we denken, maar het zingt wel lekker mee. Oh, we kijken naar buiten en we zien al gewoon de zeker 15 graden naderen. Dan zo meteen maar eens kijken wat het weer gaat doen komende dagen. Moederdagweekend. Dat is toch altijd even op visite, of visite krijgen. En dan altijd die twijfel, gaan we buiten zitten of toch binnen? Hier zijn de motors, airport.

0: Steve Charlie en Company. Ja, voor het weer hoeven we ons niet te schamen, Jeroen Elfrink. Dat gaat lekker zijn, hè?
1: Nee, zeker niet, Rob. Het is echt een prachtige ochtend in een groot deel van Gelderland. Alleen in het rivierengebied komt nog wat bewolking voor. Deze bewolking lost de komende uren snel op.
0: Juist. En dan krijgen we dus gewoon zon en een soort lentedag die er mag zijn, hè?
1: Zeker. Wel een paar stapelwolken vanmiddag, maar dat mag de pret echt niet drukken. Blijft droog, temperatuur 18 tot 19 graden. Ja, heerlijk weer. Niet al te veel wind uit oostelijke richting. Ja, eigenlijk gewoon een perfecte meidag, zou ik zeggen.
0: Ja, komen die nog meer dan, na morgen?
1: Zeker. Het wordt zelfs nog wat warmer. Eerst vanavond en vannacht nog. Vanavond lossen die stapelwolken op en komen. Nacht is het helder. Kan het toch wel weer behoorlijk afkoelen. 5 tot 8 graden, maar de temperatuur blijft dan wel boven 0. Morgen vrij veel zon. In de middag weer een paar stapelwolken. Blijft droog en de temperatuur gaat nog wat hoger uitkomen. 20 of 21 graden.
0: Zo. En er wordt ook lekkere moederdag dan. Ja.
1: Ja, deels. Zondag, moederdag, in eerste instantie vrij veel zon. Later wat meer wolkenvelden. Temperatuur kan nog even klimmen naar 20 graden. Maar vanaf de tweede middaghelft trekt de noordenwind aan. En dan wordt het langzaamaan al wat minder warm. Het eind van de middag heeft nog maar temperaturen van 13, 14 graden. Dus ja, het is een beetje een dag met twee gezichten. En dan maandag is het overal koeler. Dan is het maar 12 of 13 graden met een paar buien.
0: Nou, dan gaan we gewoon eerst een weekend prettig beleven met z'n allen.
1: Nou, eerst gewoon nog even volop genieten.
0: Juist, Jeroen. Dankjewel. Goed weekend.
1: Hetzelfde. Doei, doei.
0: It is new music. It's World of Water.

The World of Water. Ja, dat is zo natuurlijk. Het grootste gedeelte van de wereld bestaat uit water. This World of Water hier op Radio Gelderland. Het is bijna 10 uur. Dus ik, 6 voor 10. Na 10 wil het eens hebben over jouw moederdag. En eigenlijk wat je van je moeder hebt meegekregen. Wat je van je moeder hebt geleerd. Hè? Of ze nu nog leeft of niet leeft. Je hebt een moeder. Wat heb jij van haar meegekregen? En neem je dat ook echt mee? Heb je dat weer zelf overgedragen op je kinderen? Eer je moeder, wat heb je van haar meegekregen? Laat me even weten alvast via de app of via de mail. rob@gld.nl of even appen 06 22 22 13 42. Het is moederdag, aanstaande zondag. Wat heb jij geleerd van je moeder of meegekregen? App of mail alvast. Hier zelf eens.

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
7: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in zorgbedden. Slecht ter been? Slaapspecialist Ralf Klaassen komt ook bij u aan huis. Kijk op ralfklaassen.nl.
8: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
9: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18 Sierbestrating.nl.
10: Het is feest bij Winterstegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
11: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
14: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
13: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
15: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
13: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Jennifer, dankjewel. Verkeersinformatie dan. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. 8 kilometer langzaam rijden, stilstaan met 20 minuten vertraging. De A12, de andere kant op. Arnhem richting Utrecht. Tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoord. 6 kilometer met 12 minuten vertraging. Komt door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daar dicht.
17: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en dat alles goed geregeld is. Op 9 mei opent Velderhof een nieuwe winkel in Nijmegen. En om dat te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Wiegensweg 180 in Nijmegen. Ook op Tweede Pinksterdag geopend.
18: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
19: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
18: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Welalgestendag.nl.
20: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
21: Ik krijg een vakantiebroertje.
22: Huh?
21: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
22: Cool, wil ik ook.
23: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
24: EuropaKinderhulp.nl.
25: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op GelderseStreken.nl/kastelen.
26: Nu, later en altijd.
27: Ga je bijna met pensioen?
28: Ja.
27: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
28: Nee.
27: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
29: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
30: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-oe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-oe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
31: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
32: Oh, wat betekent dat voor mij?
31: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
32: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
31: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
32: En moet ik verder nog ergens op letten?
31: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
33: De koffie.

Teure Connetrij van het Songfestival trouwens, hè? Ook nog jaren geleden, ik geloof begin jaren 70. Het is nu 8 mei, vrijdag. Zondag is het 10 mei, moederdag. En je kunt je moeder natuurlijk lekker gaan bezoeken en ze een zonnetje zetten door ze iets te geven. Lekker luchtje, leuk sjaaltje, mooi boek misschien, sokken, noem het maar op. Maar je kunt ze ook eren door hier op de radio uit te spreken wat je hebt meegekregen van je moeder. Wat heb je geleerd van je moeder eigenlijk? Als je dat wilt doen, dan bel je even 0800-345-0345 of je appt. Ja, 06-22-22-1342 of je mailt even. rob@gld.nl. Ja, beleef je moeder, vier je moeder door te zeggen wat je van haar geleerd hebt. Wat heb je meegekregen van je moeder? Laat maar weten. Via de telefoon 0800-345-0345 of app FM 06-22-22-1342. En mailen kan ook, hè. rob@gld.nl. Laat maar even weten. Wat heb jij geleerd van je moeder?

en een soort beatmachine. Voordat iedereen hem kende, dat deed hij ook al hoor. La Collegiala, lekker plaatje, 17 over 10 geworden al. Gaat het eens hebben over moederdag en over jouw moeder. Want je kunt moeder natuurlijk eren met een leuk cadeautje en met een bezoekje. Maar je kunt ze ook eren door te vertellen wat je van je moeder hebt meegekregen. Wat heb je geleerd van je moeder? Bel maar, als je dat wil vertellen op de radio. 0800-345-0345. Maar je kunt ook gewoon schrijven. Dat kan. Via de app 06-22-22-1342. Of lekker mailen. Rob@gld.nl. Ria zegt... De liefde voor muziek heb ik meegekregen van mijn moeder. Bij ons vroeger stond altijd de radio aan. En mijn moeder kende volgens mij alle liedjes. Want ze zong altijd mee of neuriede mee. En dat heb ik wel van haar overgepakt. Dat een leuk liedje de moeite waard is om ook mee te zingen en mee te neurien. En ze was daarvoor, en daardoor misschien wel... nooit chagrijnig. Tenminste, niet dat ik heb meegekregen. Prima, mama, mijn mama, zegt Ria. Simone die mailt ook en die zegt... Hoi Rob, ik was heel jong toen mijn moeder al heel ziek was. Helaas is ze dan ook al lang niet meer. Maar wat ik wel van haar geleerd heb... zet altijd je beste beentje voor en doe je best in het leven. Wees lief en maak er wat moois van. Dat is toch mooi? Dat is inzetbaar op alle facetten van het leven. Frank die zegt, wat ik geleerd heb van mijn moeder... is dat je af en toe geen ruzie moet maken. Ja, ik ben wat ouder geworden, dat heet dan in het Engels pick your battles. Ik weet nog goed dat mijn moeder af en toe zei... nou, hier ga ik eens niet over praten met jou. Terwijl ik echt dacht, hier moet ik het over hebben, want ik heb gelijk. En dan zei ze gewoon, nee, dat gaan we niet doen vandaag. Nou, is toch ook mooi dat je dat hebt meegekregen. Heel goed. Jeanette die zegt, ik heb gewoon de liefste moeder van de wereld. En Dick heeft de liefste schoonmoeder van de wereld. Het gaat om Nolda Beumkes. Ze heeft mij met heel veel liefde opgevoed. Tuinieren heeft ze me meegegeven. Zorgen voor anderen. Genieten van het leven. Dat alles heb ik meegekregen van mijn moeder. En ik ben ook blij dat Nolda mijn moeder is. Ja. Goedemorgen. Zegt André, wat ik heb meegekregen van mijn moeder... zorg goed voor jezelf, ook al zie je het af en toe even niet zitten. Dat is geen reden om jezelf te verwaarlozen. Ja, dat vond ik toen heel vreemd. Maar nu ik ouder ben, snap ik ze eigenlijk gewoon helemaal. Ja, ook al zit je moeilijk, take care of yourself. Nou, ook André... heeft ook Engels leren spreken. Dat gaat ook vanzelf tegenwoordig met social media. Meneer of mevrouw Pater die zegt... ik heb geleerd goed eten te koken. En mezelf en alles om me heen af en toe te wassen. Oké, ja, dat is ook belangrijk. Mike die zegt... van mijn moeder geleerd knokken, vallen en weer opstaan. Daardoor kom je sterker in het leven te staan. Ga iedere uitdaging aan... zegt ze. Goedemorgen, Rob, zegt Marta. Ik heb heel veel liefde gekregen van mijn moeder. En ze deed heel veel met ons. Maar onze vader was een nare man. Dat mag je misschien niet zeggen. Maar onze moeder was een sterke vrouw die altijd voor ons klaar stond. Zelfs met kinderen uit de buurt gingen we met z'n allen het bos in. Namen we van allerlei spullen mee. Van een bal tot badmintonsetje. Ik was 17 toen ze overleed. Nu ik zelf ouder ben, komt er zoveel naar boven. Fijne dingen, maar ook nare dingen die we hebben meegemaakt. Maar onze moeder was een gastvrije moeder. We hadden een soort van inloophuis. Gezelligheid kende daar geen tijd. Ik kijk met ongelooflijk veel liefde op haar terug. En de dingen die ik van haar geleerd heb, die heb ik ook geprobeerd aan mijn kinderen door te geven. En dat is me aardig gelukt, al zeg ik zelf. Met een kleine smiley erachter. Mijn moeder is in 1970 overleden trouwens, zegt Marta. En vooral beleefdheid. Geen lelijke woorden zeggen, heb ik meegekregen van mijn moeder, zegt Wilma. Als ze het taalgebruik van nu zou horen... zou mijn moeder zich omdraaien in haar graf. En respect voor andere mensen. Dat heb ik ook meegekregen. Ja. Ik heb van moeder geleerd, wees goed voor de mensen... maar laat niet over je heen lopen. En met eten... waar de 3 eten, kunnen er ook 4 eten. Gewoon een beetje meer delen. Dat zegt Cor, geleerd van zijn moeder. Nou, moederdag, zondag. Heb jij nog dingen die je even wil delen? Met over jouw moeder? Dingen die je hebt geleerd van haar? Laat me weten via app of mail. Hij staat open, de mail en de app. 06-22-22-1342. En mailen doe je via rob@gld.nl.
is Anna Walker Brothers.

dan 2 minuten voor half 11 geworden. En we vieren de moeders vandaag door ze te eren. Door te vertellen wat je van ze hebt geleerd. Nou, zegt Ankie, wat ik heb geleerd van mijn ontzettend lieve en zorgzame moeder. Altijd positief in het leven stond ze. En dat moet ik ook doen. Onder welke omstandigheden dan ook. Zelf heeft ze best een druk en pittig leven gehad. 12 kinderen grootgebracht. En ze had aandacht voor iedereen. Mijn moeder

leerde ons respect en aandacht te hebben voor de mensen om je heen. Katholiek is ze opgevoed en gelovig, maar ze zei altijd: je hoeft niet vooraan in de kerk te zitten of elke week in die kerk te zitten. Daar gaat het niet om. Het gaat erom hoe je in het leven staat en wat je voor anderen gaat betekenen. En oordeel niet zomaar, maar luister. Wees goed voor jezelf en de ander. Het was een schat en een groot voorbeeld van hoe je ook in moeilijke tijden positief kunt blijven. Geniet van de natuur, zei ze ook nog. Vogeltjes die zingen, prachtige bloemen. Krijgt het allemaal mee. Zo kan ik nog even doorgaan. Mama is 95 jaar geworden, ze is 2 jaar geleden overleden. En ik ondervind nog elke dag steun van hoe zij in het leven stond. Bedankt, mams, voor alles. Wie je was, wie je bent en wat je voor mij betekend hebt. Liefst van Ankie. Rust, reinheid en regelmaat. Dat heb ik meegekregen van mijn moeder, zegt Henny. En Ineke, mijn moeder, gastvrij. Altijd plaats voor iedereen. Iedereen kon mee eten ook. En ze was een positief mens. Geen dag zo zwart of een gouden randje was er wel te vinden. En het is nooit zo donker of het wordt wel licht. Dat zijn mijn dingen die ik heb meegekregen van mijn moeder. Kijk. En Lies zegt, mijn lieve moeder, ze is er niet meer lijfelijk. Maar zo vaak zeg ik nog, mama deed dat vroeger zo, toch? En dat kan van alles zijn, hoor. Huishoudelijk. Hoe je karnemelksaus moet maken, bijvoorbeeld. Nou, noem maar op. Ze leerde me fatsoen en respect. Dank, mama.

0: Simon en Garfunkel, Cecilia. En daarvoor nog Foreigner, I Don't Wanna Live Without You.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: 11:06. Tijd om te gaan spelen hier op Radio Gelderland. Om jou de gelegenheid te geven om 3 prachtige prijzen in de wacht te slepen via ons koffiespel. 3 vragen dus. Die eerste, daar heb je echt wel de tijd voor om die op te zoeken. 2 en 3, die komen echt op de praten kennis aan. De eerste vraag die jou doet fronzen. Of misschien doet smilen. Dat je gewoon denkt, ah, die weet ik wel. Ik denk het ook wel dat je wilt. Want vandaag vieren wij de verjaardag. De 100ste verjaardag van de grootste natuurfilmer aller tijden. Hoe heet hij? Het is een Engelsman. En ja, hij staat dus al 100 jaar op de aarde. Ongelooflijk, hè? En hij werkt nog gewoon steeds door. Ja, er komen iedere keer geweldige documentaires van zijn hand. Ja, en waarschijnlijk 300 mensen team wat erachter hangt. Want het is zo geweldig mooi wat de BBC ons geeft dan. Dat is ongelooflijk. Maar hoe heet de man die dat allemaal al 100 jaar mag begeleiden? En die we dus wereldwijd kennen, zo ongeveer, ook aan zijn stem. Als je denkt te weten, dan ga je appen of mailen. Appen doe je via 06-22-22-1342 en mailen rob@gld.nl. Het werelds grootste en bekendste natuurfilmer wordt vandaag 100 jaar. Hoe heet hij? 2 platen heb je de tijd om je antwoord hier te krijgen. En de eerste, het is van Frank Boeien. Met zijn groep, toen nog... Verslaafd aan jou.

0: Bruno Mars, I just might.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Kwart voor elf geworden, we gaan het spelletje voor de koffie maar spelen. Drie prijzen te winnen. De eerste, de vraag die we stelden, was welke wereldberoemde en misschien wel beste natuurfilmer wordt 100 jaar vandaag. En zijn stem, ja, dat is voor veel mensen ook zeer herkenbaar. Een stukje opgezocht zo.
2: I now understand the most important place on earth is not on land, but at sea.
0: Through the course of my life, we have been on a voyage. Duizenden uren aan natuurfilm gewoon ingesproken. En ons daarmee vermaakt en ook onderwezen. Over wie hebben wij het, Nina?
3: We hebben het over David Attenborough.
0: Sir David Attenborough, zegt dat. Hoe weinig te zeggen volgens mij.
3: Of course, of course, of course.
0: Ja, of course. En ben jij liefhebber van zijn programma's?
3: Ik ben dol op hem, echt. Als hij er niet meer is, dan ga ik zijn stem enorm missen. Maar ja. Gelukkig heeft hij een geweldige erfenis achtergelaten.
0: Ja, ja, hij is weer bezig, hè. Secret Garden, heb je die al gezien? Dat hij gewoon de tuin...
3: Nee, nog niet.
0: Nou, kijk even. Dat is echt weer ongelooflijk... De pet moet wel diep af voor de ploegen van de BBC, hè, die dat...
3: Heel diep.
0: Ongelooflijk veel geduld en kennis opnoteren.
3: Veel van hem geleerd.
0: Ja, dat is ook wel, ja. En ook veel door hem ontspannen. Ja, toch? Zijn stem is er een uit miljoenen. Wij hebben de Railway voice-over. Vind ik ook wel lekker relaxed. Maar deze doet het ook. Eerste prijs is binnen voor jou door Sir David. De tweede, die brengt ons bij de muziek. Begin jaren 70, 73. Sammy Davis Jr. staat dan bovenaan met een liedje over een zeer bekende detective. Hoe heet dat liedje? En of
3: hoe heet... wist ik het maar. Als je het zegt, weet ik het.
0: Ja. Ja. Nee, hij komt niet, hij gaat ook niet komen. Als ik niet een beetje...
3: Helaas.
0: Beretta's Theme heet hij.
3: Ja, nu je het zegt, inderdaad.
0: Ja, als jij het zegt.
3: Blauw, hè?
0: Zal ik hem draaien zo meteen?
3: Geweldig, doe maar.
0: Goed, dan nog de derde vraag. We hebben het vaak over het openbaar vervoer. Komen nieuwe chauffeurs, komen nieuwe betaalmethoden. Op deze dag in 1980 werd ook iets nieuws ingevoerd. Waardoor we toch wel makkelijker van het openbaar vervoer konden gebruik maken. Wat voor kaart kregen wij op deze dag in 1980, 46 jaar geleden? Ze waren er in het roze en in het blauw.
3: De strippenkaart.
0: Juist, ja.
3: Hoera.
0: Ja, ken je ze nog? Als ik het zeg, dan komen ze. Die al hele lange doen met 45. Dat je...
3: Veel gebruikt.
0: Nou, en dat was ook een lekker, eigenlijk makkelijk ding achteraf. Maar ja, dat is alles achteraf. Nina, je gaat 2 van de 3 prijzen krijgen. En?
3: Ik ben heel benieuwd, Frank.
0: En een
3: mag ik jou nog even wat zeggen?
0: Jazeker.
3: Dankjewel voor deze uitzending en ook dat je zo lief bent voor alle moeders.
0: Nou.
3: Dat doet hun hart en goed.
0: Nou, dankjewel. Nou, en dan ga ik jou ook nog een erlebnis geven. Met Sammy Davids.
3: Heel fijn.
0: Daar komt hij hoor, Nina.
3: Dankjewel, Frank.
0: Goed weekend. Doei.

Sammy Davis Jr. Beretta's theme. Ja, dat hoorde bij Beretta. Dat was een detective in de tijd. Een keiharde detective. Als je het nu ziet, dan valt dat heel erg mee, hoor. Het was bijna kinderdagverblijf, zoals ze met elkaar omgingen. Robert Blake. Dat was de hoofdfiguur daarin. En die was mateloos populair. Vrouwen wilden graag met hem uit en mannen wilden hem zijn. Ja. Terug naar de muziek. Uit de jaren 80, Depeche Mode, Enjoy the Silence.

0: Give me just a little more time.
1: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl. Sterk werk.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
7: Stihl. Sterk werk.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
14: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
15: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
14: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg zijn we Hemelvaartsdag al geopend vanaf 11 uur.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Brugink, Keukens en Badkamers in Heelweg.
17: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
18: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Katrien, dank je wel.
9: Dan de verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer met 8 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens 3 kilometer, kwartier vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. 8 kilometer met 22 minuten vertraging komt door wegwerkzaamheden daar. En dan nog de N348 Doesburg richting Zutphen tussen Dieren en Brummen 2 kilometer en 10 minuutjes langer onderweg.
19: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
20: Grote hangplanten, €9,50. Elke tweede voor de helft. Bloemenkwekerij Jos Mom.
21: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
22: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
21: Hemelvaartsdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.
22: Slimme keuzes beginnen bij Betting Ressing. Persoonlijk en eerlijk. Kijk op bettingressing.nl.
23: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
24: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
25: Ik krijg een vakantiebroertje.
26: Huh?
25: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
26: Cool, wil ik ook.
27: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
28: EuropaKinderhulp.nl.
29: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
30: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
31: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
32: Pap, die moeten we hebben!
31: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
33: onlineveilingmeester.nl.
34: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
35: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
34: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
36: Op de koffie.

Take a parachute and run. Ja, geweldige muziek eigenlijk. Die je lekker op de radio kunt horen. Maar je kunt ook natuurlijk naar muziek gaan. En een aanrader is toch wel het Metropool Orkest met Shalia. Als je in de buurt bent en ze treden alleen in mei op in dat grotere zalen, dan is die tribute, dat eerbetoon aan Aretha Franklin, ja, echt 5 sterren. Gisteren waren ze te zien volgens mij bij een van de Max Talkshows. En de pannen van het dak, hoor. Ja, het is ook lekkere muziek. Hier is ze, de queen zelf, Pink.

Een beetje verliefd van André Hazes. Dat is ook zo'n plaat die je kunt horen. Hier tussen 6 en 7 heb je de grootste pakkans. Want dan gaan we helemaal nationaal. Iedere dag. Dus heb jij ook nog verzoekjes, dan kan dat hè, via de app. Gewoon even doen. 06-22-22-13-42. Maar je kunt ook gewoon de radio aanzetten. En genieten van alles wat je afkomt. Genieten zou je ook kunnen van een WK voetbalwedstrijd. Zeker als je er naartoe kunt. Maar we hebben gisteren al gesproken over de hele dure prijzen van die tickets. En nu is dat ook in het vizier gekomen van Donald Trump. En wat zegt hij dan? Je kunt alles van Trump zeggen, maar niet dat hij met meel in zijn mond praat. Hij zei, zo duur? Ik had nog niet gezien dat ze zo duur zijn. Ik zou ook geen $1000 gaan betalen voor Amerika, Paraguay. Want dat zijn de prijzen voor gewoon groepswedstrijden. Al €850 is dat omgezet in euro's. $1000 dus. De FIFA-baas Infantino, ja, die had net die prijzen verdedigd en zegt van ja, zo zit het nou helemaal, dat is de markt. Dus weinig aanbod, veel kaartjes, dan kun je misschien wel kaarten krijgen van €1300, $13.000, dus €11.000. Ja, het is wat het is. Maar Trump zelf zegt dus, nou, daar leg ik er niet voor neer. Dan wordt lekker televisie kijken, denk ik. 12 juni, hè, beginnen we. WK, wij doen ook weer mee. Hier is Taylor Swift.

Benny King en Stand By Me hier op Radio Gelderland. 3:08 geworden. Lekker warm aan het worden in de provincie. Temperaturen liggen zo rond de 15 graden. In Zoel is het 15,6 graden. En in Wijchen al 16,1. En dan nog even het verkeer meenemen. Toch wel wat files. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Oerlaken 5 kilometer met 5 minuten vertraging. De Duitse grens richting Arnhem op de A12 dus, tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. 8 kilometer alweer met 25 minuten vertraging. En de N338 Doesburg richting Westervoort tussen Giesbeek en industriegebied Roelofshoeve. 3 kilometer en 10 minuten vertraging daardoor. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Dat gaan allemaal even duren en zorgen dus voor meer vertraging. Hier zijn onze zuiderburen. Trick a finger and I follow river.

Ah, lekkere muziek van Santana. Eén keer een aanslag, je weet, dat is Santana op de gitaar. Ja, we hebben het vandaag ook over onze moeders, wat hebben we daarvan geleerd. En wat willen we ze geven? En Jan zegt, mijn moeder leerde mij gasflessen in het dorp te halen. Voor haar was op maandag 14 kilometer rijden, maar weer of geen weer. Opdracht werd wel vervuld hoor. Prettig weekend. Allemaal, maken we het vol. En Ans die zegt, heb je nog een mooie mama plaat misschien? Ja. Deze is ook twee keer aangevraagd. Joris en Lieve, de Spice Girls.

0: Post Malone. Blijft lekker in muziek hoor. Chemical. Het is 8:08 geworden. Betekent
1: rappapapa.
0: Juist, Erik van den Berg. Tijd zometeen tot 3.
1: Tot 3. Kijk even bij de 1-2 centrale.
0: Oh.
1: Die worden overstelligd met telefoontjes en dan ook heel veel onzin.
0: Ja, ja.
1: Voordat ik toch 112 ga bellen, denk ik altijd een keer na.
0: Nou ja, misschien als je heel erg alleen bent en heel erg bang bent aangelegd. Of
1: als je een kat in een boom ziet zitten of zo, dan... Ja, goed, laatst had ik iets onbenulligs. Toen dacht ik, moet even de politie bellen.
0: Juist.
1: Dan denk je van, zal ik 112 bellen? Die verbinden me wel door. Hè, die weten
0: nou, het. Nou, dat dus. Want dus dan ben ik eerst gaan heel opzoeken.
1: Dat is dan 8844, zeg ik aan mijn hoofd.
0: 0800-448-892 of zo. Weet je.
1: Ja, maar dan moet je eens even opzoeken. Dat zit niet in je systeem.
0: Nee. En 112 wel.
1: Ja, en je denkt, nou ja, die mensen, kleine moeite voor die mensen.
0: Die zitten daar toch. Hè?
1: Die zitten daar toch. Maar goed, en dan heb je natuurlijk nog de funbellers. En mensen die gewoon in geestelijke nood zitten, die bellen. Dus die hebben de hele dag...
0: Strafbaar, om dat te veel te bellen?
1: Ja. Ja.
0: Okay.
1: Nee, je kunt ook een verbod krijgen, zo. Maar ja.
0: Ja.
1: Koop een simkaartje en je gaat wel los natuurlijk.
0: Ja, goed.
1: We hebben een lekkere rockclassic, dit keer van de Rolling Stones. Vind ik wel leuk, want die hebben...
0: Je hebt nieuwe muziek uit ook. Ja.
1: Over de 80 de man inmiddels. Geweldig, gewoon. Hè? Album nummer 25. We gaan straks terug naar album nummer 14. Waanzinnig, had je zo'n lange carrière.
0: Ja,
1: uit, hè?
0: Ja. Paul McCartney ook nieuwe muziek uit. Neil Diamond ook nieuwe muziek uit.
1: En Jan, de automan, die komt nog eventjes langs. Heb je nog een prangende autovraag? Kan ik hem even stellen? Hoe gaat het met je auto?
0: Nou ja, elektrisch en fossiel. Wat ziet Jan over 5 jaar op de weg? Want... Nu kun je nog sleutelen zelf, maar dat is over 10 jaar ook voorbij.
1: Nee, het echt sleutelen, dat is... Ik heb een goede vriend die is automonteur. Zegt, vak wordt er niet leuker op.
0: Nee, het is uitlezen en zeggen van, nou ja, kom er eens naartoe.
1: Dus,
0: nou, heb je
1: maar mochten mensen prangende vragen hebben over auto's, kom maar door.
0: Kom ik de stad nog in, met een oud benzineautootje.
1: Precies, waar ben je nog welkom?
0: Ja, dat bedoel ik. Over mobiliteit.
1: En kun je nog betalen, überhaupt?
0: Ja, dat bedoel ik, ja. Dat dan meer natuurlijk. Tot 3 met Erik, hier op Radio Gelderland. We zwaaien in de ochtend met Arisa Light en America. Heel mooi weekend. En vergeet mama niet, hè. Het is moederdag.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Van Jovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben.
7: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
3: onlineveilingmeester.nl. Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Onlineveilingmeester.nl.
9: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
10: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
11: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18 Sierbestrating.nl.
12: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
13: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro... omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel, Katrien.
12: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
17: Mitsie!

0: Friesland. 20 minuten van Enschede.
1: Hemelvaartsdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
4: Voor het maaien van je gras.
3: Voor het reinigen van je terras.
4: Voor het snoeien van je haag.
3: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
5: Stihl, sterk werk.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
3: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
5: Stihl, sterk werk.
10: Hey, Remo!
11: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen. Tot drie. Met Erik.

0: Michael Jackson, Rock With You. En momenteel in de bioscoop de film Michael, over het leven, deel van het leven van Michael Jackson. En ik ben er deze week naartoe geweest. Ik vond het een leuke film. We zien toch vooral de man die kinderlijk is, die in zijn jeugd vriendschappen met vriendjes heeft gemist. Want ja, er moest worden opgetreden. Een hork van de vader stond er met een riem achter om de broers maar te laten oefenen. Er was geen tijd voor plezier en kinderen en speeltijd en dat soort dingen. Maar ik vond het een mooie film, prachtig gemaakt. Dus als je nog een tipje nodig hebt voor de komende dagen, de bioscoop, de film Michael. Aanradertje. Zometeen natuurlijk eventjes vooruitkijken naar het komende weekend. Dat doen we onder meer met een aantal leuke sportieve uittips voor je. We kijken zometeen ook even naar het Gelders nieuws met Hansen uiteraard. En er is bovenal veel lekkere muziek. Zometeen Ringo Starr, maar ook de Rolling Stones komen voorbij. Dire Straits, alleen maar grote namen.
1: Tot drie.
2: Ik wens jullie heel veel succes en vooral ook plezier.
1: Met Erik van den Berg.

0: The Supremes, Someday We'll Be Together. Hans, we gaan even kijken naar datgene wat er allemaal in Gelderland zoal gebeurt.
1: Ja, laten we beginnen met de grote brand. Vorige week in het Harde, dagenlang woedde die. De gemeenten Ede en Barneveld hebben bij Defensie aangedrongen op extra maatregelen tijdens oefeningen bij droogte. Nou, die brand van vorige week was ontstaan door oefeningen met springstoffen op een droog oefenterrein. Veiligheidsregio Gelderland-Midden zegt dat Defensie moet zorgen voor effectieve brandbestrijdingsmaatregelen. En inmiddels zijn in verband met de droogte de oefeningen aangepast, waarbij gebruik van open vuur, munitie en vuurwerk tijdelijk is beperkt.
0: Maar wat zijn effectieve brandbestrijdingsmaatregelen? Zo van, als je dan toch bezig gaat, zet meteen de brandweer ernaast of zo?
1: Hoe concreet dat is, hebben ze niet gezegd. Maar ik kan me voorstellen, ze wel goed in de gaten houden of er iets misgaat en snel optreden als dat gebeurt. Dan gaat het niet goed in jeugdgevangenis De Hunnerberg in Nijmegen. In december melden we al dat een medewerker kokend water over zich heen kreeg. We melden toen ook dat hij is afgevoerd met een ambulance. Hoe het met hem ging, dat is niet helemaal duidelijk. En tv-programma In het Vizier van de Jager is er ingedoken in de jeugdgevangenis en er concludeert dat er meer aan de hand is. Personeelstekorten, toenemende agressie zijn daar aan het orde van de dag. En het dagprogramma is ook ingekort. En mensen die daar zitten vinden dat ook natuurlijk niet prettig. Medewerkers voelen zich onveilig, blijkt uit dat onderzoek door het tv-programma. De Hunnenberg heeft inmiddels gereageerd, zegt dat collega's zich over het algemeen veilig voelen, maar dat neemt niet weg dat in een enkel geval collega's zich onveilig kunnen voelen. Jeugdigen verblijven veelal tegen hun zin in de jeugdrichting en zijn soms in de war of boos. En dat brengt risico's met zich mee, zegt de jeugdgevangenis.
0: Ja, en dan is er onrust in Buren.
1: Ook daar, wethouder Karl Meijer van de gemeente Buren is opgestapt. Aanleiding is een financieel tekort van 3,5 miljoen euro. De VVD diende een motie van wantrouwen in tegen hem, omdat de gemeenteraad pas na de verkiezingen over dat tekort werd geïnformeerd. Maar nog voordat de motie in stemming werd gebracht, besloot Meijer zijn functie neer te leggen. Het was hem in de debatten al duidelijk geworden dat een deel van de raad geen vertrouwen meer in hem had. Nou, de burgemeester van Buren is teleurgesteld, Hans Martijn Ostendorp. Hij noemt het vertrek van Meijer zwaar voor het college. En nu we het toch over gemeentepolitiek hebben, het loopt ook niet zo soepel in de gemeenteraad van Tiel. Daar moet nog een nieuw college worden gevormd. Dat zorgt voor spanningen, de onderhandelingen en de gesprekken daarover. Partijen wijzen naar elkaar en de politieke verhoudingen staan flink onder druk, zeggen twee informateurs die daar bezig zijn, die met zes partijen hebben gesproken. Nou, misschien gaat het na vandaag een stukje beter daar in Tiel. Er zijn vandaag besloten sessies met verschillende partijen die wel of niet met elkaar in zee zouden willen gaan. En een extern coach is erbij ingeschakeld om het een beetje soepel te laten verlopen, die gesprekken.
0: Oké, mediator, coach, altijd goed om de gesprekken weer een beetje op gang te kunnen krijgen daar. Tiel. Ringo Starr, 85 inmiddels. Hij heeft nieuwe muziek. It's been too long.

0: When the beat goes on, The Whispers hier in Tot 3 op Radio Gelderland. Het is 4 minuten voor half, even een blokje lekkere muziek hier op Radio Gelderland. Hou de radio lekker aan. Ik heb Coldplay voor je. Ik heb zometeen de Dire Straits voor je. En deze klassieker van Rob de Nijs, daar kun je ook op gaan verheugen.
1: Hier heb ik nog een foto van heel lang geleden.
0: Foto van vroeger hoor je naar Twisting by the Pole.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Coldplay, Viva la Vida. Het is 8:08 geworden, tot 3 op Radio Gelderland. En we gaan eens even kijken in de 112-meldkamer in Apeldoorn. Daar komen per dag zo'n 100, soms wel 150 telefoontjes binnen. Maar een heleboel daarvan zijn eigenlijk helemaal geen noodgevallen. Want 112 is natuurlijk voor acute nood. Maar er komen ook telefoontjes binnen van mensen die zeggen: ik zie een kat in de boom zitten bijvoorbeeld. Dat is een vraag die je wel mag stellen. Je mag ook wel hulp inroepen, maar toch niet via de 112-lijn. Klinkt onschuldig natuurlijk allemaal, maar goed, die lijn is dan wel bezet voor iemand die misschien wel echt hulp nodig heeft op dat moment. Jarno werkt al sinds 2 jaar als centralist en hij maakt veel mee. Het was meteen al raak toen hij begon met het werk op de 112-centrale.
1: 112 Brandweer, wat is de locatie van het noodgeval? Ik ben brandweercentralist hier op de 112-meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn. Toen ik hier, nou ja, ik denk 2-3 weken klaar was met de opleiding, zat ik hier in een nachtdienst, kreeg ik een telefoontje van iemand die was met de auto van de weg geraakt. Die wist niet zo goed waar hij was op dat moment. Met onze middelen die wij kunnen gebruiken om iemand zijn locatie te achterhalen, erachter gekomen waar die persoon op dat moment zich bevond. Eenheden zo snel mogelijk aangestuurd en gelukkig was de brandweer daar heel snel. En konden ze die persoon net op tijd uit de auto halen. Anders zou de auto volledig vol met water zijn gelopen en zou die persoon verdronken zijn. Je probeert iemand tips te geven om toch boven water te blijven. En op dat moment is het gewoon een kwestie van hopen dat de eenheden daar zo snel mogelijk zijn om die persoon te bevrijden.
2: En hoeveel belletjes krijg jij gemiddeld op een dag of in een week?
1: Gemiddeld zijn dat er 100 tot 150 per dag die hier binnenkomen. Welk huisnummer? Een persoon kan bijvoorbeeld helemaal in paniek zijn als de kat in de boom zit. En de andere persoon kan heel rustig klinken als bijvoorbeeld zijn of haar woning in brand staat. Het gebeurt met enige regelmaat dat mensen 112 bellen terwijl het eigenlijk niet de bedoeling is. De 112-lijnen die zijn ook maar beperkt beschikbaar. Dus ze kunnen tegelijkertijd maar zoveel mensen 112 bellen. Dat betekent dus ook dat mensen die 112 bellen voor iets wat niet 112-waardig is, dat zij wel een lijn bezet houden. En wat we ook best vaak horen is: ik wist niet zo goed wie ik moest bellen, dus ik bel de brandweer maar. Want jullie hebben vaak wel een oplossing. En vaak hebben we die ook. Maar sommige dingen zijn gewoon niet voor de brandweer weggelegd. Wij zijn opgeleid om daar een keuze in te maken, wel of geen brandweer. Sommige mensen kunnen heel dwingend zijn van jullie moeten even daar de brandweer naartoe sturen. Maar sommige dingen zijn gewoon voor de brandweer geen taak.
2: Wanneer moeten mensen jullie wel bellen?
1: Mensen moeten ons bellen als zij twijfelen of dat het 112 waardig is. Dan is het advies bel vooral. En dan kunnen wij al snel laten weten of dit wel iets voor de brandweer is of niet. Of voor het geen spoednummer van de brandweer. Heb je een melding en het heeft geen spoed, bijvoorbeeld de welbekende kat in de boom, bel het geen spoednummer van de brandweer, 0900 0904. Bel je voor een brand, bijvoorbeeld je ziet ergens rook uit het gebouw komen, bel ten alle tijde 112. Ook voor ongevallen, ook voor incidenten met gevaarlijke stoffen. Bij twijfel altijd 112 bellen.
0: Bij twijfel 112 bellen, maar voor niet spoedeisende zaken. Als je politie nodig hebt, kun je bellen naar 0900 8844. Slaat op in je telefoon, want anders weet je op het moment van het voorval natuurlijk niet wat voor nummer het is. Moet je weer gaan opzoeken natuurlijk. Politie, geen nood, wel nodig. 0900 8844.

It Will Come In Time, Billy Preston en Sarita. Zo direct eens even kijken naar het weer, want we hebben goed weer nodig de komende dagen. Onder meer voor al die leuke wandelfiets- en hardloop-evenementen die we de komende dagen hebben. Het komende uur krijg je weer een aantal tips voor me. Je kunt onder meer in de Betuwe, daar kan ik alvast verklappen, zowel een 11-stedentocht als een 11-dorpentocht gaan rijden.

0: Olivia Dean, Man I Need. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Erik.
0: Nou, we zijn benieuwd naar het weer voor vandaag en voor de rest van het weekend natuurlijk.
1: Ja, nee, het wordt prachtig weer. Het is al prachtig weer. Veel plaatsen schijnt de zon. De laatste wolkenvelden in het riviergebied lossen grotendeels nu op. In het noorden komen een paar stapelwolken voor. En ook vanmiddag zijn ook elders een paar stapelwolken mogelijk. Temperatuur stijgt naar 18 of 19 graden. En bij dit alles staat de meest matige oostenwind.
0: Kijk eens, en we zijn natuurlijk benieuwd naar hoe het er precies uit gaat zien. Wat kun je ons zeggen?
1: Nou, vanavond en vannacht lossen de stapelwolken op en is het helder. Minima van 5 graden. Morgen in eerste instantie vrij veel zon. En in de middag weer een paar stapelwolken. En dan wordt het de warmste dag van de week met 20 of 21 graden. De wind die is nog wat minder sterk dan vandaag. Dus voor het gevoel is het ook nog allemaal wat warmer. En ook zondag, moederdag, in eerste instantie vrij veel zon. En dan temperaturen die kunnen oplopen naar 20 graden. In de loop van de middag trekt de noordenwind wat aan. En zeker in het noorden van de provincie gaat de temperatuur nog geleidelijk iets naar beneden. Dat is ook het opmaat voor heel ander weer komende week.
0: Oké, wat dan krijgen we echt een omslag.
1: Ja, maandag is het echt gevoelig kouder. Zeg maar gewoon gerust guur. Met een stevige noordenwind trekken een paar buien over Gelderland heen. De temperatuur ligt middags rond 12 of 13 graden. Ook de dagen daarna veelal 13 graden. En een komen en gaan van buien. Ook Hemelvaartsdag ziet er waarschijnlijk koud uit.
0: Oké, kijk, je hebt er een schildersklusje buiten, maar daar kan ik beter zondagmiddag even mee gaan pakken dan.
1: Ja,
0: als ik dat maandag moet doen, dan zit ik in de prijzen natuurlijk.
1: Misschien is zaterdag dan nog wel beter, want dan kan het nog op tijd drogen.
0: Ja.
1: Maandag heb je natuurlijk een paar buien. Ik weet niet hoe snel het droogt.
0: Dat weet ik ook niet. Ik ben niet zo'n klusser eigenlijk.
1: Nee, ik ben meteoroloog, geen schilder. Dus.
0: Precies. Maar goed, lekker weekend in ieder geval voor de boegen. Dat is mooi, want er zijn heel veel evenementen de komende dagen. En moederdag, dus daar kunnen we wel een zonnetje gebruiken. Dankjewel, Jeroen.
1: Geen dank, fijn weekend.

My Back Pages van The Birds. We was even naar de uitagenda aan het kijken voor de komende dagen. Een aantal grootheden en bijzondere acts die komen naar de Gelderse podia. Zondag Anneke van Giersberg en Doorn Roosje Nijmegen. Vibi Suryadi komt naar Culemborg. Dan hebben we onder meer de Nederpop All-Stars met Colin Hoeven. Die staan in Tiel in de Agnietenhof. Super Sister, die zijn ook weer aan het optreden. De aloude jaren 60 band staat in Doorn Roosje Nijmegen. Grupo Sportivo, dat is ook leuk. Dat is ook lekker van vroeger. Dru Industriepark in Ulft uiteraard. En Bluff is momenteel ook aan het toeren. Zij staan vanavond bijvoorbeeld in Orpheus Apeldoorn. Oh, Danny Vera, ook nog naar Nijmegen. Doorn Roosje. Doorn Roosje is wel de place to be de komende dagen. En dit zijn de mannen van Bluff. Harder dan ik heb er kan.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
4: Ja.
3: Maak er een potje van.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
5: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
9: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Dankjewel, Katrien. Zometeen Jan Kemp te gast, onze automan. Heb je nog een vraag voor Jan over auto's of alles wat ermee te maken heeft? Gewoon eventjes whatsappen.
13: Ralf Klaassen heeft het Senio 50PLUS matras voor optimale nachtrust.
14: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
15: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
16: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
17: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur.
0: Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
18: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
19: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
18: Sorry bo, het is beauty.
19: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
20: Ik krijg een vakantiebroertje.
21: Huh?
20: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
21: Cool, wil ik ook.
22: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
23: EuropaKinderhulp.nl.
19: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Grant, baby, baby. Het is 13 minuten over 13 uur.
1: Bij de volgende microfoon linksaf. Jan de Automan. Je bestemming is bereikt.
0: Ja, daar is hij weer.
2: We zijn er weer.
0: Jan, van harte welkom, man.
2: Ja, dankjewel.
0: Ik zei, als je een vraag hebt, stuur maar een WhatsApp-berichtje. Nou, dat kun je nog steeds doen, zolang Jan hier in de studio zit. Rob, die had al een vraag gestuurd. Die hadden we even laten liggen. Maar die pakken we er gewoon vandaag meteen maar eventjes bij.
2: Prima, toch?
0: Die vraagt zich af, als je niet zo heel veel rijdt met je auto, dus korte ritjes met name maakt, en dan staat het regelmatig even een paar dagen stil wellicht. Is dat erg?
2: Nee, is totaal niet erg. Als je maar, en dat in de zomer valt dat mee, maar in de winter moet je het in de gaten houden. Niet gelijk je kachel aan, niet gelijk je radio aan, niet alles aanzetten. Dus het minste waar je aan kunt hebben, moet je aan hebben. Geen achteruitverwarming, met die korte stukjes.
0: Ja.
2: Moet hij al bijladen van het starten. En als je dan alle gebruikers aanzet, ja, dan laat hij niks bij. Nou, een maand of zo, iedere keer korte ritjes rijden, dan is het gebeurd met je accu, dan is die leeg.
0: Oké, maar het is vooral de accu die eventueel problemen kan leveren. Andere dingen, banden of olie, dat maakt allemaal niet uit.
2: Het is eigenlijk hetzelfde als gewoon het hele jaar door. Die moet je altijd een beetje op spanning houden. Dat is sowieso goed. Maar het is met name de accu en heel koud weer. Dus je start hem iedere keer, je rijdt een paar meter en je zet hem weer stil. Laat hij niks op. Nou, een keer is het gauw gebeurd met een maand. Hoor. Dus je moet wel zo rijden, een beetje kilometers en een beetje toeren rijdt. Rijden een klein blokje even om op een stille weg. En dan kan hij even een beetje een kwartier. 20 minuten doorrijden is de accu weer opgeladen van hetgene wat hij eruit haalt met starten. Dus dat heb je dan wel nodig.
0: Gewoon een keer boodschappen doen in een dorp verderop en dan.
2: Ja. Naar je schoonmoeder of zo.
0: Nou, kom je daar ook nog eens een keer?
2: Ja, dat wou ik niet zeggen, man.
0: Geri de Graaf zegt, ik heb een Suzuki Ignis en daar staat hybride op. Wat is hybride eigenlijk?
2: Ja, hybride is eigenlijk gewoon twee soorten motoren, twee aandrijvingen in één. Eén is elektrisch. En de andere is met brandstof of diesel of benzine. Dat is eigenlijk hybride. En daar kun je uit kiezen. En in de begintijd was de hybride, stelde niet zoveel voor, want je kon met die batterij niet zoveel kilometers rijden. Maar tegenwoordig kun je daar behoorlijk wat kilometers mee rijden. Dus als je iedere dag op en neer rijdt naar Arnhem, kun je makkelijk helemaal elektrisch rijden. Heb je geen brandstof nodig. En die hybride, daar wordt die elektrische motor, die wordt natuurlijk steeds sterker, steeds beter, kan veel meer kilometers rijden. Dus dan heb je, en in het geval dat je een keer erg ver weg moet, dat je accu'tje of je accu leeg is en je motor het niet meer doet, nou dan kun je gewoon overschakelen op benzine, dat doet hij dan weer zelf.
0: Oké, dat is en dan het hybride, hè? Twee dingen.
2: Ja, één brandstofmotor en één elektrische motor.
0: Oké.
2: En dan drijft hij gewoon, het motortje wat erin zit, is geen hele zware, maar je kunt er in ieder geval prima mee rijden. En als je zonder stroom komt te zitten, dan neemt de benzinemotor het over. Dan ben je natuurlijk wel iets meer vervuilend, maar goed, vooruit. Een kleinigheid hou je.
0: Waarom? Precies, daarmee vergaat de wereld ook niet, hè?
2: Nee.
0: Remmelt die zegt, hoe ziet de kentekenplaat vanaf sitecode 15 eruit? Wat, ik weet niet wat sitecode is. Wat is dat, sitecode?
2: Dat is een heel nieuw begrip voor mij.
0: Ja, ik heb voor mij ook.
2: Sitecode?
0: Sitecode. Ja, ik lees het maar op. Jij bent de deskundige, Jan.
2: Ja, maar soms kom je er ook aan tekort, blijkt.
0: Ja, precies.
2: Sitecode van de kentekenplaat.
0: Ja, en Henny vraagt nog, waar is Corrie Konings gebleven? Maar ik weet niet, dat is een vraag van mij.
2: Dat is geen autovraag, maar ik heb wel het idee dat ze in de 80 is, dus ze doet wat kalmer aan, denk ik.
0: Ja, precies. Even kijken, sitecode 15 in Nederland verwijst naar de 15e en nieuwe reeks kentekencombinaties die wordt uitgegeven. Ja, elke keer krijg je nieuwe.
2: Ja, nieuwe combinaties. Ja.
0: En nu vraagt hij, wat zal het gaan worden? Ja, we hebben, hoort dat? Twee cijfers, drie letters of zo? Ja,
2: het was twee cijfers en toen had je twee letters en twee keer twee cijfers. En op een gegeven moment werd het al drie. En nu heb je al RKZ 15N. Dus ja, dat breidt zich steeds verder uit. Dan zal het wel een keer N 315 RKV worden of iets dergelijks.
0: Precies, verlaat ons verrassen, Remmelt. Ja. De nieuwe kentekenplaten eruit zien, ze zullen wel geel blijven, toch?
2: Dat denk ik wel. Ja, dat is al jaren hetzelfde gebleven. Van de hele oude, vroegere auto's waren blauw. En daarna is het allemaal geel geworden. Dus ja, ik zou niet weten waarom dat wijzigt.
0: Dan de vraag over de bandenspanning. Is het belangrijk om de bandenspanning op niveau te houden? En is dat moeilijk om te doen? Ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook niet zo'n man die dan bij de benzinepomp denkt, ach, ik ga nog even naar de bandenautomaat om het te doen. Dat denk je, nou ja, ik heb getankt, ik ga maar weer door.
2: Het zal wel goed zijn. Nou ja, weet je, je bandenspanning op peil houden is sowieso goed. Ten eerste voor je verbruik. Want als je de banden wat harder op pompt, dat is op het moment, doe je dat, je pompt ze wat harder op als wat aangegeven wordt in het boekje. 1,8, zet hem gerust op 2,5 of iets dergelijks. De band harder is, heeft hij minder rolweerstand. Dan rijdt die auto ook zuiniger. En wat in Nederland is, omdat je heel veel rotondes hier hebt, waar je de banden erg zacht hebt, vooral de rechter voorband, die sleept een hars met de zijkant over de grond.
0: Ja.
2: Als je die band wat harder hebt, dan slijt die gewoon op het profiel en die op de zijkant.
0: Okay.
2: Dus de banden wat harder hebben, dat is op zich voor alles beter, maar ten eerste voor het milieu en voor slijtage waar je banden ook. Hou ze goed op spanning.
0: Oké, maar als je 1000 kilometer rijdt op een goed opgepompte wang, dat kan echt wel een litertje schelen of zo. Ja, waar moet ik aan denken dan?
2: Zeker.
0: Echt waar?
2: Ja, en het scheelt de temperatuur, omdat die band veel te zacht is. Gaat die band helemaal doorhangen op de weg, nou, dan wordt die behoorlijk heet. Je kunt zelfs, hij is te zacht en je rijdt echt duur 1000 kilometer, dan kun je een klapband krijgen, dan wordt die band zo heet, klapt je op elkaar.
0: Maar de ene band is natuurlijk de andere niet. Hoe hard moet ik hem oppompen? Hoe weet ik dat?
2: Ja, dat is per auto verschillend. Maar even grofweg, als je het helemaal niet weet, doe er gerust 2,5 in. Ook al staat er in boekje 1,8 of 1,9.
0: Nou, dan vind je toch wel een verschil, 1,8 of 2,5.
2: Ja, maar hij kan beter op 1,8 staan als op 0,8. Want dat is echt veel te zacht, dan wordt hij gloeiend heet, die band.
0: Okay.
2: En als je hem op 2,5 is hij wat aan de harde kant. Maar daar leidt die band niet zoveel van. Net wat ik zei, hij rijdt zuiniger. Stuurt prima, bij de rotondes heeft minder slijtage. Dus band wat harder is, wij deden in het verleden in de werkplaats altijd 0,5 erbij. Dus als hij op 1,9 moest staan, dan deden we 2,4 erin of zoiets, een halfje erbij. En dat was, en ik rijd zelf met banden, dus ik, in mijn auto heb ik 3 bar in zitten. Extra.
0: Ja,
2: maar dan...
0: Keihard!
2: Ja, maar het veert goed en,
0: okay.
2: En het rolt lekker licht. Dus ja, een bandenspanning te hard, ja, moet je natuurlijk niet te gek, maar een bandenspanning een stuk harder is geen probleem.
0: Ja, je denkt, ik vrees al van, straks knalt hij uit elkaar. Maar dat is met 2,5, 3 gaat het totaal niet gebeuren.
2: Ik denk zo'n band, ik heb het eigenlijk nog nooit meegemaakt. Ja, elkaar ploft en ik denk, maar dan moet je er boven de 8, 9 bar zitten.
0: Oh, dan moet je echt 3, 4 keer de hoeveelheid.
2: Het zou zo zijn dat mensen het niet in de gaten hebben. Die pompen zelf een band op. Zou die iets hard zijn, ploft hij op elkaar.
0: Ja.
2: Nee, dat kan niet. Dus, En voor je een autoband op 10 bar hebt, nou, dan ben je wel even bezig. Dus dat heet wel in de gaten dat het veel te gek gaat.
0: Kijk, vaak ben je te bang, zeggen ze in de achterhoek dan.
2: Ja, vaak ben je te bang. Goed om mee te kijken en een halfje erbij.
0: En iedereen kan het eigenlijk wel. Want het is toch gewoon het dopje eraf en dat ding erop duwen, toch?
2: Dat is het. Dopje eraf, ding erop duwen. En kijk je eerst even op die meter. We zitten zo aan dat handvat in de meter. Kijk je waar die op staat, 1,4. Nou, dan druk je hem erin totdat die er is. En soms gaat het heel snel. Soms bij zo'n benzinepomp heb je zo'n ding, hoor die ting. Zit een halfje bij, ting, halfje erbij. Maar goed, het is gewoon in de gaten. Ook goed op metertje kijken.
0: Ja, even kijken, even nog een vraag over de toekomst. Hoe zal de autowereld er in de toekomst uitzien? We gaan steeds meer elektrisch rijden natuurlijk. Rijden er over 5 jaar alleen nog maar elektrische auto's?
2: Ik ben geen profeet dat ik het kan zien, maar ik weet zeker van niet.
0: Nee. Hij is geen profeet, maar hij weet het zeker van niet.
2: Ja. Ja, ja. Nee. Maar dat kan niet. Als je nu al ziet wat er gebeurt met de elektrische auto, dat is de overheid de belasting en alles gaat verhogen op die elektrische auto. Dat wordt al een rem voor mensen die denken, ja. Als ik nou zo weinig rijd, dan kan ik beter benzine blijven rijden. Dat is een kleine remming op die groei. En dus het is nu, wat zal het zijn, 35-40%. Maar de helft, nou, dan haal je maar zo niet hoor. Dan ben je echt lang bezig. Maar een heleboel mensen hebben nog een autootje wat 6, 7 of 10 jaar mee kan. Die gaan niet gelijk dat ding wegdoen.
0: Nee.
2: Of de benzineprijzen nu in deze tijd moeten zo schandalig hoog worden dat je niet anders kunt. Maar ja, de aanschaf van een elektrische auto is natuurlijk ook een hele ingreep.
0: Ja, en elektriciteit zit natuurlijk nokkie vol. Zelfs voor nieuwe huizen en bedrijven is er vaak nu geen stroom. Dus hoe we al die automobilisten aan de stekker krijgen, dan wordt er een hele klus.
2: Dat is, goed, maar dan komen we op een ander gebied niet met auto's, maar dan komen we bij de zonnepanelen. Laat de overheid doe dat, die stroom die over is, gebruik het dan voor laden van auto's en gebruik het voor andere dingen. Maar nu krijg je boete uit te veel teruglevert. Ik denk van, het is ook wel een beetje tegenstrijdig allemaal, hoe de overheid dat doet. Maar ja. Ik ben geen minister, dus ik weet het niet.
0: Nee. Het is tijd voor veel vliegjes op de ruiten, wordt hier gememoreerd. Heb je daar nog een handige tip voor? Of is het gewoon maar leidzaam toezicht en elke avond krabben en spuiten?
2: Nou, juist, wat je nu zegt, elke avond. Sommige mensen rijden een week door en dan zien ze ongeveer niks meer. Als je echt gereden hebt en je hebt heel veel vliegjes en spul erop, doe er s'avonds even met een beetje warm water en sop je even je ruit schoon. Nee, de volgende morgen, de eerste keer als je morgens met vochtige ruiten die ruitenwisser aanzet, dan is het allemaal strepen, allemaal vet van die vliegen.
0: Mm-hmm.
2: We zijn nou echt denk van, ja, ik wil eigenlijk wel helder zicht. Wacht dan geen week, want dan zit 3, 4 dagen in mijn slecht zicht. Dus doe het dan gewoon s'avonds even. En dan zijn ze nog niet zo vast erop gebakken. Dus dan drogen ze niet zo in. En dan kun je met een dag, als het heel erg is, kun je ze makkelijk een dag even afhalen.
0: Maar
2: sopje warm water en weg zijn ze.
0: Is dan eigenlijk ook schadelijk voor je lak eigenlijk? Als je ze maar lang genoeg erop laat zitten?
2: Vliegen? Ja? Ja, nou ja, een vlieg is een beetje, heeft ook een maagje.
0: Ja,
2: een mini maagzuur in. Dus al die insectenringen op je auto heel lang laat zitten. Sommige lakken van auto's die zijn er wel tegen bestand. Dat is een kwaliteit. Maar je hebt merkauto's waar de lak niet zo sterk is. Nou, dan kan dat vies invreten. En dan later probeert het eraf. Maar echt aan het poetsen en boenen om het eraf te krijgen. Dus heb je hele vraag vliegen op je motorkap, zie je ervoor op, was er de rest met een sopje af. Dan heb je er ook later minder schade van. En ze gaan er veel makkelijker af. En als je te lang wacht, bakken ze er vast aan. Dus, en vooral met dit prachtige weer.
0: Ja, en heb je dan nog een tip voor mensen om het, de schoonmaakvloeistof voor je ruiten te vullen? Moet dat speciaal voor het ruitenvloeistof zijn? Of zeg je van, nou, dat mag ook Dubro met water zijn?
2: Nou,
0: of,
2: ja, dat is een hele goede Dubro. Kijk uit met Dubro. Oh. Ja,
0: nee, geen Dubro.
2: Nee, maar sommige mensen zeggen, doe de allesreiniging.
0: Ja, waarom niet?
2: Ja, maar dat is slecht voor je
0: reinigt
2: lak.
0: Alles.
2: Ja, maar slecht voor je lak. Als dat op je lak blijft zitten, zeg maar, je hebt gesproeid en je zet de auto weg, de auto is nat en de zon staat erop te bakken. Nou, goede kans, hij vieze uitgebleekte strepen krijgt.
0: Oh, echt waar?
2: Ja, een beetje spieren te
0: strepen. Dat staat te agressief of zo?
2: Ja, gewoon een beetje, je zou er haast een heel klein scheurtje autoshampoo in kunnen doen. Dat is er voor bestemd. Mm-hmm. Dat is ook een sopje, daar gaan de vliegen er ook goed mee af. Maar kijk uit met allerlei schoonmaakmiddelen. Want daar kan wel aardig wat bijtende stof in zitten. Dat is toch slecht voor je lak.
0: Oké. Okay.
2: Maar eigenlijk gewoon de shampoo gebruiken om het eraf te halen. En anders en van één dag met een beetje warm water heb je ze er ook af. Dat, en goed naspoelen. Dat het sop niet op de auto blijft zitten. Dat het,
0: Kijk, helemaal goed.
2: Je hebt er een beetje werk mee, maar dan heb je ook wat.
0: Ja, je kunt, en bijhouden is ook wat logischer dan achter de feiten aanlopen en dagen of weken te laten zitten. Want dan wordt het wel wat lastig.
2: Ja, hè? We hadden in het verleden ook poetsmachines en dan denk je, oh, een paar vliegendingen en poetsen. Maar dan moet je er een aardig poetsen om het eraf te krijgen. Want dat bloed van die vlieg, dat gaat ook in die lak vreten. Nou, dan heb je het er zo 1, 2, 3 nog niet af. Dus je moet wel, als je de auto mooi wil houden, is het wel op zijn tijd reinigen, is wel een goede zaak.
0: Helemaal goed. We zijn door de vragen heen zo te zien. Dankjewel voor je komst, Jan.
2: Ja, dan wachten we op de volgende vraag.
0: Als jullie meer vragen hebben, gewoon sturen. En als ze te laat binnenkomen, geen enkel probleem. Dan bewaren we ze gewoon voor Jan Kemp.
2: Dankjewel.
0: Jan de Autobahn. Dankjewel, Jan.
2: Yo, doei.
0: Je reis terug naar Achterhoek.
2: Dankjewel. Hè.

Beat Yourself Up, Charlie Puth. Tot drie op Radio Gelderland. Zometeen een aantal wandel-, fiets- en hardlooptips voor de komende dagen. Ik heb met name een heel leuk hardloop-evenement. Maar eerst de Pet Shop Boys en Dusty Springfield. En zo druk ik nog Chicago.

echte natuurliefhebber? Maak dan kennis met Buitengewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. Hier delen wij het laatste nieuws uit de Gelderse natuur, indrukwekkende livestreams en de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

Hard to say I'm sorry. Sorry. Zo moeilijk is het niet. Chicago brengt de tijd op 7:30. Zo direct heb ik een aantal tips voor je voor de komende dagen. Je kunt lekker wandelen, onder meer in Wageningen en Putten. Je kunt gaan fietsen, onder meer in de Betuwe, de 11 Dorpentocht, maar ook de 11 Stedentocht. Flinke afstand, 111 tot 225 kilometer. En On The Run is een uniek hardloop-evenement in Barneveld, waarin de lopers achtervolgd worden door de politie en één voor één zullen worden opgepakt. Daar gaan we zo meteen over praten. Na Henk de Knife.

0: De legend is helaas niet meer. Hank the Knife is ons ontvallen. Maar de Jets spelen nog steeds door. Dus ook deze muziek klinkt gelukkig nog steeds. De Guitar King. Ik heb een aantal tips voor je als het gaat om lekker sportief bezig zijn de komende dagen. En er is veel te doen. En het wordt nog mooi weer trouwens ook. Je kunt wandelen in Wageningen bijvoorbeeld. De capitulatie wandeltocht. Starten vanaf 8 uur bij de sporthal aan de Marijkenweg. Afstanden 8 tot 40 kilometer zaterdag. Wandelen kan ook in Putten. Voor het goede doel, 100% van deze tocht in Putten gaat naar de KWF Kankerbestrijding. Starten vanaf 12 uur zaterdag bij boerderij Wilderen aan de Gervenseweg 20 in Putten. En fietsen in de B-tour. De Gelderse Elf Dorpentocht en de Gelderse Elf Stedentocht wordt vanuit de Tiel verreden. De Dorpentocht, dat is 111 kilometer. De stedenvariant 225. Dat zijn mooie afstanden. En het wordt dus hartstikke mooi weer, hebben we gehoord van de weermensen van Weerplaza. En dan kan er ook worden hardgelopen. Run om Halle is in de Achterhoek, maar dat is uitverkocht. Maar in Barneveld is, en dat is helemaal leuk, de On the Run voor de allereerste keer. En dat is een bijzonder evenement. Daar moet ik meer over weten. En daar ga ik over praten met Myrthe de Koning, een van de bedenkers en oprichters van het evenement. Myrthe, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ja, de ene hardloopwedstrijd is de andere hardloopwedstrijd niet. Wat is zo speciaal aan On the Run?
1: Nou, sowieso dat hardlopers hun eigen afstand kunnen bepalen. En ook gewoon één grote spontaniteit, lol en verbinding, gezelligheid. Maar ja, vooral het concept dat hardlopers van elk niveau samen als voortvluchtigen van start gaan. En dan achterna worden gezeten door de finishpolitie.
0: Oké, dus we hebben een startpunt ergens. Daar staan al die hardlopers klaar. De een gaat voor 10 kilometer, de ander gaat voor 2 kilometer.
1: Ja, je kan het zo gek maken als je zelf wil. En maximaal een halve marathon kan er gelopen worden.
0: Oké, en dan klinkt het startschot en dan begint iedereen enthousiast te lopen. En dan, en die rol heb jij jezelf gegeven. Jij bent de politie die achter de lopers aangaat. Hoe ga je dat doen en wat is dan, wanneer ga je iemand aanhouden of uit de strijd nemen?
1: Ja, ik zal de finishpolitie zijn en het startschot die klinkt. En vervolgens zal even later de finishpolitie starten. En de voortvluchtigen één voor één gaan inhalen. En als je gepakt bent, ingehaald bent, dan is dat jouw finish. En dan zit jouw vlucht erop.
0: En zijn het rondjes door Barneveld of is het één lang parcours?
1: Het zijn twee rondes van 10,5 kilometer. Mm-hmm. En er staan drinkposten, twee drinkposten en ook pendelbussen. Als je halverwege de route strandt, dan kan je met pendelbrug gewoon terug naar de start.
0: Ja, het kan overal gebeuren natuurlijk. Nu is natuurlijk de vraag, hoeveel gas ga jij geven daar op die politiemotor van je erachteraan?
1: Ja, nou ja, dat blijft een verrassing. We zullen het tempo eerst rustig beginnen. Maar het tempo gaat steeds verder opgevoerd worden. En zal uiteindelijk met ongeveer 25 kilometer per uur bij de laatste langsgaan.
0: En kunnen de voortvluchtigen nog dingen ondernemen om aan de politie te ontsnappen? Zijn er ontsnappingsmogelijkheden of weet ik wat?
1: Ja, zeker. Dat is een hele goeie. Bij elke drinkpost, bij elke 5 kilometer is een drinkpost. En daar staan blauwe sabotagebakken. En gooi je je afval in die blauwe sabotagebakken, dan moet de finishpolitie tijdelijk het tempo vertragen.
0: Oké, dan koop je weer wat tijd. Dan kun je weer wat uitlopen.
1: Ja.
0: Kijk eens aan, geweldig. Het is de eerste keer, dus voor jou ook spannend natuurlijk. Van, hoe gaat het? Hoeveel voortvluchtigen ga ik oppakken? Of is het doel om allemaal de lopers in te rekenen?
1: Nou ja, het is sowieso spannend. Maar het doel is vooral gewoon heel veel lol hebben met z'n allen. En het maakt niet uit of het je eerste 4 kilometer is. Of dat je het einde van het parcours kan halen. Dus we zullen gaan zien hoeveel ik kan pakken.
0: Ja, geweldig leuk. Mensen die willen meelopen, nog kan dat?
1: Helaas, we zijn helaas uitgekocht. Ah. Dus voor deze editie kan het niet meer. Maar hou onze social media in de gaten. Of onze website voor de nieuwe editie eventueel.
0: Want jullie hebben On the Run bedacht en er is een website voor. Dus het concept kan na Barneveld op vele andere plaatsen ook gaan plaatsvinden.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. We hopen deze editie positieve berichten te ontvangen. En eventueel later in Nederland op meerdere plekken dit concept voor te zetten.
0: Hartstikke leuk, man. We zijn benieuwd naar de ervaring in Barneveld. Veel plezier gewenst en pak ze, hè?
1: Ja, dat gaat goed komen.
0: Laat ze niet ontsnappen. Dankjewel, Mitte.
1: Tot ziens.
0: On the run in Barneveld morgen.

Circus Custers. En verliefd. Zometeen gaat onder meer de klok op rock. En dit keer komen we terecht bij die oude rockers. Hè, met alle respect, die ook alweer een nieuw album hebben uitgebracht. Ze zijn inmiddels volgens mij allemaal boven de 80, de Rolling Stones.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expert.nl.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
4: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dankjewel, Katrien. Eens even kijken naar de files en ik noem ze met een kwartier en meer aan vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 10 kilometer, 20 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 kilometer, bijna 50 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht. A12 Duitse grens Arnhem voor knooppunt Velperbroek. De IJsselbrug, 3 kwartier bijna aan oponthoud. En dan nog de N317 Doetinchem-Dieren tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de A348. Ook een kwartiertje. Dat zijn allemaal mensen die proberen de drukte op de A12 natuurlijk te ontlopen. Zometeen is only rock and roll, but I like it, the Rolling Stones. En we praten nog eventjes met Ellen de Dammer. Zij staat morgenavond in Doornroosje Nijmegen.
8: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
9: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist... Elst of Apeldoorn.
10: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
9: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
10: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
11: Trulies met Grenke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
13: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
14: Dynamisch.
13: Maar in de winter wil ik zekerheid.
15: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
16: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
17: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
18: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
17: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
18: Tot drie.

0: De Spinners.
1: De klok. Op rock.
0: De hoogste tijd om even lekker te gaan rocken. Dat doen we met de oudste rockers ter wereld. Ah, ze zullen misschien nog wel ouder zijn, maar de Rolling Stones nog steeds hartstikke actief. Sterker nog, deze week het 25e album aangekondigd. Foreign Tongues. En de mannen zijn op een zekere leeftijd inmiddels. Hè. Ronnie Wood die heeft de 80 nog net niet aangetikt, 78 jaar. Keith Richards, 82. Mick zelf, Mick Jagger, ook 82. En ze rocken maar lekker door, de mannen. En waarom ook niet, hè? Als je de lol in hebt en als je kunt opbrengen, gewoon altijd muziek blijven maken. Het 25e album alweer. We gaan nu naar het 12e album. Eind 73, begin 1974 uitgebracht met onder meer It's Only Rock and Roll, But I Like It.

0: Well, but I like it, zongen ze 1974. En nog steeds houden ze ervan. En dus komt er binnenkort gewoon een nieuw album weer van The Rolling Stones. Dat is mooi, hè? 2:15, dit is Tot 3 op Radio Gelderland. Een kleine 2-3 weken was hier Ellen ten Damme te gast. Toen hebben we gesproken over haar nieuwe muziek die ze aan het maken is. En toen zei ze, ik kom ook binnenkort nog naar Doornroosje Nijmegen. En dus heb ik daar ook nog eventjes met haar over gesproken. Want zij kijkt er naar uit. Ze heeft ook heel veel verschillende dingen gedaan op het podia. Van dansen tot hele culturele voorstellingen, toestanden allemaal. Nu is het gewoon weer een ouderwetse muziekvoorstelling met een band.
1: Het bouwt helemaal op onze set die we doen. We doen nieuwe nummers die niemand kent. En we doen zelfs oud-Grieks. Ja. Oud-Griekse meezingers.
0: Ja, dat, ik had niet gedacht dat ik dat ooit van een artiest zou horen. Dat die zeggen, nou, ik ga een optreden doen. Een tour. En dan gaan we ook oud-Griekse meezingers doen.
1: Ja, vond ik ook een beetje door Ilja Pfeiffer. Die helemaal in dat oude antieke talen zit. Maar het thema was een beetje Medusa. Een beetje vrouwenpower. Feministisch, we doen ook Kate Bush, we doen Nina Hagen, we doen ook gewoon lekkere nummers die ik gewoon zelf leuk vind om te doen. Maar de rest van de nieuwe nummers hebben een beetje een vrouwelijke touch in die zin. Bijvoorbeeld Rare Dingen gaat ook over vrouwelijk fenomeen, namelijk veel make-up opdoen of veel aan je uiterlijk. Ja, daar kijk ik gewoon op een vrolijke manier, verwonder ik mij daar een beetje over. Ik vind het ook leuk om af en toe gewoon iets moois van jezelf te maken. Maar het oude Grieks komt dus voor omdat het thema Medusa is. En ik dacht, klinkt eigenlijk hartstikke leuk. Zo van bijvoorbeeld de mens, een wolf. Dat is bijvoorbeeld antropoi, antropois, lukoi. Dus, en dan kan iedereen antropois, lukoi, antropois.
0: Dan ga je het publiek even meenemen.
1: Antropoi. Ja, dan gaan ze een sitaki-achtige toestand van maken.
0: Daar zit je zo in.
1: Ja, daarom. Dat is helemaal moeilijk.
0: Dat is toch helemaal geweldig. En zijn er bepaalde vrouwen die in de tour voorbij komen qua repertoire? Waar je zegt, dat zijn helden of zijn vrouwen waar ik respect voor heb? Of Nina Hagen noemde je bijvoorbeeld.
1: Ja, Nina Hagen is iemand waarmee ik veel getoerd heb in Duitsland. Die ken ik persoonlijk. En ik was vroeger fan van haar. Ze heeft geweldige paar platen gemaakt. Waar ik nog steeds graag nummers van zing. En dat doe ik nu ook. En zij praat alleen nog maar zo. Hallo Ellen, wie geht's? Zo heel laag. Terwijl vroeger had zij zo'n opera sopraanstem. Ik doe nummers van Kate Bush. Was ik ook altijd fan van. Beetje eigenzinnige vrouwen. Kijk, we doen nog meer. Ja, voor de rest is het vooral van mijzelf.
0: Ook een eigenzinnige vrouw. Ja, dus dat sluit goed aan.
1: Lindenberg. Weet je, ja, dat bouwt helemaal op naar dansbaar en gezellig. Ja.
0: Maar ook de moderne elektronica komt erin. Dus van het oude Griekenland tot de modernste technieken, zeg maar.
1: Dat zeg je heel goed, want dat was precies mijn bedoeling. Heel modern, dus de invloeden van nu. Met samples en met elektronica en dansbare beats. Gecombineerd met hele oude thema's uit de oudheid. Die natuurlijk altijd nog actueel zijn. Want mensen veranderen nooit. Dus die twee uitersten heb ik juist proberen te combineren op mijn nieuwe plaat. Die in oktober, november verschijnt.
0: Morgenavond, Doornroosje, Ellen ten Damme.

0: Helm ten Amme. Morgenavond staat ze in Doornroosje, Nijmegen. Hans, de examens zijn vandaag begonnen.
1: Ja, dat is het.
0: Dat is voor ons alweer een tijdje geleden, hè?
1: Ja, ja, dat was bij mij ergens in de jaren 80. Ja.
0: Precies.
1: Dat was wat.
0: Soepeltjes er doorheen gelopen of was het een...
1: Ik heb een beetje verdiept. En een van de manieren om er goed mee om te gaan is het om het te relativeren. Ik vond het allemaal maar flauwekul. Dan moest je met een hele groep van die leerlingen die normaal gesproken in een leslokaal repetities maakten.
0: Ja.
1: Moest je in een gymzaal gaan zitten om diezelfde repetities te maken. Ik vond het een beetje flauwekul en het moeilijk geroer. Mocht je kiezen of je koffie of thee wilde hebben.
0: Precies. Wat
1: onzin tijdens het maken van repetities en overhoringen. Kreeg je ook geen koffie en thee aangeboden.
0: Precies.
1: Nou,
0: gewoon
1: ik heb me vandaag verdiept in de examenstress. En de manier waarop ik dat benaderde jaren geleden is een van de manieren waarop je dat zou kunnen doen.
0: Ja.
1: Relativeren. Het is maar een examen. En als je zakt, dan kun je het een andere keer weer proberen.
0: Ja.
1: En als je het rustig aan doet, dan is de kans dat je er doorheen komt best wel groot als je goed gescoord hebt.
0: Ja, praat jezelf vooral niet onnodig in de put. Dat
1: is
0: dat er gewoon eventjes gewoon, het is maar een examen. Gewoon doe je best. Je hebt je best op school gedaan. En prima helemaal.
1: Maar goed, het is natuurlijk wel iets waar nu duizenden de scholieren wel mee zitten. Die zijn wel gespannen. En de druk is tegenwoordig wel een stukje hoger dan in onze schooltijd. Luister maar eens naar wat Inas Jagour zegt van LAX.
2: Leerlingen die kampen met slaapproblemen, die echt wel verdrinken in de verwachtingen die ze krijgen, of een constante gevoel van spanning of druk ervaren. Vooral de druk die echt op dat laatste eindsprint van je middelbare schooltijd zit.
1: Ja, je moet presteren, niet alleen voor jezelf, voor je ouders of voor je grootouders. Je moet volgens de examenregels tegenwoordig gemiddeld een 5,5 halen voor een examen. En lukt dat niet, ja, dan ben je dus gezakt. En veel spanning kan het opleveren, ook voor de pintere leerlingen die normaal gesproken een 8 of een 7,5 halen. En daarom is er nu behalve de LAX klachtenlijn, waar je kan klagen over dat het raam open stond en een vogel naar binnen vloog, bijvoorbeeld dat soort dingen, ook de stresslijn van het LAX. En aan die lijn zitten mensen van In Je Bol. Dat is een organisatie die jongeren helpt met lichte psychische problemen.
3: Als je nou ons belt, dan krijg je dus een vrijwilliger aan de lijn. Dat is gewoon een getrainde vrijwilliger die met jou dan een gesprek aangaat. En altijd ook zal vragen, waar heb je behoefte aan? Wat vind je fijn in dit gesprek? Wil je gewoon even je verhaal kwijt? Wil je even spuien? Helemaal prima, gaan we dat lekker doen. Of wil je misschien samen nadenken over hoe het voor jou wat gemakkelijker zou kunnen zijn? En dan gaat die vrijwilliger je vragen stellen. Ga je samen eigenlijk nadenken over hoe het weer fijner kan worden.
1: Ja, als ik de website van In Je Bol lees en adviezen daar lees over wat te doen bij examenstress, dan kom ik uit bij vooral ontspanningsoefeningen. Oefeningen die de buikademhaling stimuleren, want daar word je rustig van. Wij als presentatoren hebben dat ook geleerd ooit toen we erin les kregen. Concentratieoefeningen, mindfulnessoefeningen. Alhoewel je daarbij je natuurlijk kan voorstellen van wil ik dat, want het is wel... Ja, iets wat uit het boeddhisme komt en wil ik dat erbij betrekken bij het rustiger zijn in mijn hoofd.
0: Ja, ja.
1: Er staat bijvoorbeeld ook een oefening op waarbij je duim op steeds een vinger moet houden en dan aan iets moet denken. Maar dan moet je dus 5 dingen onthouden waar aan je moet denken. En als je een beetje gespannen bent met het examen, dan kan ik me voorstellen dat je dat net vergeten bent.
0: Dus, ja, wat volgens mij heel erg goed werkt, is dat doe normaal. Hè? Dat klinkt makkelijker gezegd dan gedaan.

0: programma te maken. Wat ga je doen op de dagen voordat dat examen plaatsvindt? Je bent natuurlijk vrij. Maar ja, als je alleen maar gaat voetballen buiten, ja, dan heb je natuurlijk een probleem. Want je moet je natuurlijk wel voorbereiden op het examen. Maak een goede dagindeling. En zorg ook voor dat daar in die dagindeling staat hoe laat je naar bed gaat en hoe laat je weer opstaat. Dat creëert gewoon rust.
1: Ja, ja.
0: Maar een leven is dat ook zo.
1: Ben benieuwd. Wij en onze luisteraars hebben natuurlijk heel wat examens gedaan in hun leven. Sommigen al best lang geleden. Maar hebben mensen goede tips? Zeg je van nou, dat moet je eten of dat moet je juist niet eten. Dat neem extra vitamines. Ik weet het allemaal niet. Als iemand een goede tip heeft op dat gebied, gewoon eventjes doorgeven. Het is examentijd. Het is ook examenstresstijd.

0: The Thing I Love, Max and Andy Grammer. We kijken eventjes naar examenstress en tips en tricks en zo. Ook voor opa's en oma's en vaders en moeders. Hoe kunnen we die leerlingen een beetje helpen naar het diploma? Robbie, die reageert altijd fris van de lever en zegt... wat een gezeur, vroeger hadden we ook examenstress. Deden we er nooit iets op uit?
1: Ja, nou, we kregen koffie en thee in de examenzaal. Ja. En daar zijn trouwens ook discussies over of dat wel of niet goed is. Ik zag een psycholoog zeggen van... drink zeker geen alcohol en zo min mogelijk koffie en thee. En ik zag een andere deskundige zeggen van... drink geen koffie, maar wel thee. En ik zag ook een deskundige zeggen... voor een actieve, snelle boost van je hersens moet je koffie drinken. Dus ja. Zijn de geleerden het nog niet over eens.
0: Ik zou gewoon voor een goede sfeer zorgen. Weet je, als jij gewoon prettig vindt een kopje koffie erbij te nemen... dat een beetje een gezellige en rustige sfeer creëert, gewoon doen.
1: Nou, dat is heel belangrijk. Dat lees ik ook van iemand die zegt van... maak een lijst van positieve dingen in je leven... Ga daaraan denken, dan krijg je meteen een positief gevoel in je hoofd. En spreek jezelf bemoedigend toe. Je kan het echt wel.
0: Ik heb ooit zo'n cd'tje gehad van Emiel Ratelband. Er stonden dan de motivatiespeeches op. En dat jammer dat ik hem niet meer zo kan laten horen. Maar er is ongetwijfeld ook iets van, ja, je kunt het, hè?
1: Ik moet er een aflevering van Florida denken. Dat ging toen helemaal mis met die motivatie-cd.
0: Geweldig allemaal. Goed. Er zijn ook een aantal mythes rond examens trouwens. Zo is er een mythe. Ik ken hem niet, maar ik lees het. Dus het zal ongetwijfeld bestaan. Dat als er iemand overlijdt in een klas... tijdens een examenperiode dat iedereen automatisch geslaagd zou zijn... omdat iedereen aan verslag raakt natuurlijk, dat is niet waar.
1: Nee.
0: Het is droevig natuurlijk als dat ooit zou gebeuren. Maar je moet gewoon je examen doen. En dat is ook, daar hebben we het vandaag ook nog eventjes over gehad hier op de redactie. Of er meer mensen overlijden tijdens een examenperiode in Nederland... omdat er dan ouders zijn gestrest, opa's, oma's zijn gestrest, kinderen zijn gestrest. Zullen er dus meer mensen overlijden tijdens die weken van examens? Is ook niet het geval.
1: Oké, nee.
0: Het is niet aangetoond.
1: Maar het is niet zo dat het slecht voor je hart is als je meeleeft met je zoon of je kleinzoon.
0: Misschien is het slecht voor je hart, maar er gaan niet meer mensen dood in die periode. dus dat valt dan weer mee. En voor de rest, ik zeg twee pennen meenemen, zodat als de een het niet doet... dan kun je verder schrijven met die anderen.
1: En anders is er altijd wel iemand te vinden, denk ik, samenzaal die een pen voor je heeft, denk ik.
0: Daarom. Gewoon rustig doen en allemaal gaan slagen. Alle succes voor de examenkandidaat. En succes voor de vaders en moeders en opa's en oma's. Want iedereen leeft natuurlijk van harte mee. Heb jij nog examenkandidaat in de familie of omgeving?
1: Nee.
0: Ik heb er eentje. Lara. Lara begint volgende week trouwens. Hoeft vandaag nog niet aan de bak. Heel veel succes, Lara.

0: Et on chantait Julien Clerc.
1: 3 voor 3.
0: Ik heb er nog 3 voor 3 voor je. En dit keer verklap ik even niet wat de link is tussen de liedjes. Dat ga ik zo eens even aan Maarten vragen. Ik denk dat hij het vandaag wel weet. Ik denk dat heel veel mensen het wel weten. Het zijn om te beginnen de Pointer Sisters met Fire. Daarna Patti Smith, Because the Night. En de derde, dat wordt een liedje van Man for Man. Ik ben benieuwd of er mensen zijn die denken van, oh ja, daar zie ik wel een link tussen. Er is iets met deze 3 liedjes van deze 3 bands. Wat is de overeenkomst? Wat bindt ze? De Pointer Sisters als eerste. Met Fire.

0: Because the Night, Patti Smith. En daarvoor hadden we Fire from the Pointer Sisters. Ik ga het applaus alvast eventjes erbij pakken, want dit gaat hij tot een goed einde brengen natuurlijk. Want de vraag aan Maarten is, wat hebben de Pointer Sisters, Patti Smith en zo direct Manfred Mann's Earth Band Blinded by the Light met elkaar gemeen?
1: Dat zijn liedjes die Bruce Springsteen geschreven heeft. Maar niet helemaal, hè?
0: Oh.
1: Die Patti Smith heeft Patti Smith zelf afgemaakt.
0: Want het, afgemaakt?
1: Ja, het lukte niet helemaal. Dus hij had een beginnetje van dat nummer, had hij. Tenminste, wat ik ooit volgens mij gelezen heb.
0: Hij had
1: een beginnetje van dat nummer, maar Patti Smith heeft nog teksten zelf ook bijgeschreven.
0: Oké.
1: Die Bruce Springsteen niet geschreven had.
0: Dus toen kwam het uiteindelijk toch nog helemaal goed.
1: Fire is het beste verhaal natuurlijk, hè?
0: Want?
1: Dat heeft hij met Elvis in zijn achterhoofd geschreven.
0: Ja.
1: En ook een demo opgestuurd. En hij was laaiend enthousiast, Bruce Springsteen. Maar Elvis was een paar weken later dood. Dus hij heeft nooit geweten, heeft Elvis nou dat nummer gehoord of niet?
0: Oh, dat is wel interessant inderdaad. Ja. Heeft hij nou wel of niet?
1: En hij heeft het ook een beetje op zijn Elvis ingezongen.
0: Ja, goed hè.
1: Dus ik hoop ergens dat dat bewaard is. En dat het ergens nog een keer... Springsteen die dan op zijn Elvis probeert te klinken voor Elvis om hem te overtuigen zijn liedje op te nemen. Nou, het lijkt me interessant.
0: Goeie verhalen altijd. Ja, ja, prachtig. Blinded by the Light staat trouwens op het allereerste album van Bruce Springsteen. Maar verder natuurlijk de versie van Manfred Mann's Earth Band. Wel de korte versie. Er is ook een hele lange versie van.
1: Want dan loop je uit.
0: Dan loop je uit en dan gaat thuis in Gelderland
1: dan laten beginnen.
0: Iedereen verslag. Dus dat gaat niet gebeuren. Wie hebben we vandaag in de galerij?
1: Wilson Phillips. Hun debuut LP verscheen 36 jaar geleden. Dus we vieren die verjaardag van die plaats ook.
0: Gefeliciteerd. Blinded by the Light. Manfred Mann's Earth Band. Tekst Bruce Springsteen.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
6: Oh yeah.
5: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
9: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Fortuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079.
8: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: En verkeersinformatie van de AWB op Radio Gelderland. Het is al behoorlijk druk. 13 meldingen opgeteld, zeker 3 uur aan vertraging. Dit zijn de meldingen vanaf 20 minuten. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel door een eerder ongeval 12 kilometer file. Weg is wel weer vrij daar, maar de vertraging is nog 24 minuten. De A12 Duitse grens Utrecht tussen knooppunt Oudijk en Arnhem-Noord 3 kwartier oponthoud. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 24 minuten vertraging.
6: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
13: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
6: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
13: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
14: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
14: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
16: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en dat alles goed geregeld is. Op 9 mei opent Velderhof een nieuwe winkel in Nijmegen. En om dat te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Wiegensweg 180 in Nijmegen. Ook op Tweede Pinksterdag geopend.
17: Thuis in Gelderland. Met

Rolls Royce. RR Express. Welkom thuis in Gelderland. En kijk eens. In de gouden wissellijst aan de wand in de gang prijkt weer een muzikale parel van de zolder. Het is een LP vandaag. Het is een debuut-LP. Het debuut van Wilson Phillips. Op 8 mei 1990 lag die LP, ook getiteld Wilson Phillips, in de winkel. De muziekjournaille was niet razend enthousiast. Waren niet al de beste recensies, maar het platenkomend publiek trok zich er weinig van aan. Er gingen er wereldwijd miljoenen van over de toonbank. Bij ons in Nederland kwam de plaat op nummer 51 in de album Top 100. En de eerste drie singles werden hits in de Nederlandse Top 40. En daar zet ik er één van op. Dit was de eerste.

day. Hold on, is dat ook dit weer de top 40 hit? Release me, maar misschien hoor je liever deze. Impulsive. Welke wil je horen? Hold on, release me of impulsive? App het 406-2222-1342 of mail maarten@gld.nl.

van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan.

Pre-Red en Fairground in Thuis en Gelderland. In de Gouden Wissellijst aan de wand in de gang vandaag een puntgave exemplaar van de LP Wilson Phillips. Van Wilson Phillips, hun debuut-LP. We vieren de 36e verjaardag van die plaat vandaag. Kwam uit op 8 mei 1990. Drie dames met beroemde ouders. Hè? Carney en Wendy Wilson, dochter van Brian Wilson van de Beach Boys. En Chyna Phillips, kind van John en Michelle Phillips van de Mamas en de Papas. Beroemde ouders, dus werd er kritisch naar geluisterd door de muziekpers. En die waren niet heel erg lovend over die plaat, maar daar trok geen mens zich wat van aan, want hij verkocht als een malle. Miljoenen gingen er van over de toonbank wereldwijd. En hij was ook goed voor 3 hits in de Nederlandse top 40 destijds. Hold On, Release Me en Impulsive. Welke van die 3 wil je, vroeg ik net. Meest gegeven antwoord, Release Me.

0: knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
8: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
9: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
10: Het is 3:30 op Radio Gelderland. In Altforst 16,9 graden. In Wageningen 18 graden precies. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af vanmiddag. Het blijft droog. Vanavond lost de bewolking op. Komende nacht is het helder. Het komt af tot een graad of 5. Morgen een flinke zonnige periode, maar ook nieuwe stapelwolken. Het wordt morgen 20 tot 22 graden. In het Gelders nieuws vanmiddag. Een automobilist is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht na een ongeluk in Klarenbeek. Haar bijrijder raakte licht gewond. Een auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg, reed op een boom en belandde op zijn kant. En archeologen hebben in Zelhem resten gevonden uit de late middeleeuwen op de voormalige locatie van café Het Witte Paard. Wat er met de vondsten moet gebeuren, wordt de komende tijd bepaald. Meer in de Omroep Gelderland app en op gld.nl. En verkeersinformatie van de ANWB. De meldingen vanaf een kwartier krijg je. De A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 12 kilometer file door een ongeval. De weg is wel weer vrij inmiddels. De vertraging nog ruim 25 minuten. A12 Duitse grens Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. Ook file door een ongeval. Ook daar is de weg weer vrij. Maar er staat nog wel 9 kilometer. Bijna een uur vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. Een half uur vertraging. En de N338 Doesburg-Westervoort. Tussen Latum en de aansluiting met de A12. 20 minuten.
7: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
11: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante

0: vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven. Parkeer je gratis voor de deur.
1: Hemelvaartsdag. Het Open Achterhoeks Dwelorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dwelorkestendag.nl.
0: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
1: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Dwelorkestendag.nl.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. WentusTegelsenVloeren.nl.
3: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Mix

50 Ways to Say Goodbye van Train in Thuis in Gelderland. En had je de nieuwe Douwe Bob al gehoord? 3 weken geleden verscheen zijn nieuwe album Outcast Town. De nieuwe single van die plaat heet Welcome to Outcast Town. Die hoor je nu.

0: Vrijdagmiddag, hè? Kom op. Beetje disco moet kunnen. Les Nijder, DJ Save My Life van In Deep. Ja, vrijdagmiddag, dus laatste ronde. Laatste kans van deze week zometeen. Laatste ronde van ons spelletje Memory. En dus je laatste kans op de exclusieve Radio Gelderland attentie van de week. We spelen het na Lou Reed. A Perfect Day.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Lou Reed. Perfect Day. Spelletje doen? Prima. Komt-ie. Ik laat je zo meteen 6 fragmentjes horen. En net als bij het kaartspelletje Memory moet je onthouden welke 2 R'en bij elkaar horen, dus een setje vormen. 2 van die fragmenten zijn namelijk van dezelfde artiest. App of mail de nummers van die fragmenten. Je hoeft niet eens te weten welke artiest het is. Als je denkt, nou, vind ik wel ongeveer hetzelfde klinken, kun je ook gewoon die nummers even appen. Of mailen. En dan maak je al kans, dus gokken kan ook gewoon. Naam van de artiest hoef je niet te vermelden, titel hoef je niet te vermelden. Alleen maar welke 2 fragmenten horen er bij elkaar en dat ze van dezelfde artiest zijn. Nou, kind kan er was doen. Niet per se, nee. Best wel lastig. Korte fragmentjes lijken soms best een beetje op elkaar, maar zet hem op. Je maakt namelijk kans op de exclusieve Radio Gelderland attentie van de week als je het goede antwoord hebt via 06-2222-1342 of mailt naar maarten@gld.nl. Ik lood uit alle inzendingen straks een kandidaat. En die mag het dan in de uitzending roepen. Hier komt...

Elke twee fragmentjes zijn van dezelfde artiest. Appen 406-2222-1342 of mailen maarten@gld.nl.

0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en staalopfothuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
8: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
9: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg zijn we Hemelvaartsdag al geopend vanaf 11 uur.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland en daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïnse drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken en het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Verkeersinformatie van de ANWB op Radio Gelderland. De meldingen vanaf een kwartier. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe 21 minuten. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en de Waalbrug bij Zaltbommel. Ruim een half uur vertraging. Komt door een ongeluk. Weg is weer vrij inmiddels. A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 25 minuten. A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum een half uur vertraging. En 317 Doetinchem Dieren tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de A348 een kwartier. En de N338 Doesburg Westervoort tussen Latem en de aansluiting met de A12 bijna een uur vertraging. Ja, tuurlijk, joh. Ik ga het nog een keer doen, hoor. Ik ga gewoon de opgave nog een keer laten horen. 6 fragmentjes achter elkaar, 2 fragmentjes zijn van dezelfde artiest. En ik wil weten welke. Dit is de opgave.

0: Welke twee fragmentjes zijn van dezelfde artiest? Maak kans op de exclusieve Radio Gelderland attentie van de week. En heb het. Het WhatsApp-nummer is 06-2222-1342. Mailen kan ook. maarten@gld.nl.
1: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
2: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
3: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
4: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: True Lease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
9: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bouw.
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed. Thanks, Bo.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: En actie, Olifant.
16: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
15: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
17: Thuis in Gelderland.

0: Boston. En More Than The Feeling op Radio Gelderland. Nou, dit gaat spannend worden. Ik probeer een kandidaat die zojuist geloot is terug te bellen. Volgens mij is de telefoon kapot. Oh, daar gaat hij wel over. Wacht even. Zou zomaar toch nog goed af kunnen lopen. Kom hoor.
1: Ja. Hallo?
0: Ja, hallo Henk. Het is een voicemail. Ja, dat telt niet. Nee, sorry, je moet wel de telefoon opnemen. Dan ga ik eens kijken wie de volgende kandidaat zou kunnen zijn die we dan kunnen gaan bellen voor het spelletje. Even kijken, hier hebben we een nummer wat ik dan eventjes moet gaan kopiëren. Zo, zet ik hierin. Gaat ontzettend lekker met de techniek deze week. Dit gaat ook verkeerd. Heb je even? Het is gelukkig ontzettend goed nummer dit. Dus het is niet zo erg dat het wat langer duurt, toch? Geniet van de muziek, zeg ik. Hè?
2: Het is buiten gebruik.
0: Ja, hou eens op.
2: Controleer het nummer en probeer het opnieuw.
0: Nee, ik ga eerst een plaat draaien. Ik heb hier helemaal geen zin in. Zo, we gaan het spel niet meer doen. Wel. Ik ga de opgave nog een keer laten horen. Dan zeg ik zo, nee, ik ga eerst een plaatje draaien. En dan gaan we kijken wat er aan de hand is. Zo, kom op. Het is bijna weekend, gelukkig. Toch niet leuk dit.

0: Daddy Swims, Mr. Know-It-All. Daar gaan we nog een keer. Poging nummer 88. Maar ik heb nu beter hoor. Henk, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, dat was de eerste die ik probeerde te bellen. Twee keer voicemail, toen een andere telefoon die niet werkte. Het lag niet aan mijn apparatuur, gelukkig. Het lag aan jou, Henk.
1: Ik loop hier in de winkel, joh. Ik loop hier in de volle winkel, ik denk.
0: App mij dan niet. App mij dan niet. Hé, ik ga het fragment nog een keer instarten. Luister goed, voor zover dat lukt, hè dan. Luister. Ja.

0: Ben je er nog, Henk?
1: Hij
0: is er nog, heel goed. Welke horen er bij elkaar, Henk? Wat zeg je?
1: Hoor je me? Hallo, hoor je me?
0: Ja, nu wel. Welke horen er bij elkaar, Henk?
1: Sorry?
0: Welke horen er bij elkaar?
1: Volgens mij één.
0: Ik ga even af op wat je hebt geappt. Dat was 1 en 3. Dit is Vanessa Paradis en dit is... gelukkig. Dat is ook Vanessa Paradis. Henk, je hebt prijs. Ik durf bijna niet meer te vragen welke van de twee je wil horen, omdat de telefoon steeds uitvalt. Be My Baby of Joe de Taxi, welke vind je het leukst?
1: Doe maar de eerste.
0: De eerste, doen we. Zo. Ik ben in 3 minuten 10 jaar ouder geworden. Hoe is het met jou, Henk, inmiddels? Henk kan bijna niet meer praten, gaat ook niet goed.

0: Vanessa Paradis. Be my baby. Gaat u Gelderlandse Daan. Soms begint iets moois op het moment dat alles even stilstaat. Zoals een paar jaar geleden bij Menno uit het Harde. Die zat thuis, zonder werk, zonder energie. En ja, om maar iets te doen, pakte hij een plank en een zaag in zijn schuurtje. En ging eens wat aan het rommelen. Inmiddels is dat schuurtje een echte werkplaats waar Menno meubels maakt. Die vliegen de deur uit en op internet kijken honderdduizenden mensen mee.
1: Ik denk van, maar het slaat toch helemaal nergens op. Hoe kan ik nou dit nu aan het doen zijn, weet je wel? Een aantal jaar geleden stond ik nog in mijn schuurtje, bij wijze van spreken, op 3 bij 3 meter stond ik alles een beetje in elkaar te rommelen. En nu ben ik het gewoon fulltime professioneel aan het doen.
2: Hey, ik ben Menno en ik maak nieuwe meubels van oud hout.
1: Het social media kanaal wordt ergens tussen de 400.000 en de 800.000 keer per maand bekeken.
2: Wist je dat je van deze oude eiken vloerplanken dit kan maken?
1: Het wordt op die manier ook steeds meer een aparte inkomstenbron, ook gewoon naast het meubels maken. Dus enerzijds laat ik zien wat we hier maken, hoe een meubel tot stand komt. Dus hoe je van een oude plank naar een nieuw meubel gaat. Maar anderzijds probeer ik soms ook humoristische dingen daarin te zetten. Dat vinden mensen leuk. Of gewoon hele basale houtbewerkingstechnieken uit te leggen. En die lade komt dan vervolgens op deze manier in de bodemgeleiders te liggen. Ik ben opgeleid als maatschappelijk werker en heb heel wat jaren in de jeugdzorg gewerkt als gezinstherapeut. Naast dat werk eigenlijk was het mijn hobby om hout te bewerken en om meubels te maken. Een aantal jaar geleden, toen kwam ik een tijdje thuis te zitten, omdat ik met een aantal persoonlijke problemen aan het worstelen was. Ik zat enorm in de lappenmand. Ik was flink depressief op dat moment onder andere. En om een beetje

Wat is er mooi aan oud hout? Die boom waar het hout vandaan komt stond misschien wat te groeien in de tijd dat Napoleon hier nog op aarde rondliep. En nu is het een tv-meubel geworden waar een tv in staat met wifi en bluetooth. En gewoon die twee werelden als het ware die op die manier bijeenkomen, dat is heel mooi.

0: lobotomie.
1: Grote designmeubel outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
2: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
1: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
2: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
3: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
3: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Het is 16:30 op Radio Gelderland. Het is 16,7 graden in Wilp op dit moment. In Borculo 18,6. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af vanmiddag. Blijft droog. Vanavond lost de bewolking op en komende nacht is het helder. Koelt het af tot een graad of 5. Morgen flinke zonnige periode, maar ook nieuwe stapelwolken. Het wordt 20 tot 22 graden. En ook zondag kan het nog 20 graden worden. In het Gelders nieuws vanmiddag, het grote onderhoud aan de A30 tussen Barneveld en Ede is sneller afgerond dan verwacht. De weg gaat komende donderdagochtend weer open. Dat is 4 dagen eerder dan was aangekondigd eerder. En de politie doet onderzoek naar een aanrijding tussen een vrachtwagen en een fietser in Wilp. De fietser raakte gewond, werd een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is na behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Meer in de Omroep Gelderland app en op gld.nl. Het is druk in de regio. 18 meldingen van de ANWB. Opgeteld bijna 5 uur aan vertraging. Dit zijn de meldingen vanaf 20 minuten. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel 34 minuten. A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 30 minuten. A28 Amersfoort-Groningen tussen het Harde en Zwolle-Noord ook 30 minuten vertraging. Daar is de linker rijstrook dicht, omdat het wegdek in slechte toestand verkeert. De N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen stadion Gelredoom en Presikhaaf, 22 minuten vertraging. En de N338 Doesburg-Westervoort tussen Latum en de aansluiting met de A12, 1 uur op onthoud.

0: zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Thuis in Gelderland. Maarten Daan.

0: Folge kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox, Haus am See in Thuis-Gelderland. 12 minuten overal, 5 is het. Laten we eens kijken waar de media zoal over reppen met Hans van den Hoorn.
2: Nou, de media reppen over het kabinet dat met eerste nieuwe maatregelen komt naar het stranden van de asielnoodwet. Die wet is door de Eerste Kamer niet heen gekomen. Wat het kabinet nu wil, is het sneller ongewenst verklaren van vreemdelingen als ze strafbare feiten hebben gepleegd. En meer mogelijkheden om de binnengrenzen strenger te controleren. Het gaat dan niet om controles aan de grens, maar meer controles, gerichte controles op wegen achter onze grenzen. Onder andere in Gelderland dus. Mm-hmm. Nou, minister Van den Brink heeft goede hoop dat een Kamermeerderheid deze maatregelen wel zal steunen, in tegenstelling tot de steun die er niet was in de Eerste Kamer voor die originele asielwet. Ook natuurlijk groot nieuws in Politiek Den Haag was de explosie, de aanslag op het partijkantoor van D66. Met een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid. Gisteravond gebeurde dat. Niemand raakte gewond. Een uur na de explosie is al een man aangehouden. Premier Rob Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Maar hij laat zich er niet door intimideren.
3: Wat ik vooral voel is dat we in dit land niet mogen accepteren dat mensen denken dat ze met gewelddadige acties hun zin kunnen doordrijven of andere mensen het zwijgen kunnen opleggen. Dat past wat mij betreft gewoon absoluut niet bij de Nederlandse normen en waarden.
2: En de verdachte die is aangehouden is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-partijbureau doelwit was van een actie rond de asielprotesten op het Malieveld. September gebeurde ook iets soortgelijks. Zo werd het kantoor bekogeld met stenen.
1: Ja, ja.
2: En de caravan is terug aan bezig met een comeback. Stellen de brancheorganisaties van bedrijven die caravans verkopen. In maart en april werden bijna een vijfde meer caravans geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Met name bij jonge gezinnen is de caravan in trek, stelt de branche. Zij zien de caravan als een ideale manier om met kinderen vakantie te vieren. Vooral sinds de coronaperiode is de caravan weer helemaal terug op de radar van jonge gezinnen, zeggen de bedrijfstaksorganisaties.
1: Ja, want toen ging het ook al hard met campertjes en zo.
2: Campers waren heel erg populair de laatste tijd. En nu zijn ineens weer de caravans terug bezig met een comeback.
1: Het handige is natuurlijk dat je kroost als je wil gaan kamperen. En niet hoeft te wachten tot de tent staat. Dat je zolang niet je kroost met een rotsharing ergens vast of te verankeren tot die tent eigenlijk.
2: Je laat je in de caravan.
1: Ga maar lekker zitten. Maar ja, en dan nog een stalling vinden. Want dat is wel een ding, hè? Die staan allemaal ramvol, die stalling.
2: Dat is een dingetje bij een caravan.
1: Gaan zien. Ik denk dat het straatbeeld de komende tijd nog wel verrijkt zal worden met caravans voorlopig voor woningen van mensen. Hans, dankjewel. Dit is Paul Eduard. En ik wil jou. Hey.

0: Bolle Eduard en ik wil jou. Het weer in Gelderland krijgen we van Weerplaza. Wouter van Bernebeek, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Het blijft droog, staat er in het weerbericht voor vanmiddag. Ik heb wel een paar keer gedacht, gaat dat nog wel lukken vanmiddag?
1: Ja, dat snap ik, ja. Ja, het is van tijd tot tijd best wel bewolkt geweest. Een beetje donker ook, maar het is wel overal droog gebleven. Nou, inmiddels zijn die wolken langzaam een beetje aan het oplossen. Maar dat gaat nog wel even duren, hoor. Ik denk dat we toch wel de eerste helft van de avond zitten voordat het echt overal zonnig gaat worden. Nou, de temperatuur ligt op dit moment rond een graad of 16. En daarbij staat er eigenlijk maar heel weinig wind. Vanavond en vannacht moeten die wolken dan wel gaan oplossen. En dan wordt het toch wel weer een frisse nacht met 4 of 5 graden op de koudste plaatsen. Afgelopen nacht zagen we dat ook. En toen heeft het lokaal zelfs bijna 3 graden nog gevroren vlak aan de grond.
0: Zo.
1: En ook komende nacht kan het her en der toch nog wel even een graadje vriezen vlak boven de grond. Mm-hmm. Maar morgen, zodra de zon op is, dan wordt het eigenlijk een prachtige dag met op veel plaatsen toch volop zon. In de middag wel weer wat stapelwolken, maar duidelijk minder dan vanmiddag. En dan wordt het toch warmer met zo'n 20 tot 22 graden.
0: Lekker. En dan zondag, moederdag.
1: Ja, zondag, moederdag ook. Droog weer, veel zonneschijn. Later op de dag iets meer bewolking. Maar ook dan is het nog wel aan de warme kant met zo'n 20 graden. Dat raken we de dagen daarna heel snel kwijt. Want in de nieuwe week draait de wind naar het noorden tot noordwesten. Valt er af en toe een bui, maar tot donderdag ongeveer blijven de hoeveelheden regen nog wel beperkt. Maar met die noordenwind gaat het echt wel flink afkoelen. En ik denk dat we de meeste dagen volgende week het met een graad of 13 moeten doen.
0: We herhalen gewoon de boodschap van gisteren, einde van de middag, Wouter. Geniet van het weekend.
1: Ja, inderdaad.
0: Goed zo, dankjewel hè.
1: Hey, graag gedaan. Hoi.

0: Een aardige dit voor de ethische vierdaagse die we binnenkort gaan houden op Radio Gelderland. Vier dagen op rij, terug naar de jaren 80, de vrijdag voor het Pinksterweekend en het Pinksterweekend. Ja, dit is een soort van voetnoot geweest eigenlijk in de jaren 80. Een one-hit wonder. Hij was model, bleek ook aardig te kunnen zingen. Weer een plaatje gemaakt en dat was zijn enige hit. Bescheiden hitje in de Nederlandse top 40 in 1987. William Pitt en City Lights was dat. En dit is Morgan Wallen.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Vivaldi XL in Zevenaar. Ontdek het wonen van nu, maar dan net even anders. De standaard voorbij, volop inspiratie en prikkeling van uw zintuigen. Veel elementbanken, heerlijk tafelen, comfortabele stoelen, bijpassende vloerkleden en verlichting. Laat u inspireren en maak gebruik van onze intekenservice en floorplanner. Vivaldi XL heeft bovendien de mooiste Henders en Hazel afdeling van Nederland. Ervaar 7 dagen in de week onze gastvrijheid in Zevenaar. Of kijk snel op vivaldixl.nl.
1: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
2: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
1: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
5: En verkeersinformatie van de AWB op Radio Gelderland. Het is best druk. In totaal zo'n 3,5 uur aan files. Dit zijn ze vanaf een half uur, vanaf een kwartier. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Een half uur. Vandaar dat ik zei, een half uur. De A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. 35 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. 33. En de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Een kwartier vertraging. Komt door een ongeval, de weg is wel weer vrij.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Woonboulevard Zutphen is Hemelvaartsdag vanaf 11 uur geopend. Pollaan 50 in Zutphen.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
10: Hey, bedankt.
11: Merci.
9: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
14: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
13: En voor de aangepaste fiets van Maria.
15: En zo kan ik er weer op uit.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen
10: kun je zoveel meer.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
18: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
20: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
19: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
21: Thuis in Gelderland.

0: Backstabbers. 11:05 op Radio Gelderland. Mooi moment voor een greep uit het Gelders nieuws van vandaag. Met Hans.
1: Ja, ik heb goed nieuws voor weggebruikers. De A30 tussen Barneveld en Ede gaat eerder open dan gepland. Rijkswaterstaat opent de weg in de nacht van woensdag 13 op donderdag 14 mei. Komende woensdag op donderdag dus om 5:00 voor verkeer richting Ede. Dat is 4 dagen eerder dan was aangekondigd. De werkzaamheden verlopen wat sneller dan verwacht. Vanaf 18 mei begint de volgende fase van het onderhoud aan de A30. Dan zijn de A30 richting Barneveld en de A1 tussen Ede-Noord en Barneveld afgesloten. En die afsluiting duurt naar verwachting tot 27 juli.
0: Oh, dat kan dus 23 juli worden.
1: Dat kan 23, maar dat kan ook 30 juli worden. Of 1 augustus als het allemaal tegen zit. Verkeer, dat is duidelijk, wordt omgeleid via andere snelwegen. En maak je daar gebruik van, dan moet je rekening houden met extra reistijd. 40 tot 60 minuten extra reistijd daar. Nou, maak je borst maar nat als je daar moet gaan rijden. Nog meer verkeersnieuws. De gemeente Lochem heeft in overleg met Rijkswaterstaat de Eefdense brug tussen Zutphen en Eefde afgesloten voor het verkeer. Er zit een zinkgat net voor de brug aan de kant van Eefde. Het wegdek is verzakt en dat is gevaarlijk voor alle auto's die daar rijden. Het is lastig dat deze brug nu is afgesloten. Want ook die andere brug bij Eefde over het Twentekanaal is afgesloten. Dat is de grote brug in de weg N348. De N348 wordt daar onderhouden. De brug is daarom dicht. Dus het is een stukje omrijden daar als je daar het Twentekanaal over wil.
0: Ik zag wel, even is het fietspad wel gewoon open.
1: Het fietspad is wel open. Dus je kunt met de fiets. Ja.
0: Met de twinlood achterop tot je er bent.
1: Dat kan, ja, dat kan. Dan moet je niet te ver willen, anders ben je lang onderweg. Problemen ook nog voor de traumaheli in Groesbeek. Die is daar ingezet in Groesbeek, maar wilde niet meer opstijgen daar na de inzet. Een monteur is bezig het defect te verhelpen. Mocht dat niet lukken, dan wordt hij afgevoerd op een vrachtwagen, op een trailer achter een vrachtwagen. Vind ik altijd een beetje zielig gezicht om zo'n helikopter op een vrachtwagen te zien. Ik heb het een keer gezien, denk van ja, moet eigenlijk niet. Zo'n ding moet vliegen.
0: Eens.
1: Nou, daarbij moet je bedenken dat dit een reservehelikopter is, want de echte helikopter die staat al in een loods voor een andere reparatie.
0: Oh, hoeveel reserves hebben we even, voor de goede orde?
1: Nou, er zijn er bijvoorbeeld andere helikopters. Okay. Die zijn verdeeld per regio. Maar dit is dus de helikopter die in deze regio moet vliegen. En die vliegt dus even.
0: Zal hem nodig hebben.
1: Dan nog een bijzondere rechtszaak. 2 mannen stonden voor de rechter omdat ze betrapt waren bij het vervoer van een grote hoeveelheid lachgas. Dat gebeurde bij Lent en bij Echtold. De ene man beweerde dat hij door een maat was ingeluist. Die had hem gevraagd voor een paar honderd euro wat vuurwerk te vervoeren. Dat bleken dus bussen lachgas te zijn. Ook de andere verdachte zei dat hij niet wist wat hij vervoerde. Tegen beide mannen is 12 maanden cel geëist. Dat lachgas is natuurlijk niet goed voor de gezondheid. Het zijn drugs tegenwoordig. En het vervoer is ook gevaarlijk, zei de officier van justitie. In 1 geval kon je spreken van een bom op wielen. Vandaar dus 12 maanden cel geëist.
0: Dankjewel, Hans.

Toby, die als ze nadenken over de toekomst denken... wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent... die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst... maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.

0: Nothing's Gonna Stop Us Now. Van Starship op Radio Gelderland in Thuis in Gelderland. Het leger gaat maatregelen nemen om de kans op branden bij militaire oefeningen, zoals vorige week bij het Harde, te voorkomen. Die belofte deed Defensie in een overleg met de burgemeesters van Ede en Barneveld. En dat gebeurde op een bijzonder moment, zegt burgemeester van Ede, René Verhulst.
1: Ja, we hadden hier natuurlijk 3 weken brand. Grote brand op de Edese Heide. Nou, die was gelukkig met heel veel inzet na een paar uur uit. En toen zei ik, ja, het kan morgen hier weer gebeuren. Wij moeten met Defensie in gesprek. Dat was dus 3 weken geleden. En toen hebben we die afspraak ook ingepland. En toen kwam Defensie. Ik zat daar samen met de veiligheidsregio. En toen was er brand ook elders op de Veluwe. Dus het was eigenlijk toevallig, maar eigenlijk ook weer niet, dat die afspraak toen was.
2: U was er dus al wel bang voor dat het een keer zou gaan gebeuren, dat het een keer mis kon gaan?
1: Ja, dat kon je eigenlijk bijna voorspellen. Ik zei, het kan morgen weer gebeuren, nadat 3 weken geleden bij ons het geval was. Dus we moeten met Defensie praten, de veiligheidsregio erbij. En zo hebben we hier op het raadhuis zitten praten met Defensie.
2: Hoe verliepen die gesprekken?
1: Ja, we hebben aangegeven, dit kan zo weer gebeuren. Moet je eens kijken wat er allemaal aan te pas moet komen aan brandweermensen. Hou rekening met vuur, met die oefeningen als het droog is. Vragen wij ook van inwoners. Hè. We voeren allerlei campagnes tegen natuurbrand. Neem zelf maatregelen. Dus Defensie doe ook wat. Kun je elders oefenen? Heb je bluscapaciteit erbij? We hebben dat zitten bespreken. En Defensie heeft gezegd, daar komen we op terug.
2: Ja. En jullie hebben niet als gemeentes gezegd, stop maar helemaal met de oefeningen, hè, tijdens droogte.
1: Nee, het is natuurlijk ook gewoon defensieterrein. En zij bepalen zelf wanneer ze oefenen. Maar we hebben wel aangegeven, het risico is enorm. Als je dat doet in het volle gras. Je ziet wat er gebeurt. Kijk eens wat er aan te pas komt. Wat vragen wij niet van inwoners? Hè? Let op. Natuurbrandfase 2, droge periodes, et cetera. Dus dat hebben ze volgens mij ook wel heel goed in de oren geknoopt. En toen gaven ze aan in het overleg, we zullen een aantal maatregelen gaan nemen. En dan komen we zelf mee naar buiten. Ik heb gezien wat men wil doen. En dat geeft in ieder geval, dan wordt het risico aanzienlijk verkleind.
0: Ja, wat Defensie wil gaan doen om de kans op branden bij oefeningen te gaan voorkomen, wat die maatregelen dus precies gaan worden, daar komen ze mee naar buiten, is gezegd, is tot op heden nog niet gebeurd. Dus dat wachten we met meer dan warme belangstelling af.

0: Radio Gelderland.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
0: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl. Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl. Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl. Hemelvaartsdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.
3: Half zes op Radio Gelderland. In Erlecom is het 16,2 graden. In Epe 17,3. Vanavond lost de bewolking op. Komende nacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen flinke zonnige periode, maar ook nieuwe stapelwolken. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Ook zondag kan het nog 20 graden worden. Vanaf maandag is het een stuk koeler. Maandag hooguit 13 graden. En dit geldt als nieuws vanmiddag. Justitie eist een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen twee mannen die ieder werden betrapt op het vervoeren van honderden kilo's aan lachgas afgelopen december. Eén van hen werd in Lent aangehouden, de ander in Echteld. En het groot onderhoud aan de A30 tussen Barneveld en Ede is sneller afgerond dan verwacht. Komende donderdagochtend gaat de weg weer open. 4 dagen eerder dan eerder was aangekondigd. Meer in de Omroep Gelderland app en op gld.nl. En verkeersinformatie van de ANWB, meldingen vanaf 10 minuten. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 25 minuten vertraging. De A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek, ruim een half uur. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum, ook een half uur. A50 Eindhoven-Arnhem tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef, 10 minuten. A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier. De A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen-Dukenburg 18 minuten. En de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen stadion Gelredome en Westervoort een kwartier.
4: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
5: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
6: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
7: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
10: Nee.
9: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
14: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handen

0: handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
1: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
2: Thuis in Gelderland. Maarten Daam.

0: Alexis Jordan en Happiness. 6:10 in Thuis in Gelderland. Eens kijken waar het over gaat in de media vanmiddag, Hans.
1: Nou, nieuws dat nog niet zo lang geleden binnengekomen is, is dat het goed gaat met de wolf, het oprukken van de wolf. Die is nu in alle Nederlandse provincies gezien. Zuid-Holland ontbrak nog, maar ook daar is een wolf gesignaleerd. 3 weken geleden zag iemand een dier lopen in Barendrecht dat mogelijk een wolf was. Barendrecht, dat ligt ten zuiden van Rotterdam. Op basis van filmbeelden hebben experts van de zoogdiervereniging nu bevestigd dat het om een wolf gaat. Waarschijnlijk een jonge, zwervende wolf die op zoek is naar eigen leefgebied. Dus in alle Nederlandse provincies is nu een wolf gezien, staat nu vast. Spanje heeft meer bekendgemaakt over het vrachtschip met cocaïne dat vorige week door de Spaanse politie in beslag werd genomen. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken hield een persconferentie. Het schip had 30.000 kilo cocaïne aan boord. Nooit eerder is in één klap zoveel cocaïne in beslag genomen in Europa. Het schip fungeerde als een soort moederschip. En daar vandaan brachten kleinere vissersbootjes de drugs naar havens in Spanje. RTL-correspondent Richard Hogenkamp was bij de persconferentie en daar vertelde de minister dat het vooral Nederlanders zijn die achter die drugshandel zitten.
2: Je moet het zo zien, het is een multinational geworden, drugsmafia. Het is niet meer beperkt tot één land. En zoals elke multinational is het eigenlijk een piramide waarin onderin mensen werken die al het uitvoerende werk doen. En bovenin zit de raad van bestuur en de CEO. En dat zijn Nederlanders. Zij bedenken nieuwe methodes, zoals nu is gebleken. En Nederlanders bedenken ook hoe ze het geld wegzetten. Hoe ze het zwarte geld weer wit maken. En dat is zo doortrapt geworden dat ik de minister hier vandaag voor het eerst heb horen zeggen dat Nederlanders in de Spaanse economie met crimineel geld in elke sector aanwezig zijn. En ook dat kan Spanje niet meer aanpakken.
1: Ja, gezamenlijk moet die zaak dus worden aangepakt, vindt die Spaanse minister.
0: Ja.
1: En examens zijn begonnen. Dat betekent dat duizenden, tienduizenden tieners urenlang in saaie gymzalen zich moeten buigen over ingewikkelde opgaven.
0: Muffe ruimtes.
1: Maar in Utrecht stappen scholieren vandaag binnen in een gymzaal dat een beetje uitziet als een oerwoud. Een van de wanden staat vol met 400 kamerplanten.
3: Nou, het voelt alsof ik hier in een soort jungle kom.
4: Iets minder uit dan een gevangenis, dat wel.
3: Maar ik vind het wel mooi eigenlijk. Het is wel rustgevend.
5: Ik denk dat het tijdens je examen iets meer rust kan geven als je even in de stress zit of zo.
4: Op zich is het ook wel leuk, want als ik dan eerder klaar ben, kan je ook een beetje dat natekenen of zo. Een beetje leuk doen.
1: Ja, maar waarom zijn die planten daar neergezet? Dat vertelt een van de onderwijzers.
6: Het is best wel grijs. Toen dachten wij, als je dan naar een paar planten kan gaan kijken, dan helpt dat waarschijnlijk in ieder geval voor je gemoedsrust.
1: Ja. Ja, jij moet erom lachen.
0: Ja, of het leidt af.
1: Dat zou ook kunnen, ja. Maar wat denk jij met jouw onderwijsachtergrond, wat denk jij dat dit doet?
0: Nou ja, een rustige omgeving waar je dan inderdaad zo'n toets kan maken. Ja, dat helpt natuurlijk. Maar
1: dan herinner je wel ineens hoe die stelling...
0: Ja, als het gewoon een vertrouwde ruimte is, dan zeg ik, ga er nou niet ineens allemaal gekkigheid in hangen, die misschien alleen maar afleidt. Maar goed, weet je, als het goed is, zijn die kinderen vooral gefocust op het blaadje dat voor hun neus ligt? Dat zou het idee moeten zijn.
1: Er is iemand die er heel goed over nagedacht heeft. Professor, een hoogleraar cognitieve psychologie.
0: Oh ja, dan vraag je het eerst aan mij en dan ga je daarna een deskundige het antwoord laten geven. Nou, daar gaan we.
7: Ja, zo'n gymlokaal is toch echt wel een associatie met drukte, met chaos, met bewegen. En ja, dat brein moet zich toch gaan concentreren. En als je dat een beetje kan helpen door die ruimte dus al op een andere manier in te richten, ja, is dat een hartstikke goed idee.
0: Wel planten zonder pollen dan. Ja.
1: Nou, dat is ook nieuws vandaag. Ja, de examens. Ja.
0: Goed verhaal. Dankjewel.

0: Chef Special en Speed of Light. Zo meteen na 6 uur, een uur lang, helemaal nationaal op Radio Gelderland. Ik mag dit nog doen.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: Er komt er elke dag eentje bij. Eén van de 1300 liedjes die je in oktober achter elkaar hoort. In alle 1300 goed. Vandaag een liedje van de man die vorig jaar in zijn eentje verantwoordelijk was voor precies 1% van alle liedjes in die lijst. Elton John. Ik heb het nagekeken. 13 van de 1300 liedjes waren van Elton John solo, de laatste editie. Hij stond er ook 2 keer in samen met een ander. Met George Michael en met Kiki Dee, maar dus 13 keer in zijn eentje. En op de alle 1300 goed monumentenlijst noteren we een liedje dat in 1983 een wereldhit werd. In de Nederlandse top 40 was het goed voor de 8e plek. In alle 1300 goed stond hij vorig jaar op 850. I'm Still Standing.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Betting Racing, nu ook complete badkamers inclusief montage. Kijk op bettingracing.nl.
2: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
3: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
4: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
5: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
4: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
5: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
6: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
7: Mijnleesbril.nl.
8: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
9: Van 13 tot en met 16 mei wordt voor de 20ste keer het Achterhoekse wandel-event gehouden. Je kunt 1, 2, 3 of 4 dagen wandelen en genieten van de Achterhoek. Start en finish in het centrum van Doetinchem. Schrijf je in op aw4d.nl.
10: Verras je moeder, oma of geliefde met onze kleurrijke collecties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
11: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
12: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
14: Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
15: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
16: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
17: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
19: Nu, later en altijd.
20: Ga je bijna met pensioen?
21: Ja.
20: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
21: Nee.
20: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
22: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
23: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
24: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
25: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
24: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
25: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
26: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
27: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.
28: Radio Gelderland. Op een vrijdag in de kroeg.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En jullie thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
4: Alleen het beste van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

0: Maanhof een nieuwe winkel in Nijmegen. En om dat te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Wiegensweg 180 in Nijmegen. Ook op Tweede Pinksterdag geopend.
1: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
2: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
3: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
4: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
1: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal €100 miljoen uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna €900 miljoen compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden 2 mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
6: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
5: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar 1 graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland.

4 dagen lang hits uit de jaren 80. Met op de slotdag de 80's top 80. Dus pak denkbeeldig je Walkman erbij en stem op jouw favorieten. Welke nummers draaide jij grijs? Stem nu en stel hem samen. De 80's Vierdaagse. En Pinksteren hoor je hem op Radio

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
1: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie hier komt.
3: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelden maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
1: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
2: Het is natuurlijk ook voor ons wel een, in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
1: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
3: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
1: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland. Non-stop.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan. Maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
2: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws. Maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
1: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
3: Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
1: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

Voor een nieuw programma zijn we op zoek naar Gelderlanders met een passie, beroep of bijzondere hobby die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.

0: Radio Gelderland.
1: Het is 11 uur, dat is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog richting de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Bij de gijzeling in een bank in Zinzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou er vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spaink is overleden. Ze koos vandaag zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het vanavond 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel. En het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. 6 bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
2: Ik wil uit!
0: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
3: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
4: Hou je bek, man.
0: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
5: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
6: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
7: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
8: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
7: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
9: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
7: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
5: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Simone Wijmans.
2: Vuurwerkhandelaren krijgen vanwege het vuurwerkverbod 100 miljoen compensatie van het kabinet, terwijl ze hoopten op 800 miljoen. Niet bepaald een knaller dus. Eerder zo'n treurig sterretje tijdens een regenachtige nieuwjaarsnacht dat halverwege al uitgebrand is. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Israël blijft Libanon bombarderen. Een Nederlandse oud-militair van de VN die er nog altijd woont zit er middenin. We staan stil bij de dood van Parool-columnist, journalist en activist Karin Spaink. Premier Jette vertelt over zijn week met onder meer de vuurwerkbom op het D66-partijkantoor. Het nieuwe Hongaarse parlement wordt morgen beëdigd. Wat gaat er politiek veranderen in het land na 16 jaar premier Orbán? En waarom live viool spelen op het komende Eurovisie Songfestival zo opmerkelijk is. U hoort straks eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 8 mei.
3: Dat we in dit land niet mogen accepteren dat mensen denken dat ze met gewelddadige acties hun zin kunnen doordrijven of andere mensen het zwijgen kunnen opleggen.
2: Premier Jette reageerde op de vuurwerkbom die gisteravond afging bij het partijkantoor van D66. Deze jongen was erbij.
4: Wij zaten te luisteren daar naar een lezing. En toen hoorden we in één keer een keer de klap achter ons. Toen hoorde je glas vallen.
2: De bom werd geplaatst door een man van 37. Over zijn motief is niets bekend. Al durft deze buurtbewoner wel een gok te wagen.
5: Er is een hoop onvrede onder de mensen, omdat de bevolking. Ze moeten eens luisteren naar de bevolking.
2: Volgens Jette is dit niet de manier om dingen duidelijk te maken.
3: Vrij kansloos als je denkt dat je met dit soort gewelddadige acties politici kan intimideren. We laten ons echt niet het zwijgen opleggen.
2: En ook ministers spreken er schande van.
6: Schandalig, een laffe daad.
7: Dit is echt vreselijk.
2: De uitslagen van de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk druppelen binnen. De Labour-partij staat op een historisch verlies. Deze politiek analist vat het mooi samen.
8: What we can see is a very bad night for the Labour Party.
2: Premier Starmer wint er geen doekjes om.
9: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it.
2: Maar van opstappen wil hij niks weten.
9: I'm not going to walk away.
2: Veel stemmers zijn overgestapt naar Reform UK. Deze partij van Nigel Farage lijkt de grootste te worden. Farage zelf ziet een politieke aardverschuiving.
10: I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics.
2: Het Verenigd Koninkrijk is geen tweepartijenstelsel meer, zegt deze professor.
11: It's a fragmentation of Britain's two-party system into a five or six-party system.
2: Voor zo'n 150.000 middelbare scholieren begonnen vandaag de eindexamens. Ook op de eerste dag is het al flink stressen.
12: Ja, vreselijke buikpijn en echt misselijk gewoon. Echt dat ik dacht van ja, nu ik trek het niet meer.
2: Een beetje stress is op zich goed.
13: Want dat helpt je concentreren en focussen op wat je op dat moment te doen hebt. Maar als het de overhand gaat nemen, dan kan het je echt in de weg gaan zitten.
2: En als dat het geval is, kunnen scholieren bellen met de nieuwe stresslijn van het LAX. Die weten wat je kunt doen tegen de spanning.
14: Tips kunnen zijn een stukje buiten wandelen, iets doen wat je rust geeft.
2: En deze scholier weet wel wat haar rustig maakt.
15: Dit is een beetje een vreemd hoor, maar ik luister naar bijvoorbeeld Beethoven, de 7e symfonie.
2: Hoe ging die ook alweer?
15: Ta, ta, ta, ta, ta, na, na.
2: Klopt. Sir David Attenborough werd vandaag 100 jaar. Hij ontving veel felicitaties en dat verraste hem.
16: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
2: Hier in Nederland hebben we onze eigen David Attenborough, Freek Vonk. Waar David de rust zelf is, is dat bij Freek wel anders.
17: Ik ben Freek. Ik ben gek op de natuur en alles wat daarin leeft. En ik trek weer dwars door de jungle op zoek naar de meest achterlijke dieren in de wildernis.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ondanks de wapenstilstand blijft Israël Libanon aanvallen. Niet alleen in de hoofdstad Beirut, ook in Zuid-Libanon. Meer dan 20 mensen kwamen daarbij vandaag en gisteren om het leven. Bewoners van verschillende dorpen en steden in het zuiden ontvingen gisteren ontruimingsbevelen van het Israëlische leger. Chris Laarhoven maakte in de jaren 80 deel uit van de VN-vredesoperatie UNIFIL in Zuid-Libanon. Sinds 2007 woont hij af en aan in deze regio. Goedenavond.
18: Goedenavond.
2: Ja, hoe gaat het nu met u?
7: Ja, ook af en aan goed en minder goed.
2: Want hoe is de situatie daar?
7: Het is op dit moment erger dan ik ooit had kunnen bedenken. De oorlogen meegemaakt in 81, 82, 2006... is dit iets wat ik... ja, wat niet te bevatten is eigenlijk, eerlijk gezegd.
2: Want beschrijft u eens wat u meemaakt?
7: Evacuatieorders van hier naar daar. Mensen vertrekken, mensen moeten terugkomen. Of moeten niet terugkomen, maar komen terug. Mensen hebben geen geld. Die moeten ergens anders huur betalen. We vertrekken uit de buurt. En de buurt is nu weer leeg. En ik kan niet terug. Ik slaap nu weer in de auto. En het constante bombarderen, intimideren met overflights. Dus laagvliegende vliegtuigen, jagers, zeg maar, die de geluidsbarrière doorbreken en alles doen trillen, maakt niet alleen mensen gek, maar ook dieren, kleine kinderen. De mensen in de straten zijn in een soort wanhoop, ja.
2: En zagen ze deze escalatie in Zuid-Libanon aankomen? Ze zijn natuurlijk oorlog wel gewend.
7: Ze zijn oorlog gewend, maar dit is iets wat ik van iedereen hoor. En van, ja, van wat ik zelf weet, dit is, heb ik nog nooit meegemaakt eigenlijk.
2: En waar,
7: eerlijk gezegd.
2: Waar trekken de gevluchte bewoners naartoe? Waar kunnen ze nog naartoe?
7: Ze trekken naar de corniche, aan de boulevard, laat ik het zo maar zeggen. En daar gaan ze allemaal zitten als ze geen geld hebben. En de rest trekt naar Saida, naar hoger gelegen gebieden. Het noorden in, eigenlijk, zeg maar.
2: En we zeiden het al, de wapenstilstand die geldt nu. Waarom valt Israël toch nu aan? Wat zit daarachter, denkt u?
7: Ik denk dat net als in 2006, de tiende, nu aankomende tiende, zijn er weer vredesbesprekingen of ceasefire, weet ik wat, besprekingen. Net als in 2006 heeft Israël, of dat hebben ze toen gedaan, en zij houden van een bepaalde symboliek. En dat vinden we altijd terug. Ze gooien nog even al hun oude munitie eruit. En voordat het bestand ingaat. Het wordt erger. En het gaat erger worden. Voordat het beter wordt.
2: Ik wil u heel veel sterkte wensen.
7: Dank u vriendelijk.
2: Dank, Chris Laarhoven vanuit Zuid-Libanon. En Renate Kok, die las de kranten vanmorgen.
18: Ja, er waren in Argentinië opvallend veel besmettingen met het Hantavirus het afgelopen jaar. Sinds vorig jaar juni ging het om ruim 100 gevallen. En dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Lokale wetenschappers die wijzen naar klimaatverandering als mogelijke oorzaak, meldt het AD.
2: Door klimaatverandering is het land tropischer geworden, zeggen ze. Na de historische droogte van de afgelopen jaren volgde onder invloed van El Niño juist weer extreme regenval. Dat leverde veel groen op en veel zaden, waardoor de knaagdierpopulatie enorm kon groeien. En daarmee dus ook het risico op besmetting en op overdracht van dier op mens.
18: Grote Nederlandse beleggers die zien hun defensieportefeuilles flink uitdijen, kopt het FD. Er gaat de laatste twee jaar veel meer geld naar de defensieindustrie. De waarde van hun posities is in die tijd bijna verdrievoudigd, constateert de krant na een eigen data-analyse.
2: Lange tijd gold het als no-go investeren in defensie, maar dat ligt sinds de oorlog in Oekraïne anders. Toch is het ook weer niet zo dat institutionele beleggers alle bedrijven in de top van de defensieindustrie nu massaal omarmen. Bedrijven als Boeing, Northrop en Lockheed zijn nog steeds weinig populair vanwege hun betrokkenheid bij de productie van controversiële wapens of kernwapens.
18: Ik leg mijn reputatie in de waagschaal, maar Tata doet dat ook. In de Volkskrant ligt Donald Pols zijn omstreden besluit toe om over te stappen van Milieudefensie, waar hij directeur was, naar de staalfabriek in IJmuiden. En daar wordt hij dan verantwoordelijk voor de verduurzaming, communicatie en natuurlijk ook de lobby van het bedrijf.
19: Veel mensen vinden Pols naïef, maar in de krant pleit hij vurig voor groen staal. Dat is volgens hem cruciaal voor de energietransitie. Zonder staal immers geen windmolens, zonnepanelen of treinen. We moeten er gewoon mee beginnen. Thuis kost het wel de nodige moeite om zijn kinderen te overtuigen, maar ik wil alle critici de komende tijd graag hun ongelijk bewijzen. Het eerste resultaat zal er heel snel zijn, zo belooft hij.
18: Ja, we blinken erin uit, maar of we er nou blij mee moeten zijn? Het Parool schrijft dat Nederlandse plofkrakers inmiddels een steeds groter spoor van vernieling achterlaten in Europa. In ruil voor hand- en spandiensten leren ze buitenlandse criminelen de truc waar Nederland inmiddels patent op lijkt te hebben.
19: Ploffen, zoals het op straat heet, geldt hier bijna als een crimineel ambacht. Inmiddels werkt de politie binnen Europa nu wel intensief samen om dit soort bendes op te rollen.
18: Ja, zondag mist weer de moederdag, maar wat nu als er geen moeder meer is? Hoe leuk is het dan? Je gaat op zo'n dag natuurlijk geen verhalen delen over je dode moeder, zegt een vrouw van 40 in Trouw.
19: In Utrecht wordt er nu voor het eerst Dode Moederdag georganiseerd. Volgens de initiatiefneemster valt er aan Moederdag niet te ontkomen. Overal zijn kortingsacties of reclames om met je moeder te gaan lunchen.

0: Pink is de godmother van Follow the Money.
1: Nou, mooie laatste woorden. Dankjewel, Erik Smits. En morgen staat er in het Parool ook nog een afscheidsinterview. Erik Smit, excuus. Morgen staat er ook nog een afscheidsinterview met Karen Spijnk in het Parool.

0: Mel en Vintage Future, Ballad of Easy Rider. Het meireces is nog niet afgelopen in Den Haag, maar de ministerraad vergaderde wel. En dus was er ook de wekelijkse persconferentie van premier Jette. En Wilma Borgman was daarbij. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Simone, goedenavond.
0: Ja, gisteravond was het partijkantoor van D66 dus het doelwit van een vuurwerkbom. Hoe kijkt de premier daarop terug?
1: Ja, wat ik opmerkelijk vond in die persconferentie vanmiddag was dat Jette zei, dit staat niet op zichzelf. Het past in een bredere trend in de samenleving dat verhoudingen verharden en dat mensen ook sneller grijpen naar geweld om hun standpunt duidelijk te maken. Nou, en voor D66 was dit niet de eerste keer dat hun partijkantoor werd aangevallen. Dat gebeurde vorig jaar september ook, toen tijdens een demonstratie tegen het asielbeleid. Dus wel twee keer hetzelfde doelwit, maar wel die twee keren waren wel verschillend van karakter, zei Jette vanmiddag.
2: Ja, in de zin van de vorige keer was er een grote demonstratie in Den Haag en zagen we heel duidelijk mensen met vlaggen en het scanderen van leuzen naar het partijkantoor trekken om daar het partijkantoor echt aan te vallen. Nu is het waarschijnlijk een individu die gelukkig wel is gearresteerd, maar waar we nog niet weten wat daar het motief van de dader is. Dus dat moeten we even afwachten. Wat echt niet anders is, is dat de schrik bij de mensen die op dat kantoor werken natuurlijk er behoorlijk in zat. Gelukkig iedereen ongedeerd naar buiten is gekomen. Maar volgens mij ook heel duidelijk werd snel al dat van links tot rechts politici zich ook realiseren, het was nu het D66-kantoor en de volgende keer kan het van een andere partijkleur zijn.
1: Maar u zei vanochtend, deze dader is heel bewust naar het partijkantoor van D66 gelopen, ja, om daar een aanslag te plegen. Het was niet toevallig.
2: Dat klopt, maar ik weet nog niet met welke reden hij heel bewust naar dat kantoor is gelopen.
1: Denkt u dat dit soort aanslagen iets te maken hebben met hoe mensen denken over de politiek?
2: Nou, als je uitzoomt en je kijkt hoe vaker de afgelopen paar jaar met cobra's en andere vuurwerkbommen aanslagen zijn gepleegd, dan zie je dat bij burgemeesters, bij wethouders, bij politieagenten. Je ziet het op hulpverleners die aan het werk zijn. De kleinste ruzies in het land worden soms met vuurwerkbommen zogenaamd opgelost. Dus daar zie je een veel breder probleem, dat sommige mensen in onze samenleving denken dat ze hun wil kunnen opleggen door met vuurwerk te gaan gooien of met stenen te gaan gooien. Nou, dat is natuurlijk absoluut onacceptabel. De frustratie van een deel van de samenleving richting de politiek, dat de politiek veel te weinig oplost, ja, die is zeker aanwezig.
1: Ja, want vanochtend

0: Zond de NOS Radio een paar straatinterviews uit met mensen die daar voorbij liepen in de straat waar uw partijkantoor gevestigd is. En die zeiden, ja, een vuurwerkbom is natuurlijk totaal onacceptabel. Maar ja, de prijzen aan de pomp, die zijn ook heel erg hoog. Zij leggen daar een verband. Snapt u dat?
1: Ja, nee. Want ik geloof ook dat echt het merendeel van de Nederlanders het nooit acceptabel vindt dat je welke vorm van geweld dan ook gebruikt om je punt kracht bij te zetten. Dat doen we in dit land echt met woorden en door met elkaar de discussie aan te gaan.
0: Maar ja, dat zijn niet alleen mensen die op straat lopen. Het zijn ook bestuurders in dit land. Want de burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, die zei ja, die koppelde de onrust in zijn gemeente aan wat er in Den Haag gebeurt. Ik kan dat niet los van elkaar zien, zei hij. Liever gezegd, van wat er in Den Haag niet gebeurt. Heeft hij daar een punt?
1: Nou, onrust in de samenleving koppelen aan een gebrek dat de politiek de afgelopen 10 jaar veel te weinig heeft opgelost, die koppeling zie ik zeker. Maar ik geloof niet dat ook een burgemeester de link met geweld legt.
0: Nee, maar hij zei wel, Mark Verheijen, die zei wel, ja, 3 kabinetten op rij hebben gezegd, we willen grip op migratie krijgen, maar 3 kabinetten op rij lukt het steeds maar niet. Heeft hij gelijk?
1: Nou, dit kabinet doet er alles aan om dat verschil te maken. Door al in het coalitieakkoord hele uitgebreide afspraken te hebben gemaakt over hoe je die migratieketen op orde krijgt. We hebben daarbij ook meteen gezegd dat gaat even duren. Want we hebben nogal een hoop op te ruimen met elkaar. En daar zijn we nu volop mee bezig.
0: Maar een van de belangrijke manieren om dat te doen, die asielnoodmaatregelenwet, die werd 3 weken geleden weggestemd door toedoen van uw partij.
1: Nou, de Eerste Kamer heeft daar in meerderheid tegen gestemd. En het kabinet heeft vandaag meteen weer een aantal besluiten genomen om met nationale maatregelen meer grip op migratie te krijgen.
0: De onrust in de samenleving tegen de vestiging van die AZC's gaat heel vaak over de spreidingswet. Toen die spreidingswet werd ingevoerd, was er een koppeling aan het beperken van de instroom. Een van de redenen waarom de Tweede Kamer destijds instemde was omdat het kabinet toen had beloofd, ja, wij verdelen de asielzoekersopvang over het land, maar daar staat tegenover dat we de instroom beperken. Van dat laatste is niet veel terechtgekomen.
1: Nee, en daar zijn we nu dus volop mee bezig. Door heel snel het EU-migratiepact in te voeren. Maar ook door nationaal te doen wat we kunnen om daar veel meer grip op te krijgen. Om ervoor te zorgen dat we veel sneller weten wie heeft recht op opvang in Nederland. En hoe organiseer je dat dan goed? Hoe zorg je dat die mensen ook mee kunnen doen? Maar dat je ook streng durft te zijn op mensen die hier niks te zoeken hebt. En ze dan, als het zelfs moet, ongewenst verklaard.
0: Ik hoorde u net wel zeggen, meneer Jetten. Ja, we hebben er niet zoveel van terechtgebracht. Van het beter organiseren van die asielketen?
1: Nee, de afgelopen 10 jaar is het daar hier heel veel over gegaan hier in Den Haag, maar is er weinig veranderd. En dat is ook de reden waarom bij de formatie VVD, CDA en D66 ook met elkaar hebben gezegd, wij stappen alle 3 daar over eigen schaduwen heen, om in de volle breedte die grip op migratie voor elkaar te boksen voor een streng en rechtvaardig beleid. En ik ben onder de indruk van hoe de minister van Asiel en Migratie daar vanaf dag 1 mee aan de slag is gegaan om dat ook ten uitvoer te brengen.
2: En Wilma, dat was Jetten dus vanmiddag. Hij zegt dat ze over hun schaduw heen willen springen. Maar weet hij dan zeker dat nieuwe asielwetten het de volgende keer wel gaan halen?
0: Nou ja, het gaat dan om precies te zijn op 3 aanvullingen op het Europese Migratiepact. Want daarin staan al wel veel van die plannen die de Eerste Kamer 3 weken geleden nog wegstemde, maar een paar nog niet. En dan gaat het om het afschaffen van de dwangsommen die de IND aan een asielzoeker moet betalen als termijnen worden overschreden. Die dwangsommen die lopen inmiddels in de tientallen miljoenen en daar wil eigenlijk een grote meerderheid hier vanaf. Het gaat ook om het eerder ongewenst verklaren van iemand die de wet heeft overtreden. En die 2 plannen die gaan het wel halen, verzekerde Jetten vanmiddag. En ook snel. Maar een 3e plan is veel meer omstreden. En dan gaat het om een afgezwakte versie van het strafbaar stellen van illegaal verblijf. Het kabinet wil dat verbod toespitsen op mensen die hun terugkeer frustreren. Maar dat is juridisch nogal ingewikkeld, dus dat is een onzekere afloop. Wat Jetten vandaag vooral duidelijk wilde maken is dat vorige kabinetten vooral ruzie aan het maken waren over asielbeleid, maar dat dit kabinet de koppen bij elkaar steekt als er iets is mislukt en dan snel met alternatieve plannen komt, Simone.
2: Dankjewel, Wilma Borgman. De nu 85-jarige Neil Diamond kreeg in 2018 de diagnose Parkinson. Maar vandaag kwam toch een nieuw album van hem uit, Wild at Heart. Contact met Marcel Mulders, zanger van de coverband Neil Diamond Memories. Goedenavond.
3: Goedenavond, Simone.
2: Heeft Diamond dan, terwijl hij Parkinson heeft, nieuwe nummers opgenomen?
3: Nou ja, dat is het mooie. Hè? Neil Diamond is inmiddels 85 jaar gestopt vanwege Parkinson. En eigenlijk veel fans verwachten geen nieuw werk meer. Dus die plaat die voelt een beetje als het laatste hoofdstuk die nog open stond. En dat heeft alles te maken met dat album, die albums zijn opgenomen met de producer Rick Rubin. De Session 12 Songs in 2005. En Home Before Dark in 2008. Maar dat zijn nummers die nooit eerder zijn uitgebracht. Dus hij is die nummers weer gaan luisteren. Ze hebben ze een beetje opgepoetst. En uiteindelijk hebben ze daar een nieuw album voor uitgebracht.
2: Dus het zijn eigenlijk planknummers, om het zo maar te noemen.
3: Ja, zeker.
2: Ja. Hoe gaat het met Neil Diamond op dit moment? Is dat bekend?
3: Sorry, ik had je niet verstaan.
2: Hoe gaat het nu met hem, met zijn gezondheid?
3: Ja, naar omstandigheden goed. We zien af en toe wel eens wat voorbij komen via de socials. En vorig jaar hebben we hem nog een liedje zien zingen. We hebben een paar jaar geleden nog tijdens de musical zijn aanwezigheid gezien. En onlangs die film die uitgekomen, Song Blue, is de acteur Hugh Jackman bij hem thuis geweest. En dat was wel een heel grappig verhaal. Dat kun je ook terugvinden op YouTube. Daar vertelt hij bij dat hij eigenlijk net over de drempel binnen was, een microfoon in zijn handen kreeg en toen riep hij: let's do some karaoke. Dus hij is nog wel helder van geest, denk ik.
2: Toch nog wel.
3: Ja. Ja,
2: nou, toeren jullie zelf.
3: Maar goed, nou, van, zal het goed staan.
2: Zeker. Nu toeren jullie al zelf 6 maanden door Nederland met de Sweet Caroline Tour. Naar die bekende hit natuurlijk van Neil Diamond. Heeft hij nog steeds een grote fanbase hier?
3: Ja, absoluut. Wij doen al theatershows sinds 2019 door heel Nederland en heel af en toe in België. En als je dan ziet dat de zalen goed gevuld zijn, dan doet me dat deugd. Natuurlijk worden de fanbase ook een dagje ouder, hè? Dus, maar de mensen die het mogelijk maken om naar theater te komen, die zijn aanwezig. En dat is hartstikke leuk, want na de show dan kletsen we altijd eventjes bij de bar. En dan worden hele leuke verhalen gedeeld. Mensen die echt iets met de muziek hebben van Neil. Dus een speciale betekenis voor hen hebben. Met de muziek zijn opgegroeid. En heel af en toe zit er ook een 40-plusser in de zaal. Die
2: verbaasd om zich heen kijkt.
3: Met een paplepel ingegroeid, hè?
2: Nee. Maar goed, waar gaan we nu naar luisteren, Marcel? Welk nummer heb je uitgekozen?
3: Nou, ik moet nog eventjes bijvermelden dat wat belangrijk is bij dit album is dat eigenlijk die Rick Rubin ervoor heeft gezorgd dat alle bombastes weghaalt. Dat heeft hij destijds ook gedaan met Johnny Cash, waar hij mee heeft gewerkt. En dan kom je er eigenlijk achter, hè, na al die decennia geproduceerde platen, dat we echt weer horen hoe de singer-songwriter hij was. Hij speelt ook weer meer gitaar. Dus we gaan eigenlijk weer een beetje terug naar hoe het ooit is begonnen. Je hoort echt een songwriter, de stem, die kwetsbaarheid. Het is allemaal veel soberder en veel persoonlijker. Dat maakt het zo mooi, dat album. En het liedje wat ik had uitgekozen van het album is You're My Favorite Song. Ja, en dan moet je eigenlijk denken, en dat vind ik eigenlijk wel heel mooi, dat je iemand gaat vergelijken met muziek waar die eigenlijk zegt van: jij geeft kleur en betekenis aan mijn leven. Hoe mooi is dat, hè?
2: Marcel Mulders, You're My Favorite Song. Daar gaan we naar luisteren van Neil Diamond. Dank je wel.
3: Dank je.

0: Neil Diamond was dat dus. Vanaf morgen is Péter Magyar officieel premier van Hongarije. Hij won de verkiezingen in april met een 2/3 meerderheid van Viktor Orbán. Europa-correspondent Tijn Sade, goedenavond Tijn.
1: Goedenavond, jongen.
0: Ja, na 16 jaar Orbán aan de macht verwachten de meeste Hongaren dat morgen een nieuw tijdperk aanbreekt, denk ik.
1: Ja, er wordt echt een volksfeest opgetuigd. Het is allereerst ceremonieel. Het begint om 10 uur in dat kolossale parlementsgebouw aan de Donau. Daar worden parlementariërs in gezworen. Rond 1 uur of 3 zou dan de eedaflegging zijn door Péter Magyar als nieuwe premier. En dat is allemaal buiten op grote schermen te volgen. Daar wordt dan daarna een feest georganiseerd. Concerten aan de oever van de Donau. En dat allemaal op 9 mei. De dag van Europa. Nou ja, wie had dat gedacht, hè? In het Hongarije dat onder de vertrekkende premier Orbán ja, eigenlijk steeds verder afdreef, juist net, hè, van die Europese Unie. Dus allemaal heel betekenisvol morgen.
0: Het is een hele symbolische dag en een symbolisch spektakel dus, als ik jou zo hoor.
1: Ja, het is symbolisch. Normaal, ja, dat feest wordt opgetuigd, dat betekent toch echt wel dat Magyar een regering wil gaan vormen namens. Een regering die namens en voor het volk wil gaan leiden. Dat is zijn belofte. Ja, en dat hij dat allemaal op de Dag van Europa doet en dat hij daar zo mee uitpakt. Dat betekent toch echt wel dat hij zijn land weer wil terugleiden in de schoot van de Europese Unie. Hè, waar zijn voorganger natuurlijk 16 jaar lang mee overhoop lag. Dus je zag Magyar eigenlijk voor die eetaflegging van morgen de afgelopen week al driftig door Europa reizen. Ja, met natuurlijk als belangrijkste bestemming Brussel. Want daar moet hij de Europese Commissie overtuigen van zijn goede bedoelingen, de noodzakelijke hervormingen, zodat de EU-miljarden weer kunnen gaan stromen naar Hongarije. Want die zijn de afgelopen jaren dus allemaal niet uitgekeerd als straf voor het feit dat Orbán de rechtsstaat in zijn land volledig heeft gesloopt.
0: Maar hoe staat het daar inmiddels mee, dat terugkrijgen van die bevroren tegoeden uit Brussel? Een belangrijke verkiezingsbelofte van Magyar.
1: Absoluut. En dat is ook meteen heel risicovol geweest. Hè. Ja, wat moest hij anders? Natuurlijk, hij wilde winnen, hij moest winnen. En heeft hij het misschien wel het onmogelijke beloofd. Kijk, het is een beetje een balanceeract allereerst in Brussel zelf. Hè, voor de Europese Commissie, de hoeder van EU-afspraken en EU-miljarden. Nou, gaat de Commissie strikt de regels volgen? Ja, dan weet de Commissie dat Magyar nog jaren nodig heeft om aan die regels te kunnen voldoen. Mm-hmm. Ja, dus dat is eigenlijk een optie die al niet werkt. Nou, wat dan wel? Een oogje dichtknijpen. Nou, dat betekent dan wat soepeler zijn en die EU-miljarden in ieder geval deels, 6 miljard bijvoorbeeld alvast, over te maken. Dan is het idee dat Brussel Magyar eigenlijk een beetje ziet als de gehoopte verlosser die alle steun vanuit Brussel verdient, ook al heeft hij nog niks kunnen laten zien. Maar ja, dat is ook niet altijd even goed afgelopen, deze strategie.
0: Nou heeft Orbán, de voorganger van Magyar, in 16 jaar tijd veel democratische instituties uitgehold. Is al bekend wat Magyar als eerste wil gaan repareren?
1: Ja, hij staat voor een enorme klus. Hij moet allereerst, want dat willen alle Hongaren die voor hem hebben gestemd, zowel de progressieve als de zeer conservatieve, hij moet de economie weer aan de praat krijgen. Dat is het allerbelangrijkste. Ook het onderwijs, gezondheidszorg, die allemaal kwakkelen, waar enorme problemen zijn, openbaar vervoer, dat moet hij allemaal gaan aanpakken. Dat wil de Hongaar heel praktisch zien. Maar ja, wat wil Brussel zien? Ja, eerder wat jij net echt zei, hè, juist net, die instituties die een democratie nou eenmaal nodig heeft, die een rechtsstaat nodig heeft, die moeten op orde komen. Dus hij moet, dat is eigenlijk weer de balanceeract dan van Magyar, hij moet die beide kampen moet hij bedienen. Hij moet Brussel tevreden stellen. Ik zal de rechtsstaat weer op orde brengen, maar de Hongaar wil gewoon allereerst dat het gewoon weer wat beter gaat in zijn eigen land. Dus dat maakt het zo ontzettend moeilijk voor deze nieuwe premier.
0: Maar dat betekent dus bijvoorbeeld ook dat er Orbán-vertrouwelingen die nu op belangrijke posities zitten vervangen moeten gaan worden.
1: Ja, klopt. Maar dan is er wel een voordeel. Men maakt wel eens het vergelijk met Polen. Hè. Het maakt eenzelfde ontwikkeling door, ook met een Orbán-achtige regering die daarna viel. En daarna gingen de miljarden vanuit Brussel weer naar Polen stromen. Nou, dat lukte niet allemaal meteen, want daar zat een premier met een zwakke positie. Magyar in Hongarije heeft een hele sterke positie. Door die 2/3 meerderheid, je zei het net al, een supermeerderheid. Hij kan daarmee heel veel naar zijn hand zetten. Hij kan de grondwet wijzigen, hij kan allerlei discriminerende wetten die Orbán invoerde, kan hij weer ongedaan maken. Hij kan mensen ontslaan die in justitie, in staatsmedia, in de raad die over de overheidsbegroting gaat, noem maar op, die kan hij allemaal weer gaan vervangen. Door mensen die gewoon meewerken en die niet, zoals vroeger, de clan van Orbán alleen maar dienden. Dus dat is wel weer het grote voordeel van Péter Magyar. Maar het is toch nog wel een enorme klus, hoor.
0: Een ander belangrijk thema, de LHBTI-rechten in Hongarije. Veel mensen herinneren zich die verboden Pride Mars nog in Boedapest. Wat zegt Magyar daarover, de LHBTI-rechten in Hongarije?
1: Nou, je moet wel allereerst bedenken dat er met deze Péter Magyar nou niet meteen een enorme progressieve wind gaat waaien in Hongarije, hoor. Het is eigenlijk zelf ook een zeer conservatieve politicus. Als het gaat om migratie, als het gaat om bijvoorbeeld Oekraïne, daar is hij net zo hard in als zijn voorganger. Die mogen er voorlopig niet bij. En als het om LHBTI-rechten gaat, heeft hij weliswaar iets gezegd tijdens zijn overwinningsspeech in de nacht van 12 april, nou, die euforische nacht. Toen heeft hij in een bijzin wel gezegd dat hij een Hongarije wil waar iedereen, voor wie die ook gaat, van wie die ook houdt, voor iedereen er respect moet zijn. Nou, met deze wat indirecte formulering moest men het doen. En er steeg toch wel meteen in Boedapest een gejuich op. Dus ja, dat bood wat hoop. Maar ja, nogmaals, het is toch verder wel een hele conservatieve politicus ook.
0: En restauratie van de democratie is een van zijn beloftes. Maar hij is dus, je gaf het al aan, heel erg machtig. Net zo machtig eigenlijk als Orbán was. Wat is de inschatting? Tot slot kort, zal hij die macht misbruiken?
1: Nou, daar zijn natuurlijk wel wat zorgen over. Hè? Want ja, Orbán heeft dat ook gedaan. Die heeft de macht naar zijn hand gezet. Gaat deze Magyar dat ook doen? En dan is dus de vraag, wie is hij nou eigenlijk echt? Hij heeft zich natuurlijk voor de conservatieve tot en met de progressieve Hongaar heel positief getoond. Ze hebben hem ook massaal gesteund. Zonder dat ze eigenlijk wisten wat nou eigenlijk zijn agenda is. En dat is nu de vraag. Je hebt eigenlijk een nieuwe premier waarvan je de agenda niet echt kent. Wel wat beloftes. En die heeft een supermeerderheid. Nou, wat gaat hij daarmee doen? En de vraag is vooral, hoe gaat hij, Orbanistan, zoals wel eens gezegd wordt, hoe gaat hij dat slopen om weer een nieuw land op te bouwen? Zal hij daarvoor misschien ook af en toe dingen moeten doen die eigenlijk een beetje horen bij een autocraat met een 2/3 meerderheid die alles naar zijn hand kan zetten? Daar zijn zorgen over. We weten het simpelweg niet.
0: Vanaf morgen gaan we het zien.
1: Voorlopig het voordeel van de twijfel.
0: Dankjewel, Europa-correspondent Tijn Sade.

0: Nikin Haitin was dat van Linda Lampenius en Pieter Parkkonen. Het is de Finse inzending voor het Eurovisie Songfestival. Want komende dinsdag barst dat weer los. Dan is in Wenen de eerste halve finale. Met daarin een bijzonder optreden van Finland dus. En bijzonder in die zin dat de Finse Linda Lampenius live viool speelt. Sinds het begin van deze eeuw staat namelijk alle muziek op band en worden artiesten niet meer begeleid door een orkest. Dick Bakker was de laatste dirigent die een orkest leidde bij het Eurovisie Songfestival. In 1998 werd hij bij het Nationaal Songfestival door Paul de Leeuw en Linda de Mol nog zo geïntroduceerd.
1: In elk geval weten we van één iemand wel zeker dat hij naar Birmingham gaat, want hij zal daar de dirigent zijn. Vanavond staat hij voor het fantastische Metropoolorkest.
2: En ik vind alles goed, zolang hij maar geen wodka drinkt.
1: Dick Bakker!
0: Ja, goedenavond meneer Bakker. Mooie tijden van vroeger, hè?
3: Goedenavond.
0: Waren dat mooie tijden vroeger, zo met een orkest?
3: Absoluut, ja.
0: Wat voor herinneringen heeft u daaraan?
3: Nou, het was gewoon een heerlijk om echt alles live te spelen. Het ging destijds om een fantastische compositie en een heel goed gezongen en heel goed uitgevoerd. En dat is tegenwoordig natuurlijk heel anders. Het staat op een band. En zelfs de koor staat op de band. Alleen de solist die zingt. En dat is natuurlijk toch eigenlijk veel minder.
0: Want hoe kwam het in der tijd bij u aan toen de EBU, dat is de organisator van het festival, dat afschafte, dat live orkest?
3: Nou, we hebben er alles aan geprobeerd om... ik was destijds chef-dirigent van het Metropoolorkest. En ik heb toen aangeboden van kunnen we niet met het Metropoolorkest dit blijven doen. Dan zijn de artiesten ook zeker van dat het is een lichte muziekorkest die dat heel goed speelt. Dus dat ze een fantastische begeleiding hebben. Maar dat is er dus niet gelukt. En het was gewoon... eigenlijk is het in 1998 gewoon een streep er doorheen gekomen. En zijn we gestopt.
0: Maar waarom ging er een streep doorheen?
3: Ja, ik weet het ook niet precies. Ze wilden eigenlijk toch veel meer op beeld werken met allerlei effecten. En tegenwoordig is het eigenlijk geen songfestival meer, maar het is een clipfestival geworden. Het is eigenlijk gaat het om de goede effecten die je hebt, mooie belichting, mooie decors, allerlei beeldeffecten. En er is ook nog een liedje. Zo voelde ik dat. Hè?
0: Ja, dus visueel is het veel belangrijker geworden dan muzikaal.
3: Ja, dat is echt zo. En ik vind de composities over het algemeen ook een stuk minder dan... vroeger hadden we dus echt, dan moest je stukken maken wat harmonisch en melodisch heel erg mooi was. En ook pakkend. En het was dan altijd zo, ik heb dan Dingen Dong gecomponeerd in 1975. Daar zijn 150 versies van, zover ik heb kunnen achterhalen. En door alles, door grote orkesten, koren, ook kinderkoren, allerlei verschillende versies. En dat is nu, als je de nummer 1 hebt van de afgelopen jaren... daar wordt maar heel weinig andere versies van gemaakt. Het gaat om de clip en dat is populair. En voor de rest, ja, wat moet je ermee?
0: Want die liedjes gingen in de tijd dus ook een eigen leven leiden.
3: Ja,
0: zo kun je het zeggen.
3: Absoluut, absoluut, ja. Ik heb wel wat een versie, er waren hele slechte versies... maar waren ook hele goede Kingsingers hebben dat helemaal a cappella gedaan... Er is een zangeres in Zuid-Amerika... en die heeft er een bossa nova versie van gemaakt. Maar je had er ook Jan Goris op zijn accordeon... met de verkeerde akkoorden.
0: Dat kon ook gewoon. Maar was de prestatie van het live orkest destijds... ook belangrijk voor de jury? Kon bijvoorbeeld een valse noot door dat orkest... kon dat punten kosten?
3: Nou, van zijn nood van het orkest, dat komt heel
0: nee,
3: weinig.
0: Kon niet.
3: Dat komt eigenlijk niet voor.
0: Okay.
3: Maar het was wel zo dat, en daar moet ik ook eerlijk over zijn... je komt in een bepaald land en veelal is het een klassiek orkest... of althans een symfonieorkest waar je dus mee moet werken. Maar het is wel lichte muziek. En daar hebben sommige landen wel twijfels over. Van wat krijg ik voorgeschoteld als ik daar kom?
0: Ja.
3: Kan de ritmesectie dat wel spelen? Swingt dat ook? En, dus wat we met Dingen Dong hebben gedaan... en de tweede, in dat jaar waren de Shadows... die hebben dus toch hetgeen op het podium stond, de drum, bas, gitaar en piano, hebben zij dus op band aangeleverd en de rest allemaal live orkest. Dus dan heb je de zekerheid dat je basis in ieder geval goed is.
0: Mm-hmm. Maar nu heeft Finland dus toestemming om live viool te spelen, een uitzondering. Snapt u dat besluit?
3: Ja, ik denk dat het wellicht een hele lastige partij is moeilijk na te spelen is als het van tevoren opgenomen is. Zo belangrijk vind ik het eigenlijk niet. Het is eenmalig iets. En misschien zegt een ander land van, nou, ik wil de gitaarsolo, wil ik ook live spelen. Zo moeilijk is dat allemaal niet. Maar de techniek is nu dat het helemaal aan elkaar gekoppeld zit. Dus de audioband aan de beeld. En dat is alle bewegingen, alles gaat helemaal van tevoren geprogrammeerd. En dan is het lastig als daar plotseling iets live bij zit.
0: Mm-hmm. Maar Finland is natuurlijk wel een van de favorieten. Is het wel eerlijk ten opzichte van andere deelnemers? Op live spelen levert misschien nog wel bepaalde sympathie van de kijkers en de stemmers op.
3: Ja, maar ja, het is één viool. Ik weet het niet.
0: En een trommel en een fluit, maar...
3: Nee. Nou ja, goed, ik weet ook niet hoe dat zangtechnisch zit. Dat is uiteindelijk, is de melodie natuurlijk het belangrijkste. En ik weet niet welke invloed die viool precies heeft en hoe belangrijk die is in de song zelf. Mm-hmm. Maar ja, goed, het zou dus kunnen zijn dat later vragen oproept, maar... Ja.
0: Dat zullen we zien. Nou, ja. En dan tot slot nog, Nederland doet deze keer dus niet mee vanwege de deelname van Israël. Wat vindt u daarvan?
3: Nou, ik bekijk het eigenlijk van de kant van het muzikale deel en de artistieke deel. En niet over een politiek. Ik vind zelf dat eigenlijk geen rol moet spelen bij het Songfestival. Dus echt, is het een goede song? En welke landen doen mee? Dan gaat het er echt om dat je dus dat artistiek beoordeelt en niet politiek.
0: Gaat u überhaupt kijken?
3: Nou, wellicht. Ik heb eigenlijk na 2000 is het de laatste keer dat ik mee heb gedaan. En dat was eigenlijk heel erg jammer wat er daar gebeurd is. En ik heb toen gezegd van, nou, voor mij is het helemaal klaar. Dat Songfestival.
0: Dus je hebt al 26 jaar niet gekeken?
3: Ik heb wel eens gekeken. En ik heb ook wel eens een keer voor mezelf punten gegeven. Maar ik begin maar aan ontzettend te storen aan dat het allemaal niet live gaat. En niet echt is, maar allemaal clips. Het clipfestival.
0: Ja, nou, we gaan het zien de komende tijd. Dank u wel, Dick Bakker.
3: Oké.
0: En met het gesprek met Dick Bakker zijn we aan het einde gekomen van dit Oog op Vrijdag. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Hierna uiteraard Nooit meer slapen. Ik wens u nog een mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. De jacht op de hoornaarkoningin is geopend. Dat om te voorkomen dat deze exoot onze bij aan stukken kan scheuren.
2: Pootjes eraf, de vleugeltjes eraf, het kopje eraf. En het blijft alleen wat lijfje over. En daar zitten de eiwitten in.
1: Hit Me Hard and Soft, de tour.
3: I will always stand up for you and I will always fight for you.
1: Een bijzondere concertfilm over de band tussen Billie Eilish en haar fans. Lena Bril doet de zelfhulpboekenrubriek. En Harbour van der Veen gaat weer op bezoek bij zijn familie in Amerika.
4: Die domme Amerikanen.
1: Om te kijken hoe de liefde voor Trump ervoor staat.
4: Ik wil niet dat ik zo in stereotypen over mijn lieve familie denk.
1: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
5: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
12: Sluit de middag goed af met De Bilt in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
0: NPO Radio.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
14: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het al eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Deze hele week maak je kans op 2 laatste tickets voor de Nijmeegse Vierdaagse. Luister voor de Radio Gelderland Ticket Vierdaagse. En wie weet sta jij vrijdag in die finale voor die felbegeerde kaarten.
1: Kijk voor meer informatie op gld.nl/Vierdaagse.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hantavirus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.